0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou. Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6.

0: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: The Spinners met Cupid. I've loved you for a long time. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege maandagochtend. En dan komt het ook nog eens een keer met een bakken uit de hemel. Sterkte daarmee. En het is gebeurd. We hebben het laatste van augustus gehaald. De 31ste. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er?
1: We zitten toch nog in de 31ste?
0: We hebben de laatste van augustus gehaald.
1: Oh, ja, gehaald. Ja. Ik dacht gehad. Toen
0: nee,
1: dacht
0: gehaald.
1: Ik, nou, moet nog hele dag.
0: Ja, nee. Ja, nee, als je vandaag niet redt, dan...
1: Dan niet.
0: Dan niet.
1: Helaas.
0: Dan heb je september niet meer mogen zien. En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Geen paniek. Goedemorgen.
0: Nee, nergens van nodig. Jongens, hebben we een beetje een lekker weekend gehad. Is er nog wat gebeurd? Dan moet ik nog iets weten.
2: Je nog wat weten?
0: Nou, weet ik veel.
1: Wat heb ik allemaal gedaan?
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan? Ik heb gordijnstangen opgehangen.
1: Oh!
0: Ja.
1: Opgehangen?
2: Alleen de stangen?
0: Ja,
1: had je die nog niet?
0: Ook met de beugels, want dan vallen ze weer naar beneden. Ja. Maar oké, ik heb gordijnstangbeugels opgehangen en daar de gordijnstangen in gedaan.
2: Oh, ja, maar
0: beter zo.
2: Ja, je kent
0: het klinkt een beetje alsof ik tegen AI aan het praten ben. Ja. Nee, ik bedoelde wel... Ik bedoelde inderdaad... Nee, ik was eigenlijk op zoek naar... maar bijna goed, chat, maar ik was
3: klusje. Ja, ik vind dat een heel klusje, toch, gordijn?
0: Nou, dat mag je zeggen.
3: Nou,
0: want dat kun je toch een partij verneuken, dat was niet normaal.
2: Ja, hè? Aan de verkeerde kant boren.
0: Ja, heb je dat gedaan?
2: Natuurlijk.
1: Verkeerde kant boren?
2: Ja, ik heb wel eens aan de verkeerde...
0: Aan de onderkant.
2: Niet dat ik, ja...
0: ze moeten hangen.
2: Door de grond naar beneden. Nee. Ja.
1: Nou, toch wat anders. Ja.
2: Geen idee bij wie je uitkomt.
0: Ja, maar jullie weten, ik heb natuurlijk ook niet zo'n heel recht huis...
2: Oh ja.
0: Dus als je dan een gordijnstang hebt, dan moet je dus ergens gaan zitten middelen tussen... Ik wil wel dat die recht hangt, maar ik wil ook niet dat je daardoor ziet dat mijn huis heel scheef is. Snap je? Ja. Dus dat is bij mij ook altijd spannend. Dus er is een hoop denkwerk aan vooraf gegaan.
3: Ik vind altijd, bij dit soort, je denkt altijd, klusje.
0: Ja, ik heb gordijnstangetjes.
3: Dit weekend, gisteren heb ik twee planken opgehangen. Twee planken, dat was het.
0: Ja.
3: Op de slaapkamer van mijn zoontje.
0: Ja.
3: Wat een werk eigenlijk, ja. Wat je allemaal nodig
0: aan
3: hebt.
0: Aan spullen en... Ja, maar ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik er langer over nadenk... Ja. Omdat ik er daadwerkelijk mee bezig ben.
2: Oh ja.
0: Ja, want ik heb hier echt wel maanden tegenaan zitten hikken.
2: Oh.
0: Ja.
1: Heeft wel... iedereen in huis geweten, denk ik.
0: Ja, en ik heb ook de hele tijd al mijn theorieën die ik had... over hoe ik het het beste kon middelen, waar ik het over had... dat ik die tegen ze aangehouden heb.
1: Oh, als
0: dat
1: heet tegenwoordig.
0: En dat iedereen zei, ja, ik weet niet waar je het over hebt... Ja. Maar hang die ding nou gewoon op.
3: Dat je ze tegen ze aangaat. Pak nog een gordijntje tegen je aan.
0: Nee, de gordijnen hebben we ook nog niet.
3: Oh,
0: we hebben eerst de stangen. Het zijn alleen nog maar de stangen.
1: Maar wat nou als je andere gordijnen wil?
0: Nee, ik weet wel welke gordijn ik wil. En ik weet ook hoe ik ze opgehangen. Maar die moeten nog gemaakt worden.
1: Hele gordijnen moeten nog gemaakt worden?
0: Ja, maar je weet pas de hoogte als die stang hangt, hè. Dus dat moet stap voor stap.
2: Ja, Piet.
0: Want ik weet anders de hoogte
1: heel
0: niet.
1: Dat is heel nieuws voor mij.
0: Ja, maar anders weet ik de hoogte toch niet.
2: Omdat het huis de hele tijd omvalt. Het is echt niet normaal. Dat huis dat beweegt. Soms zit er dagen bij. Zit er dagen bij dat je Piet helemaal kwijt bent in een ander moment. Zit hij er gewoon.
0: Zo erg is het ook weer niet. Maar goed, ze hangen.
2: Goed zo.
0: Tenminste, gisteravond nog. Ik heb vanochtend niet durven kijken.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Denk wel goed.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de
0: kou? Het is een beetje klammig en 16 graden.
4: Goedemorgen,
0: bah.
4: Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: uur. Zometeen een lekker krantenkopquiz heb ik zin in. Na Ella Langley met Chills and Taxels.

0: Billy Joel met My Life.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor, helemaal op de maandagochtend. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op. Eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen. Op de vroege maandagochtend komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Ontsnapte serval in Heerlen na uren gevangen.
1: Kop 2.
0: 14-jarige jongen steelt voor de 4e keer een skelter.
1: Kop 3.
0: Geredde kitten hoort nu bij het bouwbedrijf. Nou... Een van deze 3 is dus niet waar. Maar ja, welke is dat precies, hè? Doorgeven doe je via 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1 ontsnapte serval in Heerlen na uren gevangen? Kop 2, 14-jarige jongen steelt voor 4e keer een skelter. Of kop 3, geredde kitten hoort nu bij het bouwbedrijf. 088-850-51-52 is het. Kopie 1, kopie 2.

0: Gallagher en Lyle met I Wanna Stay With You.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en een vraag gesteld. Welke hiervan is niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Zo ben ik dan ook alweer hoor. Het is voor mij ook maandagochtend. Even rustig beginnen, hallo.
1: Kop 1.
0: Ontsnapte serval in Heerlen na uren gevangen.
1: Kop 2.
0: 14-jarige jongen steelt voor de vierde keer een skelter.
1: Kop 3.
0: Geredde kitten hoort nu bij het bouwbedrijf. Nou, één van deze drie is niet waar. We gaan eens even kijken welke. Ik begin vandaag bij kop 3, helaas voor Arnold, Sas, Jeannette en Monique. Die dachten dat die niet waar was. Maar het is echt zo hoor, de geredde kitten hoort inderdaad bij het bouwbedrijf. Het is zo schattig. Ze hebben hem zo'n fluorescerend vestje aangetrokken. Ja, hij zat vast in een van de graafmachines, werd gered door een medewerker. Het katje heet Sue, net als de graafmachine.
2: Ach,
0: moeder van de kitten konden ze niet vinden en nu woont hij bij een van de medewerkers. En ja, het is wel echt schattig. Dan zie je zo'n hele grote bouwvakker met zo'n fluorescerend hesje aan. En dan heeft het katje ook zo'n helmpje op. Ah joh.
2: Hè? Toch iets met mij.
0: Ik ben al snel tevreden ook hoor. Goed, gaan we door naar kop 1 in dit geval. Helaas voor Christian, Frank, Lydia en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was. De ontsnapte serval in Heerlen na uren weer gevangen. Ja, sinds 2024 mag je geen nieuwe serval meer kopen.
2: Is ook zo.
0: Dus dit zal een oude zijn. Ga ik voor het gemak even vanuit. Was ontsnapt in Heerlen. Dierenasiel heeft hem gevangen. Uiteindelijk terug naar de eigenaar. En ook deze serval weer, want ik heb even gekeken naar de beelden. Extreem klein koppie ten opzichte van de rest van het lijf. Het is echt, ze hebben het hoofd van zeg maar een kat ongeveer, maar het lijf van een luipaard.
2: Hele het is echt, gekke oren.
0: Ja, en gekke oren. Ze horen alles. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 2. 14-jarige jongen steelt voor de vierde keer een skelter. Nee, een bus. Oh. En dit is een jongen in Noorwegen. Dit is echt problematisch, maar ergens ook wel leuk. Het is een heel rare combinatie. Deze jongen die is zo gek van bussen... Dat hij de hele tijd één jat... en dan vervolgens gewoon de dienstregeling mee gaat rijden.
2: Ja.
0: Ja. En dat is lief.
2: Ja.
0: En een beetje gek.
2: Heel raar.
0: Het is niet... Nou goed, hij is in de file gepakt. Ja, toen stond hij stil, kon geen kant op natuurlijk. Hij hoeft niet naar de gevangenis. Niemand wilde bij hem instappen. Iedereen kent hem waarschijnlijk inmiddels. Kerel.
2: Stop
0: rij nou maar door. Rij nou gewoon terug met het ding. Nou ja,
2: zou
0: goed.
2: Jij instappen?
0: Als ik zou weten dat hij het was, zou ik hem vragen om uit te stappen, denk ik.
2: Oh ja?
0: En dan
2: als ik zou weten wie het was, zou ik instappen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, maar hij heeft dit keer maar een paar kilometer gereden. Vorige keer heeft hij volgens mij een keer een hele dag een dienstregeling gedaan ongeveer. Nou goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een prachtig mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Diana, Willem, Gea, Gerrit, Tim, Els, nog een Els, Karin, Ramon, Rennie, Marcel, Frederik, Frank en Paul. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Heiko uit het druisende Velsenoord.
1: Wij zijn Lois Leen.
2: En wij komen uit Amsterdam.
3: Even in Nibbikswoude is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De slachtoffers van het fatale ongeluk op de Houtripdijk dit weekend zijn jongeren van 17 en 19 jaar. Bij het ongeluk zaterdagavond kwamen 3 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Of de dodelijke slachtoffers bij elkaar in de auto zaten is niet bekend. 2 van hen kwamen uit Gelderland en een 3e slachtoffer uit het Zuid-Hollandse Delft. Politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is bij dat fatale ongeluk. Na bijna 15 uur overleg is voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Maar straks om 9 uur gaan ze weer verder. Want D66, VVD en CDA zijn het nog altijd niet eens over de begroting voor volgend jaar. Het werd een latertje gisteravond daar in Den Haag, merkte deze politiek verslaggever.
5: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
4: Nou, dit is een boel gedoe over die begroting, hè. Hij moet deze week ingeleverd worden. En Prinsjesdag staat alweer voor de deur, dus er moeten echt stappen gezet worden. Maar het lijkt nog maar niet te lukken. Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid van zo'n 6 miljard euro. De steekpartij bij Amsterdam Centraal dit weekend werd live uitgezonden op sociale media. Volgens verschillende media is de verdachte een bekende internetpersoonlijkheid. Hij maakte fitnessfilmpjes in Amsterdam. Op de video is inderdaad te zien dat de influencer ruzie krijgt met een paar mannen. Na wat geruzie over en weer wordt er een stekende beweging gemaakt. Bij de ruzie raakt uiteindelijk 4 mensen gewond. Zijn intussen allemaal weer thuis nadat ze even naar het ziekenhuis moesten. Politie wil nog niet bevestigen dat de hoofdverdachte inderdaad die influencer is. Ze houden het op een man uit Laren. Ja, en het is een typische bruine kroeg, Café de Oranjerie in de Amsterdamse Haarlemmerbuurt, die dit jaar haar 100ste verjaardag viert. In 1926 werd de zaak opgericht als Café Passage. Nu staan vader Rijn en zoon Jannik achter de bar.
6: Het is natuurlijk een beetje best wel een oude buurt in Amsterdam. Dus er komen hier veel paradijsvogels, maar ook de meest bekakte mensen. En het leuke is juist dat je hier naast elkaar kunt zitten aan tafel en dan voelen ze zich hartstikke welkom en iedereen gaat goed met elkaar om. Dus altijd een goede sfeer.
4: Ja, en zo hoort het. In een bruine kroeg.
7: Tuurlijk.
4: Al 100 jaar gezellig. Ja, toch. Klein glaasje bier erbij. Gaat er altijd in.
7: En als je dan nog samen met je pa staat, helemaal gezellig,
4: nou,
7: toch?
4: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Ja, met vader en zoon achter de bar.
7: Zou je het kunnen, samen met je pa achter de bar? Zou je überhaupt achter de bar kunnen staan, Frank?
4: Je hebt 2 soorten mensen in het leven.
7: Ja, precies. En wij begrijpen elkaar, Frank.
4: Meer nieuws in app. Of op nanieuws.nl. Het wordt een wisselvallige dag vandaag. Dan hebben we het over het weer. Verspreid door het land regen- en onweersbuien. Sterker nog, het is code geel vanwege de onweer vandaag. Tijdens droge periode schijnt wel de zon dan weer. En het wordt zo'n 20 graden.

0: The Real Thing met You To Me Are Everything.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
2: 6:50 geweest op die vroege maandagochtend. Het is niet echt al te best weer en het begint nog een beetje te onweren ook. Als jij je nog even lekker kunt omdraaien in je bed, zou ik dat vooral even doen. Maar denk ook tegelijkertijd eens eventjes aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn om de provincie in goede banen te leiden, om ons wat te eten te geven of ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld alles op de weg goed doorloopt. Ik noem een krantenbezorger, een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar Anna Palona, naar bakker Paul. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het in de bakkerij?
3: Ja, goed hoor.
2: Is het nu weer helemaal een volle bak?
3: Ja. Scholen weer begonnen, iedereen weer begonnen, dus dat is weer,
2: Lekker.
3: Lekker, ja.
2: En ook iedereen weer terug van vakantie van je personeel en zo?
3: Nee, dat niet. Dat loopt nog wel tot eind oktober door. We hebben dan altijd nog wel één bakker op vakantie in de zomer dan meerdere.
2: Eind oktober?
3: Ja, begin mei tot en met eind oktober. Ja, ik heb 8 bakkers, dus ja, dat is 40 weken.
2: Oh, oké, ja, als je 8 bakkers... Ja, ik weet dat nooit, Paul. Ik ben nog nooit bij jou geweest, zeg maar, fysiek. En ik denk altijd nog steeds dat jij gewoon, zeg maar, 12 broden per dag staat te bakken gezellig. Ja. Voor het dorp. En in alle rust. Maar dat, als je 8 bakkers hebt, zal dat net even anders zijn allemaal.
3: Ja. Ja, we met heel team werken we elke dag. Dus ja, eigenlijk als je de 8 hebt, is er altijd eentje op vakantie. Zo moet je dat zien.
2: Ja, nou, snap ik ook wel weer. Want je zegt tot oktober, maar dan wil er ook wel eens eentje op wintersport misschien.
3: Dus dan gaat het onderweer opnieuw. Ja, zeker wel. Eigenlijk alleen november, december mogen ze niet. En met Pasen, bij wijze van spreken, dat is een beetje de vuistregel. Omdat het de drukste tijd van ons is, maar voor de rest...
2: November en december mogen ze niet, zei je dat nou?
3: Nee. Doen we eigenlijk geen vakantie. Dus onze drukste tijd en weg iedereen nodig.
2: Ja, maar met kerstavond mogen ze toch wel thuis aan tafel zitten, of niet?
3: Ja, kerstavond wel, ja. En dan de dag erna weer terug. Nee, maar...
2: Ja, je bent serieus, of niet?
3: Nee.
2: Just checking.
3: Nee, maar dat is eigenlijk tot de kerst en dan oud en nieuw nog. Maar dat zeg ik, die tijd is voor ons echt wel het core business. Dus dan hebben we gewoon die alle eens.
2: Ja, dan moet het wel verdiend worden natuurlijk ook. Laten we wel wezen. Maar ja, kijk, de scholen zijn weer begonnen. Je zei het al, die bammetjes moeten gesmeerd worden. Krijg je het wel voor elkaar natuurlijk om al dat volkoren brood weer te bakken op dit moment? Jawel toch?
3: Jawel.
2: Ja, precies.
3: Okay. Dan zijn we niet verleerd naar de zomer, hoor.
2: Nee, dat dacht ik al. Wat moet je maken allemaal vandaag?
3: Vandaag gaan we volop de speculaas, hè, want morgen september, dus de ergste maand.
2: Ja, dat zal
3: toch... weer voor.
2: Ja, nou, inderdaad, want het doet toch echt wel een beetje herfstig aan al zo langzamerhand, hè? Heb je dat ook?
3: Ja, zeker.
2: Heb jij, Paul, misschien een gekke vraag, maar heb jij thuis een houtkachel toevallig, Paul?
3: Nee, een elektrische.
2: Heb je een elektrische kachel?
3: Nee. Ja.
2: Die een beetje gezelligheid uitstraalt, bedoel je?
3: Ja.
2: En heeft hij misschien al aangestaan ook?
3: Oh, gisteren stond hij
2: aan. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, nee, maar daar is het dus weer voor. Ja. Dat begint opeens. Dat is toch gek?
3: Ja,
2: dat is heel snel gegaan.
3: Ja. Misschien willen we dat ook wel winnen.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik hunker er ook naar. Ik hou zo van die 4 seizoenen. Och, verrukkelijk. En dan ook nog die lucht van speculaas daar in de bakkerij.
3: Ja, heerlijk.
2: Oké, wat ga je allemaal maken van speculaas? Zijn het de pepernoten? Zijn het de kleine vormpjes van olifantjes en molentjes?
3: Nee, ja, molentjes inderdaad. Kleintjes en grotes maken we vandaag. En dan gaan we morgen nog op de brokken.
2: Oh, de brok alweer, ja.
3: Die dikke plakken, weet je wel, met een mand. En dan gevuld en de rest laat nog even op zich wachten, hoor. Maar het is nu echt, het is wel erg vroeg nog.
2: Even beginnen met de basis.
3: Ja, in wezen wel, ja.
2: Ja, wat leuk zeg. En als er dan dit weer is, is het dan ook wat minder druk in de winkel? Of merk je daar weinig van?
3: Nou, ik denk dat het met de warmte is het rustiger. Dus als het 30 graden is, blijven mensen meer weg dan met dit. Dan komen ze tussen de buien nog wel door en dat soort dingen. Dan komen ze even goed wel. Omdat ze ook weer willen, ze ook weer een beetje het normale dingetje willen hebben ook zelf.
2: Ja, dat is precies. Ik herken dat heel erg. En inderdaad, als het dan regent, ja, heel even schuilen. En dan wordt het weer droog en dan loop je weer door, toch?
3: Ja.
2: Allemaal niet te moeilijk over doen. Goed, Paul. Waar ze het verder nog eens over hebben? Want je eigen vakantie was ook maar 3,5 dag bij je weg geweest. Ongeveer, toch?
3: Ja, dat voelt alweer eens even terug, inderdaad.
2: Dat is ook wel weer lang geleden, inderdaad.
3: Ja.
2: En jij mag dus ook november, december. Ga je dan voor die tijd nog even met de herfstvakantie of zo?
3: Nee, want dan heb ik 3 weg met de herfstvakantie. Dus in de herfstvakantie gaan wij een dagje weg. En ik ga zelf in februari pas weer.
2: Met de herfstvakantie ga je 1 dag weg?
3: Ja, met de kinderen, ja.
2: Ik ben heel benieuwd wat dat voor dag wordt dan.
3: Dat wordt een
2: duurel. Duurel, tuurlijk. Kijk hier van op.
3: Ja, zeker.
2: Goed, Paul. En dan in februari weer. Ja, lekker man. Ja. Nou, ik denk dat we elkaar nog wel spreken voor die tijd.
3: Dat komt wel goed.
2: Goed zo. Ik zou je niet langer van je werk houden, maar ik ga je wel feliciteren, Paul. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
3: Met veel plezier.
4: Ben je ook een vroege vogel?
1: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.
5: This ain't no disco.

0: Henny Vrienden en Herman Brood met Als je wint.
1: Ik heb iets gedroomd dit weekend. Nou, dat was echt niet fraai. En Anja kwam er semi in voor.
2: Heb je voor mij gedroomd?
1: Nou.
2: Echt?
1: Ja.
2: Wat gezellig.
1: Nou, weet ik niet.
2: Denk het wel.
1: Wil je weten hoe het gegaan is?
2: Ja.
1: Ga ik zo meteen vertellen dan. Na de Braxtons met The Boss.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: En ik kom uit Egmond aan Zee.
5: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
6: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
7: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
8: Thuis in heel
9: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal dit weekend. Die steekpartij die werd waarschijnlijk online uitgezonden op TikTok. En de politie onderzoekt dat nu. Er zit één man vast na die steekpartij. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op spirituele reis naar het Aziatische land toen het misging. En ja, wat een feest gisteren in het Amsterdamse bos. De Nederlandse roeimedailles waren niet aan te slepen. Zelfs de regen mocht de pret niet drukken. Straks meneer zijn Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
12: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
11: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
13: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
11: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
14: Nee, 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland net iets meer dan 5 minuten.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten.
8: de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
22: De ontbijttafel.
23: Met Pieter Kok.

0: Simply Red. Met Stars. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 7:09. Op die vroege maandagochtend. We zijn bij de laatste dag van augustus aangekomen. Het is de 31ste. Lang verwacht en toch gekomen, zou ik willen zeggen.
1: Nou.
0: We gaan lekker de R induiken.
1: Ja, vind je dat lekker?
0: Ja, we hadden er net bakker Paul eventjes aan de lijn. En die zei, ja, ik ga lekker speculaas maken.
1: Is wel lekker, hè?
0: Anne, je bent erbij voor onder andere redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Anne, ik was het volgende aan het dromen. Ik was ergens weer een of ander huis aan het verbouwen of iets dergelijks.
1: Ja, je droomt over mij.
0: Ja, nou, over jou is een beetje rekkelijk begrip in dit geval. Maar wat gebeurde er? Ik droomde dat ik ergens aan het verbouwen was bij een huis. En daardoor was ik bezig in een tuin. En moest ik via een dak ergens naar beneden klimmen.
1: Oké.
0: Gek verhaal.
1: Een soort minoes.
0: Ja, nou, wat er dus gebeurde was dat ik een heel soort stukje tegenkwam wat iemand duidelijk gebouwd had voor een kat om makkelijk dus naar boven te kunnen lopen. En ook wel nog iets speels erbij. En ergens een houder. Ja, een soort kattentrapje. En een houdertje voor een bakje waar die dan water uit kon drinken en zo. Was allemaal heel schattig voor gemaakt. En toen dacht ik, in mijn droom dus, hier moet ik even een foto van maken voor Anne.
1: Waarom? Omdat ik het leuk zou vinden?
0: Ja. Daar zijn we dus terechtgekomen in onze samenwerking. Dat ik in mijn droom denk, als ik hier een foto van maak, dan weet ik dat ik Annie hier een plezier mee doe. Dat is toch erg, Frank.
1: Ja, dat vind ik wel. Maar dat heb jij in het echte leven ook, hè? Dat zeg jij wel eens tegen
0: mij. Ik heb dat in het echte leven, maar blijf uit mijn dromen met die onzin. Ik vind het in het echte leven al gênant.
1: Hallo, dit heb je zelf bedacht. Dit vraag ik niet aan jou.
0: Luister, als ik jou een verhaal vertel en je zegt, waarom heb je, dan zeg je, dan reageer je vaak met, waarom heb je me niet even een foto gestuurd of zo? Dat had echt heel makkelijk gekund. Ja,
1: ja,
0: je weet
1: waar.
0: Dat dit waar is.
1: Ja.
0: Nou, en dat is dus in mijn dromen terechtgekomen.
1: Maar heb je in je droom die foto naar mij gestuurd?
0: Ja, nee, ik heb je de volgende ochtend geappt om te zeggen dat ik het erover wilde hebben in de uitzending. Vind ik ook heel wat.
2: Wat heb jij met katten?
0: Ja, wat heb jij met katten eigenlijk?
2: Nee, ze heeft toch helemaal niks met katten, Piet? Wat een rare droom.
0: Nee, maar het is wel een heel schattig kattentrapje. Had ze echt leuk gevonden, hoor. Ja, had ze echt leuk gevonden.
1: Denk ook.
0: Ja, denk ik ook.
1: Maar ja, geen foto gestuurd in je droom. Dat vind ik toch echt leuk. Ja.
0: Ik dacht dat ik anders was.
1: Wij niet hoor.
0: Nee. Nou goed, maar ik wou maar even zeggen. Ik vind dat ver gaan. Maar ik kan het

0: Elton John en Kikidi met Don't Go Breaking My Heart.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, ik vind het echt leuk. We gaan naar Texel. Met 5 man hebben ze ooit het idee opgevat om een nieuwe ferry in de vaart te krijgen. En vandaag kunnen de initiatiefnemers tevreden achteroverleunen op een eigen boot. De Wattferry vaart mee met de vlootschouw op de laatste dag van de Flora- en Visserijdagen in Den Oever. En een van de aanstichters van dit geheel is Bouke de Jong. Bouke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Een beetje trots wakker geworden vanochtend?
3: Ja, ik word altijd trots wakker, dus dat zit hem niet op een dag op een wedparty bij.
0: Oh, geweldig. Vertel eens eventjes, die Wattferry, wat is het idee erachter?
3: Nou, het idee erachter is dat wij een vaarverbinding vanaf Den Oever op Oudeschild opstarten. Met als doel om fietsers en wandelaars uit het gebied via Watt en via Wattbeling

0: over te brengen naar Texel. En van Texel even weer naar Den Hoeven.
1: Ja.
0: Waarbij we een stukje versterking met alle ondernemingen op zowel Den Hoeven als Oude Schild zoeken. En daar meer kansen en mogelijkheden neer te leggen.
1: Ja, en nou is de overtocht naar Texel vaak onderwerp van discussie geweest. Als het gaat over de TESO en het uitvoeren van die vaart, om het zo maar te noemen. Waren ze wel een beetje blij op Texel met het hele initiatief ook? Dat ze dachten van ja, we zien dit wel zitten?
0: Nou, het gaat even vooropgesteld niet omdat er ontevredenheid of discussie over de TESO zou zijn. Want het gaat ook niet om het stukje concurrentie, het gaat om een ander stukje marktgebeuren wat wij denken op te pakken met deze actie. En daar krijgen we zowel van Texel als van de Vaste Wal en vanuit Wieringen in breder ook al veel positieve reacties op, veel meer dan dat wij zelf verwacht hadden, wat gezegd.
1: Ja, maar ik kan me ergens ook wel voorstellen, want het is natuurlijk hartstikke leuk om even als wandelaar of als fietser gewoon lekker naar de overkant te kunnen en daarmee een soort van dagje uit te creëren in plaats van dat je meteen met je auto en een hoop gedoe en dat soort toestanden, toch?
0: Ja, een hoop gedoe en toestanden, het is gewoon een andere manier met een stukje beleving om vanuit Den Hoeven op Texel te komen, waarbij Oude Schild natuurlijk een prachtige plek is om binnen te komen. En er zit gewoon ook de combinatie in van een, zoals ze binnen de regio die wil zeggen, beter leren, beter leven, beter werken. Maar je biedt een stukje werkgelegenheid.
1: Ja, dat is natuurlijk ook.
0: Ja. Je biedt een stukje beter leven aan, een stukje extra recreatie. Van mensen die als dagjesmensen of toeristen actief zijn in de kop van Noord-Holland. En met z'n allen geeft het een stukje boost aan het bedrijfsleven op Den Hoeven. En Oude Schild, waarbij natuurlijk het Blue Food Center ook weer een heel mooi contactpunt is, hoe zich dat nu ontwikkelt.
1: Ja, kortom, een prachtig mooi initiatief. Maar schippers dan bijvoorbeeld, om te vinden voor deze overtocht, was dat lastig?
0: Nou, we hebben behoorlijk veel reactie van mensen die graag voor onszelf varen met de ervaring van de zee in hun pocket door hun werk in het verleden in de visserij.
1: Ja, precies, want daar is heel veel afgenomen natuurlijk, hè, in Den Hoeven, de visserij de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Oké, dus daar hebben wel wat schippers zich van aangemeld?
0: Ja,
1: okay.
0: We hebben best behoorlijk wat aanmeldingen staan. Ja. Ook meer dan wij zelf verwacht hadden.
1: Oké, okay. En wat voor schip is het eigenlijk? Wat voor boot gaat er varen?
0: Nou, wij hebben nu op Den Hoeven een boot liggen waar we in principe mee willen gaan varen. Maar daar gaan we komende weken nog wat testvaarten mee doen. Dat is zoals we zeggen, een katamaran, twee drijvers met een dek van 9 meter breed, 26 meter lang. Waar de plek is op dan 150 passagiers en fietsen. Althans, in totaal zullen er 150 passagiers of iets minder in fiets op kunnen. Maar
1: ja,
0: dat is ongeveer de capaciteit van die boot.
1: En laten we dan eventjes over het geld gaan hebben. Wat moet de overtocht gaan kosten ongeveer? Is dat al bekend?
0: Wij hebben daar best een heel goed idee over. Ik ga dat nu niet direct voor zeggen. Oh. Maar het zit in een concurrerende verhouding tot vergelijkbare plekken waar oversteken gemaakt worden, waar een 3 kwartier varen nodig is.
1: Ja.
0: Om fietsers en wandelaars van A naar B te brengen.
1: En je had het natuurlijk ook al eventjes over die beleving, maar het is wat langer varen natuurlijk. Dat mag logisch zijn. Als je van Den Hoeven naar Oude Schild gaat, dan is dat een ander stukje dan van Den Helder naar de onderkant van het eiland. Maar dat is ook wel extra leuk toch eigenlijk, dat je gewoon lekker eventjes over het wat kunt kijken en dergelijke. Ja.
0: Ja. En zeker voor dagjes toeristen en mensen met vakantie is het er gewoon een stukje extra beleving. Het is een andere manier van oversteken vanaf Den Helder naar Texel, wat even goed ook een prima oversteken.
1: Nee, zeker, absoluut. Ja. Dat mag duidelijk zijn. Vanaf wanneer moet hij gaan varen?
0: Wij hebben ons doel gesteld om rond 1 april 2027 te kunnen starten. Maar er moet best wel wat dingen geregeld worden.
1: Ja, precies. Voordat alles en de vergunningen en dergelijke, dat zou ook wel een gedoe zijn. Ga ik maar vanuit, eventjes voor het gemak.
0: Nou, gemeentes aan beide kanten zijn er positief over en werken mee. Maar er moet even goed best wat georganiseerd en geregeld worden.
1: Duidelijk. Dankjewel. Bouke de Jong, mede-initiatiefnemer van de Wattferry dus. De veerdienst die volgend jaar moet gaan varen tussen Den Oever en Oudeschild op Texel.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
12: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
13: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel
2: Het is 19:30, in Zuiderwoude is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen zijn tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal dit weekend. Die steekpartij werd namelijk online uitgezonden op TikTok, sociale media. De hoofdverdachte is waarschijnlijk een internetpersoonlijkheid die lifestyle filmpjes maakt op TikTok dus. Op de video is te zien dat de presentator ruzie krijgt met een stel andere mannen na wat geruzie over en weer. Wordt er een stekende beweging gemaakt. 4 mensen moesten naar die steekpartij naar het ziekenhuis, maar zijn intussen wel weer thuis. De politie wil nog niet bevestigen dat die influencer de hoofdverdachte is, maar houdt het op een man uit Naarden. De slachtoffers van het fatale ongeluk op de Houtripdijk dit weekend zijn jongeren van 17 en 19 jaar. Bij het ongeluk zaterdagavond kwamen 3 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Of de dodelijke slachtoffers bij elkaar in de auto zaten is nog niet duidelijk. 2 van hen kwamen uit Gelderland, een 3e slachtoffer uit het Zuid-Hollandse Delft. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. De politieke onderhandelingen over de nieuwe begroting zitten nog altijd in de knoop. Gisteren werd er tot diep in de nacht overlegd. En om 9:00 gaan ze zo meteen weer verder. Ook voor deze politiek verslaggever zijn het lange dagen.
17: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
16: Ja, een stare-down noemen ze dat in bokstermen. Het punt waar ze het vooral niet eens over kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Het moet zo'n 6 miljard euro opleveren. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Zij was op spirituele reis naar het Aziatische land. Sinds de ramp van vorige week ontbreekt ieder spoor van deze Maaike. Bij de natuurramp zijn honderden mensen omgekomen. Ongeveer 2000 mensen worden nog gemist, waaronder dus veel buitenlandse toeristen. Naast de 51-jarige Haarlemse is er ook nog een 29-jarige man uit het Gelderse Nijkerk vermist. De twee waren onafhankelijk van elkaar op groepsreis. Even wat vrolijks doen, want wat een feest gisteren in het Amsterdamse Bos. De Nederlandse roeimedailles waren niet aan te slepen. Nou ja, het waren er twee, maar wel meteen twee gouden. Zelfs de regen mocht de pret niet drukken daar.
15: Let's go!
18: USA! USA! USA!
19: Hawaii de Gloontje, Hawaii de Nuchoto!
20: Let's go! TB, go Mount Row! Family? Nephew!
21: Vriend van mijn dochter, die zit in de Holland 8.
22: Ik vind het superleuk.
23: I mean, even with the rainy weather, people are cheered up and it's a great atmosphere.
16: Het was een heerlijk feestje langs de bos.
24: Ja, en internationaal ook zeg.
16: Nou zeg, vanuit het hele land, vanuit de hele wereld kwamen ze toch eens even kijken hoe goed wij kunnen roeien.
24: Ja, ja. En dat is gelukt, want we hebben dat is een showpiece geweest dit, toch?
16: Nou, ja. Te gek eigenlijk, hè?
24: Heel leuk, ja, en dan in eigen land mogen winnen. En dan met die regen, zodat iedereen een beetje die nattigheid voelt. Ja. Dat ze ook in die boot hebben. Ja, dat is maakt het geheel wel één.
16: Ja, inderdaad. Nou, zijn we toch nog wereldkampioen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
24: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Pieter.
24: Er komt een beetje water aan, volgens mij, hè, Jan? Volgens mij, toch? Of valt het mee? Ben je niet onder de indruk?
25: Er komt wel het een en ander aan. We hebben ook het een en ander al gehad de laatste dagen.
24: Het weekend, hè? Het klapte er wel op van tijd tot tijd eventjes. Ja,
25: er zijn echt nu serieus grote hoeveelheden neerslag naar beneden gekomen.
24: Het was ook nodig. Vertel eens, hoeveel hebben we gehad?
25: Ja, dat wisselt als we kijken naar vrijdag. Toen viel de meeste neerslag in en rond Amsterdam. Bijvoorbeeld in Bad Hoefdorp, bijna 30 mm. Ook volop regen in Edam-Volendam. En dat ging in de nacht nog naar zaterdag nog eens een keer er dik bovenop. Dus dat leidde plaatselijk tot inclusief vrijdag en de nacht van zaterdagochtend. Onder Volendam bijvoorbeeld meer dan 40 mm. Dus dat klapte er echt uit. Nou, ja. Zaterdagmiddag werd het even wat droger. En zaterdagavond en in de nacht naar zondag vooral. En ook deels zondagochtend opnieuw forse buien. Zuiderwoude bijvoorbeeld meer dan 40 mm in totaal over een netmaal. Dus dat zijn echt grote hoeveelheden. En de afgelopen nacht trok een actief buiengebied, vooral over de regio Den Helder, op de Kooi, 23 mm. Dus momenteel zijn er in het noorden van de provincie ook alweer onweersbuien actief. En er liggen er alweer heel veel klaar voor de kust. Dus met andere woorden, het wordt vandaag een dag van frequent buien, soms met onweer. En daar kunnen dus plaatsen grote hoeveelheden neerslag vallen. En er zijn ook windstoten mogelijk. En omdat we toch al het een en ander hebben gehad, hè, de laatste tijd, kan lokaal vanmiddag hier en daar tijdens zware buien wat wateroverlast optreden.
24: Oh, zo erg zelfs?
25: Ja. Het is natuurlijk niet zo dat dit een einde maakt aan de grote droogte. Hè? Want dan moet het eerst moet dat grondwater natuurlijk fors omhoog.
24: Ja.
25: En dat is nog niet echt aan de orde. Maar het is natuurlijk wel een mooie opsteker. Hè? Dat kunnen we wel stellen.
24: Nou, het scheelt alle beetjes helpen, zou ik willen zeggen.
25: Ja, zeker. En vandaag komen we ook in wat minder warme lucht terecht. Hè? Want we zagen de laatste tijd de temperatuur steeds nog boven de 20 graden komen. Nou, vandaag komen we rond de 20 graden uit. Het beeld zit inmiddels op 80 warme dagen voor de meteorologische zomer. En met vandaag eventueel zou het er 81 kunnen worden. Dus een gedeelde tweede plaats. Maar zeker is dat nog niet. En in ieder geval de op twee na zomer met de meeste warme dagen. Dus boven de 20 graden. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Want vandaag is de laatste dag van de meteorologische zomer. Dus rond de 20 graden vandaag. En de wind die waait uit het westen tot zuidwesten. Eerst uit zuid tot zuidwesten. Vanmiddag uit het westen. En is matig en aan de kust af en toe krachtig. En op het IJsselmeer. Vrij krachtig, windkracht 5. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal weer wat vriendelijker uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog, dankzij een zone van hoge druk. Er zijn perioden met zon, het wordt 20 graden en de wind is matig uit het westen.
24: Duidelijk, Jan. Ik krijg een appje van Arnold die zegt: hoe gaat het met de rivieren? Komt daar al wat meer water in terecht?
25: Nou, we zien in ieder geval de Rijn, die is zo'n kleine 80 centimeter al gestegen. Sinds die dramatisch lage waterstand. We naderen in ieder geval nu de 7 meter.
24: Oké, okay. Gaat een beetje de goede kant op.
25: Ja.
24: Mooi zo. Dan zijn we er wel. Wel wil ik strakjes vragen aan je, als we wat verder vooruit gaan kijken, of je dan duidelijk kunt maken dat het op Texel voor vrijdag, zaterdag en zondag heel lekker weer wordt. Zou je dat kunnen verzorgen? Dat zou heel fijn zijn.
25: Ja, dat gaan we doen.
24: Oké,
25: dat gaan we bespreken.
24: Oké, tot zo dan.
25: Ja, oké.
24: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Jij wil ook naar Tess of naar dat ik het even vraag aan Jan.
0: Oh,
24: niet
0: voor
24: dat
0: mij.
24: Je denkt van ja, voor jou. Want jij zit je te stressen over dat het regent op de camping. Kun je niet aan.
0: Parapluutje mee.
24: Goed, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Twee files op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. 5 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. En 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en Rottepolderplein. 10 minuten.
24: Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Die lichtshow in de Noorderkerk. Bij Dingen met Dario. Na Michael Jackson.
1: Goedemorgen.

0: Magic. Met Root.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Kijk eens even op de klok. Het is precies 7:15. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op bijzonder cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart. Nee, niks ervan. Voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Die kun je winnen. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar hij het hier over heeft.
4: Je zou heel goed met hem kunnen opschieten. Maar het kan ook je grootste vijand zijn.
0: 088-850-5152.
4: Je zou heel goed met hem kunnen opschieten. Maar het kan ook je grootste vijand zijn.
0: Je zou heel erg met hem goed met hem kunnen opschieten. Maar het kan ook je grootste vijand zijn.
4: Je zou heel goed met hem kunnen opschieten. Maar het kan ook je grootste vijand zijn.
0: Best wel lastig volgens mij. Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om die manier kaarten binnen te slepen voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Er gebeurt iets wat nog nooit gebeurd is. Er gaat geen enkele telefoonlijn over.
5: Nee.
0: En dat is echt...
5: Gaat het aan mij liggen?
0: Nou, ik denk dat ik... Oh nee, daar gaat er eindelijk eentje. Want ik dacht eventjes dat de computer stuk was. Ik vind het ook geen makkelijke vraag. Hè? Ik heb het spel net zelf gespeeld en ik zal je eerlijk verklappen. Ik heb het niet geraden. Ik kwam er niet achter. Ik wist gewoon niet wat hij bedoelde. Maar misschien weet jij het wel. Laat me horen via 088-850-5152.
4: Je zou heel goed met hem kunnen opschieten, maar... Het kan ook je grootste vijand zijn.
0: Ja, wie is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Maya.
0: Maya, vertel.
6: Politie.
0: De politie, eens even kijken. Is niet goed.
6: Jammer.
0: Dag Maya.
6: Fijne dag. Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ja, goedemorgen met John.
0: John, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Advocaat.
0: Advocaat, even kijken. Nee, wel een goede optie, maar het is niet goed, helaas John.
7: Ja,
0: doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, met Ria.
0: Ria, wat denk jij dat het antwoord is?
8: Nou, ik dacht de dood.
0: De dood? Dus even kijken. Ja. Is niet goed, helaas. Bedankt voor het meedoen, Ria.
8: Ja,
4: je zou heel goed met hem kunnen opschieten, maar het kan ook je grootste vijand zijn.
0: Maar ja, wie is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, goedemorgen met Diana.
0: Diana, vertel.
9: Is het stress...
0: Stress. Wat een goede optie. Eens even kijken. Nee, het is geen stress.
9: Dank je.
0: Dag Diana. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hallo met Ria.
0: Ria, vertel.
10: Een tegenstander van de sport.
0: Een tegenstander van de sport. Even kijken.
10: Medespeler.
0: Oh. Nee, is niet goed helaas.
10: Oké.
0: Volgende keer beter. Dag Ria.
10: Doeg.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Lidwien.
0: Lidwien, vertel.
11: De buurman.
0: De buurman, even kijken.
4: Buurman.
0: Ja, dat is goed, Lidwien! Ja, dat vind ik knap, hoor. Ik vind het knap. Is het bij jou de beste vriend of is het je grootste vijand, Lidwien?
11: Nee, mijn beste vriend.
0: Oké, ja, dat is goed.
11: Mijn vriend.
0: Mooi zo. De kaarten zijn voor jou, voor Van Gogh en Rembrandt. Wie ga je meenemen?
11: Misschien mijn dochter.
0: Ach, wat leuk.

0: America met a horse with no name.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
0: En hij heeft zeker wel een naam, dat is namelijk Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Even, doe even de klep open van de auto. Even kijken of ik alles bij me heb. Laarzen, ja. Check. Paraplu, twee zelfs. En een grote en een kleine, check. Dus dat zit allemaal goed.
0: Regenjasje ook nog voor de zekerheid.
3: Begint al nu al, ja, regenjasje.
0: Ja, het wordt echt nat, hè?
3: Nou, ik zit er boven te kijken. Ik begint alweer een beetje te donker te worden.
0: Ja.
3: Dus het is, ik heb toch het idee... Ik ga even nou, het zit hier, jongens, vind je niet erg.
0: Nee, prima, doe lekker.
3: Want het heeft alweer, het was alweer raak dit weekend, hè?
0: Zo, klapt er wel goed op, ja.
3: Zo, mijn jongen. Ik heb trouwens een nieuwe caravan.
0: Meen je niet?
3: Ja, het is gelukt.
0: Echt?
3: Het is gelukt. Niet via de luisteraar, helaas. Ach. Maar ja,
0: dus... Dus je hebt hem helemaal zelf moeten kopen. Oh.
3: Ik moest hem zelf betalen, inderdaad.
0: Ja,
3: en, maar hij, omdat het zo hard regende, ben ik erachter gekomen dat hij lekt.
0: Oh, dat is vervelend. Dat is onhandig.
3: Ja,
0: dat is,
3: dus hij moet nog eventjes, hij moet nog even eventjes terug, inderdaad.
0: Maar toen had dacht je hem ik ver weggekocht ook? Of,
3: Nee. Want ergens waar het nooit regent, bedoel je?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk meer als in dat je heel eind weer terug moet rijden met dat ding
3: zo
0: nu.
3: Bedoel je. Nee. Valt reuze mee, Piet. Valt reuze mee. Dus ik had het een beetje om. Nee, maar toen dacht ik bij mezelf... Ach, Gedver, het begint echt weer te regenen.
0: Ja.
3: Dacht ik bij mezelf. Maar het schijnt dus dat de natuur... Ik hoorde net van Jan, het is nog steeds niet genoeg.
0: Nee.
3: Dus daar ga ik het straks over hebben met Lisette. Zij is boswachter. In het Goois Natuurreservaat. Want daar moet nog echt een bakken water bij komen. Wil dat een beetje weer... Nou, goedkomer
0: op orde zijn daar.
3: Ja.
0: Oké, nou, dus jij gaat eigenlijk even kijken hoe nat het is. En je hebt je laarzen mee, dat is op zich een goed teken. Maar misschien is het nog niet eens nat genoeg.
3: Nee, het is dus eigenlijk nog steeds te droog. Terwijl het voor mijn gevoel al echt gewoon al 3 dagen alleen maar aan het plensen is.
0: Ja.
3: Maar ja.
0: 3 dagen dus maakt nog geen herfst, hè?
3: Nee, dat is wel, maar dat geeft dus wel weer aan hoe erg het was, hè?
0: Ja, is ook weer zo. Ja. Goed, we gaan er zo meteen achterkomen samen met jou. Tot zo, Sjoerd.
3: Ja, tot zo.
2: De ontbijttafel.
4: Van

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
15: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
16: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
17: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal zaterdagavond. Die steekpartij die werd online uitgezonden op TikTok. 4 mensen raakten gewond. Ze zijn intussen allemaal weer thuis. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op spirituele reis naar het Aziatische land toen het helemaal misging. En we moeten toch echt nog even terugblikken op de beddenrace. Je weet al, het race-spectakel voor de Lange Dijkers, want een icoon deed daar voor het eerst niet mee. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
22: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
21: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
0: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
21: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: 3 files. De langste staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je een kwartier vertraging. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 5 minuten. En ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Sta je vast tussen Herugewaard en industriegebied Boekelemeer 5 minuten.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
27: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Shanice met I Love Your Smile. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:09. Op die vroege maandagochtend. Het is voor mij ook maandag. We schrijven 31 augustus. Ik wilde gewoon even opnieuw beginnen.
1: Hoe laat is het?
0: Ik vind het zo leuk dit werk.
2: Snap ik wel.
0: Even 2 uurtjes er extra bij plakken. Als we gewoon doen alsof het nu weer 6 uur is.
1: Soort wintertijd.
2: Nee, hou op.
1: Ja, leuk.
2: Dat kan niet. De tijd is de tijd en daarbij basta.
0: Oké. Het is inmiddels door al dat gelul 8:10. En dat betekent dat wij al 10 minuten lang iets nieuws mee gaan maken. Wow. Hier aan de ontbijttafel.
1: Ja.
0: Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd. Ik had toch wel zeggen de afgelopen jaar, misschien 2 jaar. Worden we echt doodgegooid met nieuwsberichten over AI. Het gaat de hele tijd over AI, ja, Artificial Intelligence.
1: En jij doet dat ook.
0: Ik doe dat inmiddels ook. Ik werd er eerst een beetje zenuwachtig van. En inmiddels begin ik het te omarmen. Omdat ik daardoor dingen kan die ik vroeger niet kon. Ik heb nog nooit bijvoorbeeld in mijn leven een PowerPoint gemaakt. Want dat...
2: Ja, dat is het.
0: Anders was ik wel niet bij de radio gaan werken.
1: Dat is het allermakkelijkste ooit.
0: Dan had ik nu bij een middelgroot verzekeringskantoor gezeten. Ja. Maar goed, ik zit bij de radio, dus ik kan geen PowerPoint maken. Zo moet je het een beetje zien. Maar inmiddels kan ik wel PowerPoints maken. Want dat doe ik dus met AI, kan ik zeggen. Ik heb iets bedacht. En kun je eens invullen wat ik bedacht heb. Dat doet hij dan al. En dan vervolgens zeg je tegen, kun je er een PowerPoint van maken? En dan het liefst in die en die stijl. En dan doet hij dat gewoon.
1: Maar je begrijpt wel dat je dus nu eigenlijk nog steeds geen PowerPoint kan maken.
0: Nee, ik kan het wel. Heb jij een PowerPoint nodig? Kan ik hem leveren?
1: Ja, leveren.
0: Maken.
1: Dat is iets anders.
0: Nee, maar als ik hem dus dan kan ik hem toch maken als ik die basis heb. Wat maakt mij dat nou uit of ik aan het apparaat gevraagd heb om zeg maar de basis te leggen van wat ik bedacht heb?
1: Ja.
0: Het gaat erom dat ik het bedenk. Niet omdat ik het op een toetsenbord loop in te duwen, toch?
2: Er zijn vreselijke loodsen vol brommende computers ergens in middenmeer nu jouw PowerPointje uit te spugen.
0: Ik heb er in mijn hele leven 1 gemaakt, jongens.
2: Ja, weet je
0: ik
2: wat
0: heb in mijn hele leven 1 PowerPoint gemaakt.
2: Nou.
0: Ja, ik heb ook wel een heleboel plaatjes lopen genereren al, maar dat is een heel ander verhaal.
2: Kan goed plaatje.
0: Dus, je kunt je afvragen, er zitten ook veel onzinnige dingen bij. Hè? Als ik hoor wat mijn kinderen allemaal durven te vragen aan die chatbots en zo, dat is verschrikkelijk.
2: Oh ja?
0: Maar Frank.
2: Ja, ik ben geen haarbeker.
0: Jij bent...
1: Valt me ook tegen.
0: Jij bent aangehaakt. Ja. Jij zit er middenin.
2: Ja.
0: En jij hebt... Nou, ik mag toch wel zeggen, een vrij geniale ingeving
2: precies
0: gehad.
2: Kijk, Piet, wat ik dus... Kijk,
0: als je nu niet zit, als je nu thuis bent en je zit niet, ga even zitten. Frank heeft iets geniaals bedacht.
2: Ik gebruik het ook nooit, hè, dat hele chatteren dinges.
0: Nee, dit wordt een doorbraak voor iedereen die in Noord-Holland zit luisteren. Het wordt een doorbraak die ze weer gaan niet kent.
2: Ik heb ook nog nooit een PowerPoint gemaakt.
0: Nee.
2: Ik schrijf het op een bierveeltje en dat kan je krijgen.
0: Ja.
2: Maar nu heb ik wat bedacht. En dit is dat we dit niet eerder hebben bedacht. En ik ga het nu openen. Ik heb ik hoop ook dat ik hem heb gekregen.
0: En dat het werkt.
1: Heb ik hem niet gekregen?
2: Als ik hem niet gekregen heb, dan laat dan maar.
0: Nee, maar leg eerst even uit wat je gedaan. Want het plan is nog beter dan de uitvoering. De uitvoering, daar moet je ook aan schaven nog natuurlijk. Hè? Dat is prima.
2: Ja, precies.
0: Dat mag.

0: Ik heb hem niet gekregen, maar ik heb net gestuurd. Geef hem nu!
1: Oh ja.
0: En ja, en nu heb ik hem.
2: En?
1: Goudgeld verdienen.
0: Ik heb een aanbieding voor 500 gram. €7,19 bij een tamelijk grote supermarkt. Nou, ja, dat vind ik geen geld.
1: Dat is geen geld, Frank.
0: Oh, wacht. Dat is wel tweede halve prijs.
1: Ja, dus dan moet je er twee nemen.
0: €7 voor 500 gram koffie vind ik niet verkeerd.
1: Maar dan moet je er twee kopen, dan moet je €14 betalen.
0: Nee,
1: en dan...
0: ik heb de nummer 2, dus €7 voor 500 gram hoef ik er niks bij te kopen.
1: Tot en met 1 september. Snel, ik ga.
2: Ja. Dat is alleen vandaag.
1: Tot en met 1 september.
2: Oh, tot en met
1: ook
2: is ook morgen.
1: Oh, ik krijg van Arnold een appje. Je had gewoon naar Arnold moeten vragen. Zegt, je bent te laat. Vorige week bij de oma was hij €6,5.

0: De Beatles met A Ticket to Ride.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Maandagochtend, 7:15 geweest, kan maar één ding betekenen. We gaan lekker terugkijken op het sportweekend met onze eigen Edwardo Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Pieter, goedemorgen.
0: Waar zullen we eens mee beginnen? Want er is een hoop sport geweest, hè, het weekend.
3: Zeker, zeker. Allerlei WK's die niet allemaal even succesvol verliepen. Hoewel, het roeien was wel een succes. Ja. Maar bij het hockey geen goud. Zelfs geen dubbelgoud, dus dat is jammer. Maar ja, toch het voetbal toch. Ik ben zowel bij AZ als bij Ajax geweest. Dus,
0: dus ja, ik heb AZ helemaal niet meegekregen, maar Ajax dan maar wel gemist, hoor.
3: Ja, ja, nou, AZ kom ik dan zo op. Laten we toch beginnen met de wedstrijd van gisteravond. Telstar Ajax, Noord-Hollandse derby uiteraard, werd 0-4. Ja, wat kan je daar dan zeggen als je die wedstrijd niet gezien hebt? Afgetekende zegen, zeggen we dan in een sportcliché. Ajax was beter, maar ook weer niet zoveel beter dan Telstar. Ajax speelde zeker niet groots, maar maakte in de tweede helft echt wel het verschil. Op het moment dat Telstar leek aan te haken bij een 1-0 achterstand.

0: achterstand. En toen sloeg Steven Berghuis genadeloos toe. Daarna ook nog Tolu Arokodare. Dat wordt wel een fenomeen, hoor, die spits van Ajax. En Marcos Leonardo, de Braziliaan, pikte zijn eerste competitiedoelpunt mee als invaller. Ja, Steven Berghuis, de maker van de 0-2, die is wel tevreden eigenlijk over hoe Ajax er op dit moment voor staat.
1: Ik zeg de... De aanwinsten hebben het algehele niveau omhoog gebracht. Ja, en hebben we wel echt duidelijk voor ogen hoe we willen spelen. De trainer heeft duidelijk voor ogen hoe we willen spelen. En ja, daarin moeten we ook nog groeien, dat is ook normaal. Sommige spelen pas net bij elkaar. Er komen nog nieuwe spelers met Chigankov en Amrabat. Dus ja, die puzzel moet nog wel helemaal in elkaar vallen. Maar ik denk dat we mooi onderweg zijn.
0: Ja, Chigankov en Amrabat, dat zijn een Oekraïens en een Marokkaans international. Die speelden nog niet tegen Telstar, maar die sluiten dus aan bij Ajax. En kunnen wellicht al van de partijen zijn als Ajax volgende week de topper speelt tegen PSV. Hè? Want dan is het op zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena om 8 uur Ajax-PSV. En dan kunnen we echt zien hoe Ajax ervoor staat.
2: Ja, dan weet je het wat beter. Ik moet wel zeggen dat toen eenmaal ja, die verdediging van Telstar een beetje gebroken was, toen liepen ze er ook gewoon dwars doorheen, wat mij betreft.
0: Vond ik ook, daar was de trainer het minder mee eens. Van Henk Brugge, die ik ook gesproken heb. Maar daar ben ik helemaal met je eens. De organisatie was weg. Er werd gewisseld bij Telstar. En ik had het gevoel dat het ook zomaar 06, 07, 08 had kunnen worden. Maar goed, dat was mijn gevoel.
2: Nee, ja, maar goed, zij waren dus ontevreden? Of vielen het alweer mee? Of hoe zaten ze
0: erin? Een beetje dubbel bij Telstar. De stemming was dat het toch het gevoel was dat er meer te halen was. En dat was met name die periode net voor en na de pauze. Toen stond het 0-1. Telstar kroop wat uit de schulp. Werd gevaarlijk via Rui Mendes. Ter Stegen, die heb ik aan het werk gezien. Ja, hij krijgt niet veel te doen, maar wat hij deed, deed hij uitstekend. En dat deed hij in eerdere competitiewedstrijden ook al. Dus er had misschien wel iets meer in gezeten voor Telstar met een beetje geluk. Maar als je heel eerlijk bent, dan was dit echt een eenvoudige overwinning voor Ajax. En bij Telstar, Sam Falk speelde daar voor het eerst. Die is overgekomen van FC Dordrecht, een centrale verdediger. Heeft altijd in de eerste divisie gevoetbald, nu dus een trapje hoger. Maar hij gelooft toch wel dat Telstar zich dit seizoen gaat handhaven in de Eredivisie, ondanks deze toch wel grote nederlaag.
3: 100%, daar heb ik al vertrouwen in. En anders was ik hier ook niet ingestapt. Dat voelde goed met de staf, met de spelers. Met de ontwikkeling die Telstar de laatste jaren door aan het maken is. Dat klinkt gewoon allemaal goed en dat ziet er goed uit. En daar wil je nog graag bij horen.
4: Ja. Dus al met al, ondanks 0-4?
3: Nee, ik ga niet zeggen dat ik blij ben. Maar dit is een enigszins begin om een mooi seizoen ervan te maken.
2: Oké, nou ja, lichtpuntjes inderdaad. Ik moet zeggen dat ik Koeman junior ook niet al te best onder de lamp vond staan. Zeg. Die had echt een paar missers.
0: Ja, waarbij de trainer Henk Brugge van Telstar zei van bij die bal, die 1-0, een corner waar hij in de 5 meter valt. En dan zeg je van, die moet de keeper hebben, dat het een dekkingsfout van Hardeveld was. Dat is aanvoerder van Telstar. Die moest Davy Klaassen, miste 1-0 dekken. Dat deed hij niet. Ik vond dat Koeman daar wel meer had kunnen doen. Maar zeker bij de 3-0 schoot hij de bal zomaar in de voeten van een Ajax-speler. En bij de 4-0 liet hij hem los. Ja, het was niet de middag/avond van Ronald Koeman junior. Maar goed, dat kan een keer gebeuren. En als hij dat nu gehad heeft, laten we hopen dat hij dat tegen Cambuur volgend weekend niet doet.
2: Oké, schrijven we die alvast eventjes op bij deze. Ja. AZ dan, die hebben toch ook best wel... Ja, wat een weekend en wat een seizoen tot nu toe. Dat is toch ongelooflijk?
0: Nou ja, ik heb genoten van AZ, zeker in de tweede helft. 5-2 gewonnen tegen Go Ahead Eagles. Eerste helft ging nog een tikkie stroef. Maar in de tweede helft gingen echt alle remmen los. En zat ik echt op het puntje van mijn stoel te kijken naar de ene mooie aanval en het ene mooie doelpunt na de andere. We werden echt vermaakt in het stadion. Louis Schouten, centrale verdediger van AZ, hij pikte ook een doelpuntje mee. Chaves maakte de mooiste overigens. Die schoot de bal snoeihard tegen de onderkant van de lat. Echt als een granaat sloeg die bal binnen. Echt geweldig. Nou, publiek op de banken. Maar die Schouten die scoorde dus. En toen hij maakte de 3-1 voor de duidelijkheid. Bij de 5-1, nou, dan denk je van iedereen toch wel weer juichen. Schouten niet, die stond langs de zijkant. En er kwam van alles uit zijn mond, zag ik. Dus toch na afloop eens eventjes gevraagd waarom hij nou daar langs de zijkant stond bij het 5-1.
5: Ik had een beetje kramp, dus ik moet augurkensap moet ik dan innemen en dan spoelen. En dan gaat het zuur naar je spieren toe, is mij zo verteld. En dan heb ik geen kramp meer.
4: Oké, maar dat is heel smerig.
5: Ja, maar ik ben het wel gewend. En als je geen kramp wil hebben, dan moet je dat maar even doen.
4: Ik dacht even dat je over je nek ging.
5: Nee. Misschien leek dat zo, maar nee, dat was niet zo.
2: Wat is dit voor verhaal, hé? Augurkensap?
0: Ja, collega Milton Pus had het wel eens gehoord dat dat gedaan werd om kramp dus weg te krijgen.
2: Het is azijn in principe toch?
0: Ja, ik zei gisteren op de radio, als ik een pot augurk in de keuken, ik heb hem wel eens een keer laten vallen, ik vind het stinken. Dat hij zegt, dat gaat niet weg, die lucht lijkt wel, dus ik moet er niet aan denken dat je dat moet innemen.
2: Ja, nee, maar het is ook lekker als je een bijzondere frietsaus wil maken. Nou,
0: dan weet jij alles van natuurlijk.
2: En wat dillen erbij, net zoals je bij de McDonald's bent, want dat is dezelfde smaak. Ja, zonder gekkigheid, dat is wat erin zit. Maar dat maakt verder niet uit. Maar dat helpt dus als je kramp krijgt.
0: Maar,
2: dat zal ik doen. Maar dat helpt tegen kramp.
0: Ja, dat schijnt. Ja, dat heb ik ook geleerd dit weekend.
2: Goed, moeten we het ook nog even hebben over FC Volendam?
0: Ja, dat was wel verrassend. Want die hebben natuurlijk niet zo'n denderende competitiestart. En die beginnen dan de kermisweek. Want die gaat aan het einde van de week beginnen. Met 6-1 van FC Dordrecht. Nou, die zag ik echt niet aankomen. Zo'n grote zegen. Henk Veerman maakte er 4. Hadden er zelfs nog wel meer kunnen zijn als hij ook een penalty had genomen. Hakballetjes zat erbij. Dat was de mooiste van de avond. Ja, bij Volendam is het wel een soort op en neer op dit moment. De ene keer is het echt geweldig en de andere keer is het helemaal niks. Maar deze schrijven wij 6-1.
2: Hartstikke goed. Dan is er uiteraard ook een NH Sport op tv. Wat is daar allemaal te zien?
0: Nou, we gaan nog eventjes door op Telstar Ajax van gisteravond. We zijn met NH Sport op de pont bij Velsen. Dus als mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik wil nog mijn mening geven over Telstar Ajax van gisteren.
2: Kom
0: naar de pont. Daar staan we. Op het pontplein. Dus aan de zuidkant. Dus van de pont. En als het allemaal goed is, zien we daar ook oudspelers Henny Meijer en voormalig keeper Heinz Stuy. Die Stuy zat gisteren in het stadion. Meijer heeft voor de televisie gekeken. Dus die gaan we nog eventjes horen over die wedstrijd. Wat zij van het huidige Ajax en ook van Telstar vinden. En we hebben een reportage over de volleyballers van Huizen. Die torenhoge ambities hebben bij het nieuwe seizoen. Er zit daar een geldschieter en ze willen graag om de prijzen gaan meedoen. En een samenvatting van het Supercup-duel bij de handbalmannen. Tussen de landskampioen Volendam en bekerwinnaar Aals meer.
2: Hartstikke mooi. Vanaf 5:10 op kanaal 30 van Ziggo, 509 van KPN. En daarna ieder half uur lekker in herhaling. Dus kun je hem gewoon meepakken vanavond. Zou ik zeker even doen. Edward, ik dank jou. Wij spreken elkaar vrijdag weer.
0: Ja, poncho aan en op de pont.
2: Ja.
0: De groeten.
6: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
9: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8:30 en uit Geest is het 16 graden.
12: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal zaterdagavond. Die steekpartij die werd online uitgezonden op TikTok, bevestigt de politie. De hoofdverdachte is waarschijnlijk een internetpersoonlijkheid die lifestyle-filmpjes maakt op TikTok. Op de video is te zien dat de presentator ruzie krijgt met een stel mannen. Na wat geruzie over en weer wordt er een stekende beweging gemaakt. Vier mensen, onder wie die influencer, moesten naar de steekpartij naar het ziekenhuis. Maar zijn intussen weer thuis. Politie wil overigens nog niet bevestigen dat die influencer daadwerkelijk de hoofdverdachte is. Maar houdt het op een man uit Naarden. En dat komt overeen met die presentator. Het is D-Day voor het minderheidskabinet. Want vandaag moet de begroting voor volgend jaar helemaal rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
14: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9:00 wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al, om 11:00, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
13: Ja, werk aan de winkel daar dus. De grootste ruzie of oneenigheid, moet ik eigenlijk zeggen, zit hem in bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op een spirituele reis naar het Aziatische land. Sinds de ramp van vorige week ontbreekt ieder spoor van haar. Bij die natuurramp zijn honderden mensen omgekomen. Ongeveer 2000 mensen worden nog vermist. Waaronder dus ook veel buitenlandse toeristen. Naast de 51-jarige Haarlemse is ook een man uit het Gelderse Nijkerk vermist. De twee waren onafhankelijk van elkaar op een groepsreis. En Noord-Hollanders die af willen van hun illegale vuurwerk kunnen dat in oktober inleveren bij verschillende inzamelpunten. In Haarlem, Amsterdam en Hoorn kan dat anoniem en zonder boete kun je al je vuurwerk dus inleveren, dat sinds 1 augustus niet meer is toegestaan. Het gaat om bijna al het consumentenvuurwerk. Hoewel het bezit van het meeste vuurwerk sinds deze maand dus verboden is, dat is nieuw, hoeven mensen niet bang te zijn dat ze bij het inleverpunt alsnog op de bon worden geslingerd of op een lijst met namen terechtkomen. Het afleveren is gratis anoniem en vuurwerk dat voor het nieuwe verbod ook al illegaal was, mag je ook meteen afgeven dan. Ja, en iedereen in Langedijk die kent hem, Jan Kramer. Hij is degene die de afgelopen 23 jaar de beddenrace aan elkaar praatte. Dit jaar heeft hij voor het eerst het stokje overgegeven aan de jongere generatie en is hij dus gewoon te gast. Maar ja, zijn aanwezigheid bleef natuurlijk ook dit jaar niet onopgemerkt.
15: Jan is de grootste legende die we hebben gehad. 25 jaar stemgeluid van de beddenrace, echt prachtig.
16: Hier ook, overzakjes.
17: Normaal was ik altijd zenuwachtig omdat ik op het podium stond. Maar nu, nu sta je de wedstrijd te kijken en je luistert naar je jongens die het nu overnemen. Ik vind dat ze het geweldig doen. Vanmiddag was het al fantastisch.
16: 9 en op weg 17. En dan zijn de koplopers van
13: de
16: kaart.
13: De beddenrace.
18: Ach, wat heerlijk. Ja. En ik zeg dat er misschien volgend jaar een keer een NH-bedje bij moet, of niet?
13: Gaan we met elkaar naar bed?
18: Rustig aan, Frank. Rustig aan. We zouden eerst gewoon een weekendje Texel doen. Poeh, dan kijken we daarna wel verder. Goed.
19: Het is 8:30 ochtends. Ja.
13: Jongen, jongen, nou, ik kom er net uit. Meer nieuws in mijn bed of op nnnieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
18: Okay, jij gedraagt je tenminste, Jan. Als een van de weinigen hier aan tafel. Jan, laten we naar het weer gaan kijken. Hoe staan we ervoor in Noord-Holland?
20: Ja, het is tamelijk buiig in de provincie. Hier en daar gutst het naar beneden, om het maar zo te zeggen. En daarbij komt ook onweer voor. En het is eigenlijk de ene buienlijn na de andere momenteel. Heeft allemaal te maken met een sterk afgekoelde bovenlucht. Er lag op grote hoogte een storing boven East Anglia. Dat is ten noordoosten van Londen. Die is inmiddels dat gebied boven de Noordzee terechtgekomen. Nou, het zeewater is nog erg warm, hoor. Ik heb vanmorgen nog even naar meetpunten voor de kust gekeken. Onder meer bij Zuid-Holland, Europlatformen, noem maar op en zo. Die zitten nog steeds dik boven de 20 graden. Ja, en dan met zo'n kou in de bovenlucht. Ja, dat is vragen om moeilijkheden, om het maar zo te zeggen. De ene na de andere buiencluster ontstaat. En dat zien we vandaag dus gebeuren. En die trekken dus over vandaag. Van tijd tot tijd kan het fors regenen. Onweer is mogelijk, soms ook windstoten. En de temperatuur komt. Zo, heel af en toe is de zon nog wel te zien, maar toch niet veel hoger uit dan rond de 20 graden op deze laatste dag van de meteorologische zomer. En de wind die waait uit het zuidwesten, eerst zuid tot zuidwest, later een westenwind, meest matig, kracht 3 tot 4. En aan de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtig tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. Voor morgen ziet het er echter een stuk beter uit. We hebben dan misschien nog een enkele bui in de ochtend, maar voor de rest periode met zon morgen, 20 graden. En de wind is westelijk en matig, alleen bij Texel nog even vrij krachtig. Nou, woensdag wordt waarschijnlijk ook een droge dag, maar op de oceaan zijn alweer nieuwe depressies in de weer. Het zou kunnen zijn dat we qua droog weer de eind van woensdag net niet halen. En dan donderdag blijft dat front boven ons land hangen van die depressie. Dat is het overgangsfront tussen subtropische en polaire lucht. En dat levert veel bewolking op met van tijd tot tijd regen. Waarschijnlijk geen grote hoeveelheden. Vrijdag is nog wat onzeker. Als het front naar het noorden wordt getild, als het ware, dan blijft het droog. En anders ook nog wat regen. En in het weekeinde is het dankzij hoge druk weer droog weer met geregeld zon. En zien we de temperatuur ook oplopen naar zo rond 23 graden.
18: Oh, en geldt dat dan ook voor de koog op Texel toevallig, Jan? Want daar gaan we een teamuitje naartoe doen dit weekend.
20: Ja, dat hebben we genomen. Alleen vrijdag is nog een beetje een dingetje. Even afwachten.
18: Oké, nou ja, vrijdag hoeven we alleen maar de tent op te zetten in de regen. En dan zal het voor de rest wel gaan. Ja. Denk je ook niet? Ja, gaan we niet moeilijk over doen, Jan.
20: Oké.
18: Ik dank je alvast en we spreken elkaar later.
20: Ja, gaan we doen.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: Nou, 8 files hebben we en je krijgt de 2 langste. De allereerste en meteen de langste op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Sta je vast tussen Heerhugowaard en industriegebied Boekelemeer. 1/2 uur vertraging. En op de N508 van Rustenburg richting Alkmaar tussen Oterleek en Alkmaar Noord. Bijna 20 minuten.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Nou, The Thing I Love is Sjoerd natuurlijk. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ach, Pieter, wat lief van je. Ik doe even het parapluutje omhoog, want dat begint...
0: Nodig, hè?
3: Lisette, ik zal ook eventjes boven jou houden. Nee, dat vind ik altijd echte heer, ben ik.
4: Nou, je bent zeker een heer.
3: Ja, jij bent een boswachter hier in... Nou, waar zijn we eigenlijk?
4: We zijn op de Schravenlandse buitenplaatsen en nu staan we op de buitenplaats Gooilust.
3: Ja, ja. Schitterend gebied ook, hè?
4: Ja, echt waanzinnig mooi. Ja, ik ben elke dag weer blij dat ik hier mag rondlopen.
3: Ja, dat doe je ook?
4: Ja. Ja, ja, zeker.
3: En hou jij van regen of zeg je van nou, die zon, die dat lekkere, dat droge weer van de laatste tijd, dat vind ik wel prima?
4: Nou, ik was al toen regen. Ik vind het echt heerlijk.
3: Jij ook dus? Altijd.
4: Ja, zeker.
3: Niet alleen de natuur,
4: hè? Nee, nee, nee. Lekkere afkoeling, ook voor mij. Ja, ja zeker. Ja.
3: Hey, hoe kan je zien dat het echt... Want het regent nu en ik denk al bij mezelf... Nou, ik ben er alweer klaar mee. Ja. Maar dat is de natuur helemaal nog niet, hè?
4: Nee, nog lang niet eigenlijk. Ik snap het heel goed. Je denkt op een gegeven moment... Nou, zou er dan nu niet genoeg regen zijn gevallen? Mm-hmm. En elk beetje is natuurlijk fantastisch. Maar we hebben nog veel meer nodig. Op dit moment hebben we 200 mm neerslagtekort. Dus dat is natuurlijk
3: te kort.
4: Enorm. Te kort, ja. Dat is nog echt te weinig.
3: Ja.
4: En als je hier om je heen kijkt...
3: Ja, laten we dat doen. We zijn hier niet voor niks.
4: We staan hier niks voor niks buiten.
3: Ja, ik denk dan bij mezelf, ik denk dat ziet er groen uit.
4: Ja, ja, nee, ik snap dat je dat denkt. Het ziet er ook groen uit als je gewoon recht om je heen kijkt. Maar kijk je naar de grond, dan zie je allemaal dode bladeren liggen. Allemaal bruine, verdorde bladeren.
3: Ja, alsof het al herfst is geweest. Of is.
4: Het is net alsof het inderdaad herfst is. En dat is gewoon niet normaal voor deze tijd van het jaar. En kijk eens hier naar boven.
3: Ja.
4: Daar naar die boom.
3: Ja, even kijken. Wat is dat voor boom? Ik beuk, eik,
4: beuk en daarna staat er eik. Ja, okay, ja. Ik allemaal, dus
3: als ik sabbel opdoe, is vanzelf goed natuurlijk. Ik zie nooit verschil, sorry. Ja, nee, wat is het, een beuk?
4: Ja, dat is een beuk. Okay. En daarnaast staan ook eiken. En je ziet dat aan die bovenkant van de bomen, dat daar bijna, dat noemen wij de kroon, dat daar bijna geen blad meer is.
3: Nee. Ach, nu je het zegt inderdaad. Ja, dus je moet eigenlijk. Dat is natuurlijk de langste weg die die stroom met sap moet lopen om daar natuurlijk naartoe te komen.
4: Ja, dat is het. Het is natuurlijk een hele lange tijd super droog geweest. Heel erg warm. En inderdaad, via de wortels van de bomen zuigen die bladeren als het ware die sappen omhoog, dat water. En wat er nou gebeurt is dat door die droogtestress, hebben ze zegt, nou, van dat hydratatiesysteem helemaal naar de top, dat sluiten we af, die bladeren laten vallen om zichzelf te beschermen. Dus het is eigenlijk...
3: Maar is het ook niet gevaarlijk dan dat we hier lopen? Want er kan dus ook maar een tak naar beneden komen zo.
4: Nou ja, beuken laten spontaan takken vast inderdaad met dit weer. Maar natuurlijk als boswachters proberen we het gebied zo veilig mogelijk te houden. Mm. En overal waar je mag lopen, dus op de paden en lanen, doen we echt boomcontrole. Kijken of we dode takken zien en dat halen we weg.
3: Oh, dus dat is ook de reden waarom je op de... Even niet van de paden af moet gaan eigenlijk.
4: Dat is zeker.
3: We zagen net een hek, Pieter. Nou, daar zat een hele grote buts in. Ja. En dat was door een tak. Toen dacht ik, dat zou je hoofd zijn.
4: Nou ja, dat zou je hoofd geweest zijn inderdaad.
3: Geweest zijn.
4: Dat klopt inderdaad. Nee, dat kan inderdaad gebeuren. Blijft natuur. Maar daarom ga alsjeblieft niet van de paden af. Heel ook natuurlijk voor alle dieren die er zitten. Maar ook voor je eigen gevaar. Want in de boomvakken zelf, in de bosvakken zelf, daar doen we die controle niet.
3: En nu zijn we dus op een heel mooi plekje en we kijken uit op, wat is het? Het is een prachtig herenhuis, een statig herenhuis. Ja. Dit is eigenlijk de achterkant van dat herenhuis. Hier kwam dan iedereen aan, hè?
4: Ja.
3: Met paard en wagen, dus dat laantje. En ja, het is, als je er een foto van maakt, dan denk je bij jezelf van, dat is AI. Weet je wel? Ja, zo mooi is het, hè?
4: Waanzinnig.
3: Prachtig is het,
4: Ja. De buitenplaatsen, we hebben er 10 in ons bezit hier in Schravenland.
3: Ja.
4: Die zijn allemaal, of 6 van de 10 zijn rijksmonumentaal.
3: Oh.
4: Dus we hebben daar ook echt een erfgoedstatus op. En het huis is niet alleen rijksmonumentaal, maar ook het hele park eromheen.
3: Ja.
4: We staan inderdaad nu op een ronddeel.
3: Ja.
4: En deze buitenplaats werd van achter benaderd. En is een driedubbele
3: leuk. Het is een soort rotonde waar we op staan.
4: Dus het is een rotonde voor koetsen. Dat
3: echt
4: was het.
3: Serieus?
4: Ja, precies.
3: Dat echt waar? Ja. Want dan hebben we het over het begin 20e eeuw.
4: Iets later. Ja, in 1625 is het ontgonnen.
3: Oh, 1625.
4: Is het ontgonnen. Pas later. Dit is rond de 18e, 19e eeuw is het...
3: Zit een klein beetje...
4: Je probeert
3: maar dus wel... Maar het en dan denk ik bij mezelf, hè. Die beuken, die eiken, die laten allemaal hun takken los. Moeten we dan niet gewoon niet allemaal vol planten lekker met van die tropische planten. Weet je wat? Ja, palmbomen. Ja, maar het is toch helemaal niet gek? Ik bedoel, we krijgen dit worden natuurlijk zomers waarin we vaker gaan zeggen van het was warm, hè. Dan moeten we toch gewoon misschien dat we gewoon wat palmbomen gaan planten.
4: Wij kiezen daar een hele andere beheerstrategie voor. Het is wat ik zei, rijksmonumentaal. Dit zijn historische parkbossen.
3: Ja.
4: En die willen we ook voor de toekomst bewaren.
3: Oh.
4: Dus wat we doen, het is onwijs belangrijk gebied voor vleermuizen. Een van de belangrijkste gebieden zelfs in Nederland. Ja. Want we hebben mooie oude bomen, dikke bomen. Ja. Nou, het zijn fantastische holts voor vleermuizen, maar ook voor spechten, voor uilen, noem maar op.
3: Nee, dat snap ik wel. Maar je kan toch gewoon qua test, bedoelt voor mij. Doe even één palmboompje, of een kokosboompje, of een bananenboompje. En dat je denkt, dan kan je op een gegeven moment kijken van, het is niet normaal, dan groeien ieder jaar bananen aan. Dat je dan, op een gegeven moment, je moet ook door, hè?
4: Ja, je moet ook door, inderdaad. Ja. Nou, onze keuze is om te kiezen voor een gevarieerd parkbos.
3: Okay. Nou ja, dan kan hij er misschien wel bij. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, het verandert natuurlijk allemaal. Ja. Is het dan ook niet qua het boswachterschap dat de dingen moeten veranderen of dingen veranderen?
4: Nou, dit is een natuurrijk cultuurlandschap. En zeker, we hebben bijvoorbeeld op Boekestein was er een oude beukenlaan. Die was helemaal vervallen.
3: Ja.
4: En nou, je ziet hier ook overal beuken. Hè? Dus we hebben gekeken van, moet dat echt door beuken vervangen worden? Of kiezen voor meer een klimaatbestendige boom?
3: Ja.
4: De linde kan bijvoorbeeld veel beter tegen droogte.
3: Kijk, ja. Ja.
4: Nou, en daar hebben we dus gekeken met cultuurhistorici van wat past hier ook. En typisch zijn beuken, eiken, maar ook linden zijn beeldbepalende lanen op parkbossen. Dus daar hebben we ook echt voor gekozen om niet opnieuw een beukenlaan te planten. Nee. Maar aan de slag te gaan met de vernieuwing door de lindes aan te planten.
3: Dat moet dus nog 200 mm, moet er eigenlijk nog de grond in. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Want ja, jij en ik weten ook niet hoe diep natuurlijk die wortels zitten van zo'n boom. Dat verschilt ook per boom misschien.
4: Dat verschilt per boom. Ja, het gaat een paar meters diep afhankelijk welke boomsoort.
3: Maar daar zitten we natuurlijk nog lang niet met dit kleine beetje regen.
4: En dat is het probleem inderdaad. Ja. Dat moet nog veel dieper.
3: Moet je dan op een gegeven moment ook niet besluiten van we gaan bij ja, je mag natuurlijk al niet, je tuin mag je niet eens besproeien. Maar dat je zegt van nou, bepaalde delen moeten we dan misschien maar gewoon van water voorzien.
4: En wat we wel doen met nieuwe en jonge bomen, maar ook met monumentale bomen, dus echt hele oude bomen, die worden wel bewaterd. Dus die hebben extra water nodig. Ja, zeker, want anders redden ze het gewoon niet.
3: Het is maar kinderen, hè, als het heel warm is. Kinderen eerst.
4: Precies, kinderen, en de kinderen en de ouderen. En dat is ook met bomen inderdaad.
3: Dat is met bomen precies hetzelfde.
4: Ja, dat moet zeker in het begin.
3: Heb je nou ook, want we hebben het nu alleen maar over bomen. En over planten en dat soort dingen. Hoe zit het met de dieren? Beginnen die ook weer een beetje leven in de brouwerij te brengen?
4: Ja, de dieren die zijn natuurlijk ook niet dol op die enorme hitte. Nee. Dus die verscholen zich de hele tijd.
3: Ja.
4: Dit is natuurlijk ook fijn voor de dieren. Dus voor iedereen kunnen ze ook weer wat drinken ergens. Dus
3: Want vorig weekend was het volgens mij de weekend van de vleermuis.
4: Afgelopen weekend was het de nacht van de vleermuis inderdaad. Ja, en dat is dus een perfect gebied hier voor vleermuizen. Hier kan je ze goed zien.
3: Die zitten hier, hè?
4: Ja, enorm veel.
3: En dan ga je met zo'n bed-detector ga je dan... geweldig.
4: Ja, dat is echt superleuk. Ja, en aan de hand van die sonargeluiden weten we dus ook welke vleermuis het is. Er zitten hier wel 8 verschillende soorten vleermuizen op de buitenplaats.
3: Ja, dat heb ik begrepen. Waanzinnig, wat leuk.
4: Ja, dat is superleuk.
3: En die houden dus wel van die beuken en die eiken en van die...
4: Die hebben juist die oude...
3: Willen geen palmbomen?
4: Die houden niet zoveel palmbomen. Nee, dus daar hebben we niks aan voor de dieren. Nee.
3: Oké, dus het is, Pieter, het is een beetje ook naar boven kijken, vooral hier in de natuur. En dan zie je dus inderdaad dat die bomen het zwaar hebben. Dat denk je niet als je op ooghoogte kijkt. Maar als je inderdaad in de toppen kijkt, dan zie je dat daar weinig blad zit. Het is donker, het is dor. En ze laten hun takken vallen, omdat er natuurlijk weinig water in de grond zit.
1: Ja. Maar er blijft wat meer bij, toch?
3: En er komt er meer bij de komende tijd, als we Jan Visser mogen geloven. En dan komt het allemaal goed, zeg ik.
1: Het klinkt bij jou op de achtergrond alsof het nu best wel droog is. Dan heb je een keer je laarzen mee.
3: Ja, het is nu lekker weer droog. Het is nu weer droog, hè?
4: Ja,
3: precies. Het is een beetje een spettertje dingetje en dan is het weer droog. En
4: ja, het is wisselvallen vandaag, maar er valt als goed is 10 mm. Dus daar ben ik echt al
3: blij.
4: Jij
3: bent blij daarmee, hè?
4: Ja.
3: Nou, 10 mm verwachten we. Nou, laten we wachten.
1: Mooi zo. Wacht je het af en Lena, dan zie je paraplu nog even uit. Oké.
3: Ja, doei.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
8: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
9: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op spirituele reis naar het Aziatische land toen het vorige week helemaal misging daar. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal dit weekend. De steekpartij die werd online uitgezonden op TikTok. En vanmiddag vaart de nieuwe boot tussen Den Oever en Texel voor het eerst. Het gaat om een proefvaart, dus je kunt nog niet mee. Het is toch wel een uniek moment. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
14: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
16: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
14: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Annie hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: 7 files hebben we en je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 10 minuten. De N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen Herengewaard en industriegebied Boekelemeer sta je 20 minuten vast. Het langste op de N243 van Avenhoorn richting Alkmaar tussen Stompetoren en Alkmaar, 40 minuten. En op de N244 van Edam richting Alkmaar tussen Zuidschermer en Alkmaar, 20 minuten.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attens met ds.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: Aaron Strand Darby met The Wishing Well. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Inmiddels 9 minuten over 9 op die nou best wel een beetje nattige maandagochtend. Maar dan mag de pret niet drukken hoor. We gaan er weer vol gas tegenaan. Het is 31 augustus. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik was afgelopen zaterdag, zoals te doen gebruikelijk, op de markt in Zaandam. Daar ga ik graag naartoe. Een beetje vroeg, 's ochtends, niet al te laat, anders wordt het zo druk. Maar dit keer was het een beetje aan het regenen. Dat is ideaal, want dan blijft iedereen thuis.
1: Ja.
0: Dus doe ik gewoon een regenjasje aan. En onder de kraam sta je droog, zeg ik altijd maar. Dus dan moet je even alleen heen en weer rennen soms. Even snel.
1: Ja.
0: Weet je wel. Toen kwam ik bij Arjan de Kaasboer. Die heb ik ook eens aan de telefoon gehad hier in de uitzending. Aardig vindt. En ik kom daar aan en ik zie een stukje kaas liggen van een kaas die ik altijd neem. Ik denk, poh, dat is een mooi stukje. Heb je wel eens, hè? Nou, gewoon, het was een mooi plat stuk.
1: Oh ja, wil je platte kaas?
0: Nou, niet altijd. Maar ik had nog best wel een punt in de koelkast. Dus ik dacht, als ik nou een nieuw stukje nog wil, is een plat stukje wel mooi.
1: Oké.
0: Dus ik...
2: Dit was een argument zonder reden, hoorde je dat?
1: Ja, ik zei maar oké, hoor.
2: Dit is nog helemaal nergens op.
0: Anyway, ik lag daar. Dus ik zeg tegen Arjan, wat weegt dat stukje daar? Want dat ziet er wel mooi uit. En hij zegt, Piet, dit is echt een stukje met jouw naam erop, hoor.
1: Wat is dit?
0: Dus hij gooit hem op de weegschaal en precies het gewicht wat ik hebben moest.
1: Oh, god,
0: niet, maakt ook niet uit. Dus vervolgens pakt hij dat in, pakt een pen en schrijft mijn naam op.
1: Waarom?
0: Ja, omdat mijn naam echt op dat stukje kaas stond.
1: Oh, echt?
0: Ja, vond ik wel mooi. Ja. Vond ik wel mooi, dus ik heb nu een stuk kaas in de koelkast liggen met Pieter erop. Vind ik wel leuk. Ja.
1: Dat is ook wel echt makkelijk tevreden te stellen.
0: Nou,
1: dan,
0: ja,
1: hè?
0: Ik heb weinig nodig. Maar ik was heel even bang dat deze discussie richting doen we een plat stuk kaas of een puntig stuk kaas zou gaan.
1: Ja, plat kun je toch niet snijden?
0: Hé, wat?
1: Schaven bedoel ik.
0: Je kunt toch perfect schaven, een plat stuk?
1: Je hebt toch een heel klein stukje kaas?
0: Hé, bedoel je, je kunt toch gewoon... Hè? Je hebt een enorm stuk kaas. Je kunt dat hele plat stuk zo lang...
2: Ho,
1: doe je dat
2: ho,
1: zo?
0: Nee. Dat toch allebei? Je begint een beetje zo lekker.
1: Nee, ik vind dat bijna illegaal als je het aan de zijkant doet van de kaas.
0: Ik wilde dus een serieus gesprek met jullie hebben over dat ik het zo leuk vond... dat er mijn naam op een stuk kaas kon komen te staan. En jullie struikelen meteen weer over of ik een puntig of een plat stuk kaas koop.
2: Nou, nee, ja, precies. Maar toch even terug daar naartoe. Je hebt de kaas van.
0: Ja.
2: Ja. Hebben we dan, hoe heet het eigenlijk?
1: De schil.
2: Kaas? De schil. Ja, dat vind ik, dat heet dat niet zo
0: de
2: bij
0: de korst
2: kaas.
0: Heet de korst. Dat, jongens. Ja, de korst heet
2: nee,
0: dat.
2: Zo heet het ook niet.
0: Wel, de wakslaag. Ga door.
2: Het is geen snowboard. Dan begin je toch in het begin dat je heel snel moet schaven. In het begin, toch?
1: Ja.
2: Het is toch de punt.
1: Ja, dan heb je dat puntje, dat moet er even
2: niet
1: al.
2: Niet zo overdwars.
0: Oh, stop zijn muziek. Dit had een heel erg gezellig en normaal gesprek kunnen worden. Nee, maar jullie maken het nou weer moeilijk.
2: Ja, maar ja.
0: Wacht even. Dus, we beginnen met een puntstuk kaas nu.
1: Ja.
0: Heb ik dat goed?
2: Ja, ik
0: en
2: heb
0: jij
2: thuis...
0: doet dus altijd
1: van
0: eerst van het puntje gedeelte... Ja, ga je eerst dingen afhalen?
2: Een werk, jongen. Dan ben ik helemaal
1: gewoon even een messie. En dan
0: maar je kunt toch gewoon meteen al plakken van de bovenkant afsnijden en dergelijke. Een beetje met zo'n draaiende beweging. Je hoeft toch niet met een puntje te beginnen?
2: Beweging?
0: Ja, maar je kunt toch... Doen jullie dat serieus? Ik ga gewoon met een mes haal ik een rand van de korst af. En dan, ja, een beetje, nou nee, niet het puntige gedeelte zo naar beneden, maar gewoon van de hele bovenrand. Als je hem zo schuin hebt liggen, dat je hier zo van dat ronde gedeelte en de rechte.
2: Hij schrijft je naam op dan.

Oké, platte of puntige stukken kaas. Kom maar door. 088-850-5152. Ik vind een plat stuk gewoon echt een stuk makkelijker dan een puntig stuk. Echt waar.

0: David Bowie.
1: De ontbijttafel. Oh.
0: Golden Years, ach heerlijk. We hebben luisteraar Erik, die heeft eventjes een tekening gemaakt van alles wat we bedoelden in 3D. Als het gaat om het stuk kaas wat je koopt. Of dat een platstuk is, of dat een puntstuk is. Hij schrijft erbij, dit bedoelde je toch, Pieter? Ja. Klopt.
2: Bedoelde je dit?
0: Ja, bedoelde je dit?
2: Nou ja. Echt waar? Dit laatste plaatje. Dat is ook hoe ik het doe namelijk.
0: Wat? Oh nee, maar dan begrijp ik de tekening niet. Ga je door met...
3: Hij heeft een hele goede kaasschaaf getekend. Ik heb nooit bij nagedacht dat je zo een kaasschaaf kan tekenen... dat het dan zo treffend is.
2: Ja. Een schep met een streep.
3: Ja, ben je er al?
2: Ja,
0: ja dat ben je er al. ik ben ook gebiologeerd door het appje van Jos. Die appt Pieter helemaal eens. Hier beginnen sommigen met de kleine reepjes van de voorkant af te snijden. Ja. Dus heb je pas aan het eind van de kaas een goede plak. En dan is een platstuk dus eigenlijk beter. Heb je tenminste van het begin af aan wat. Maar een magistrale plak van de platte kant van het puntstuk is natuurlijk het beste. Maar ik heb de strijd na 10 jaar opgegeven.
2: Heel even.
3: Magistrale plak.
2: Op een gegeven moment is je kaas dan toch, raakt dan toch de bodem?
0: Te plat, bedoel je.
2: Ja, dan heb je er toch niks meer aan?
0: Nee, dan ben ik met je eens. Dus wat je doet, als je een plat stuk hebt... dan begin je met schaven van boven, want dat zijn de mooiste plakken die er zijn. En er zit een beetje van het einde bijna, een beetje van het begin.
3: Ik hou eens op je draait rondjes, stop daarmee. Ja. Gewoon rechte plakken.
0: Ja, oké, okay, rechte plakken. Ja, okay. Op het einde soms stiekem even zo.
3: Nee,
0: en dan als hij dus dreigt te plat te worden, dan zet je hem zo.
2: En dan
0: doe je hem rechtop en dan doe je zeg maar van het korte stukje
2: af. Maar dan heb je een soort potlood aan kaas.
0: Nee, maar dan ben je te lang doorgegaan met het platte gedeelte eraf halen al.
3: Aan kaas. Wat zeg jij nou?
2: Gewoon de dikte van een potlood.
0: Oh, heel graag.
2: Een heel klein stukje, dun stukje.
0: Mag ik heel eventjes?
3: Nee.
0: Ik wil heel graag in een soort constructieve houding het over kaas hebben en hoe je die schaaft. Maar jullie zitten alleen maar moeilijk te doen.
3: Nou, helemaal niet.
2: Nee.
3: Kijk, jij begon hiermee met dat je op je kaas schrijft. Nou, dat is eigenlijk al gek. Dus ik probeer nu om jouw naam heen te schaven. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
0: Even kijken. Ik heb nog een appje gekregen. Haha, stelletje. Het gaat om jullie waarschijnlijk. Ideaal een plat stuk kaas, maar dan natuurlijk een dik genoeg stuk... zodat je goed vanaf de punt kunt schaven.
2: Ja.
0: Steeds een stukje korst aan twee zijden afsnijden. Niet op de platte kant schaven natuurlijk. Ja,
2: ik doe dat dus wel.
3: Ja, maar doe jij dat?
0: Er staat bij, denk dat je gewoon een beetje inzicht moet hebben.
2: Dat denk ik ook. Ja,
0: ik vind dat ik wel inzicht heb. Het telefoon gaat ondertussen, ik hoop dat het daarover gaat. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
4: Kaasschaaf.
0: Ja, wij hebben het er wel over, dat klopt. Ik ga je op de lijst zetten, want wij moeten zelf bellen... om te kijken of je er een wint. Met wie spreek ik?
4: Met Ariette.
0: Ariette, je bent erbij geschreven. Wellicht gaat zo meteen je telefoon.
4: Oké.
0: Doei.
3: Doei.
0: Ja, die dacht ook, dat gelul van kaas. Als je hem niet kan schaven, dan win ik er wel eentje.
3: Erik kan er een tekenen voor hem.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja. Hij gaat nog een telefoon. De laatste die ik opneem, hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Pieter met Gonnie Lovie. Ik word dat kaasschaaf gesodemieter zo zat.
0: Ja, ben je er helemaal klaar mee?
5: Ben er ook klaar mee.
0: Okay.
5: Al heel lang.
0: Ach, jeetje.
5: En nou wat doen moet, closetpapier met roosjes. Daar kan je je kont mee afvegen. Ja.

0: Jammer, hè? De vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Toedelu.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hallo, met Marijke uit de Staatsliedenbuurt.
3: Ik ben Jos en ik kom uit het centrum van de Friesland Hoogwoud.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9:30 en Annapolona is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op een spirituele reis naar het Aziatische land. Sinds de ramp van vorige week ontbreekt ieder spoor van haar. Bij de natuurramp zijn honderden mensen omgekomen en ongeveer 2000 mensen worden nu nog vermist, waaronder dus veel buitenlandse toeristen. Naast deze 51-jarige Haarlemse, Maaike heet ze, is ook de 29-jarige Christian Berghuis uit het Nijkerk vermist. De twee Nederlanders waren onafhankelijk van elkaar op groepsreis in Nepal. Het is die idee voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA 15 uur bij elkaar. De overleg ging tot diep in de nacht door, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
7: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9:00 wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al, om 11:00, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
6: Ja, het gaat dus langzaam maar zeker zover komen. De ontknoping. De oneenigheid zit hem vooral in de bezuinigingen op de sociale zekerheid. 6 miljard zou dat moeten opleveren, maar niet iedereen is het daarmee eens natuurlijk. Het was een bijzondere tijd voor geneeskundestudent Frederik uit Amsterdam. Ze offerde haar gewone vakantie op om in een militair ziekenhuis in Oekraïne mee te werken. Het is een hele heftige vakantiebaan, waarbij de rillingen je soms over de rug lopen.
8: Ja, dat klinkt misschien hard, maar soms vroeg ik me echt af van, is dit nog een lichaam wat we hier binnenkrijgen, omdat het geen benen meer heeft, of geen armen, of geen arm en geen been. En de gezichten waren vaak vreselijk verwond.
6: Ja, ongelooflijk dat ze zich daar vrijwillig heeft ingezet. Ze is intussen weer in Nederland. Daar gaat het studiejaar gewoon weer beginnen. Gaat ze de kooschappen lopen op een Nederlandse eerste hulp. Met veel ervaring dus in het militair ziekenhuis. Ze zegt dat ze er nog een keer terug wil komen. Noord-Hollanders die af willen van hun illegale vuurwerk kunnen dat in oktober inleveren bij verschillende inzamelpunten. In Haarlem, Amsterdam en Hoorn kun je dan anoniem en zonder boete al je vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus niet meer is toegestaan. Het gaat om bijna al het consumentenvuurwerk. Hoewel het bezit van het meeste vuurwerk dus sinds deze maand verboden is, hoeven mensen niet bang te zijn dat ze bij een inleverpunt alsnog op de bon geslingerd worden of op een lijst met namen terechtkomen. Het inleveren is gratis, anoniem en vuurwerk dat voor het nieuwe verbod ook al illegaal was, mag ook worden ingeleverd. Ja, en dan Texel, waar het er eerder deze uitzending ook al over is, vanaf volgend jaar niet meer alleen te bereiken met de veerboot vanaf Den Helder. Ook vanaf Den Oever moet een boot gaan varen. Vanmiddag is er een proefvaart. Aan boord kun je ook wat opsteken over het Waddengebied. Want er varen vissers en natuurkenners mee.
9: En die krijgt van ons een mooie Wattranger pak. En die mogen opstappen en vertellen over ja, wat zien we. En we gaan op de heenweg naar Texel over Texel vertellen. En op de terugweg naar Wieringen gaan we over Wieringen vertellen. En ja, dat zal voor de kinderen ook wat een kleinigheidje. En het wordt echt een beleving. Dus je vakantie begint ook echt in Den Oever.
6: Ja, Piet.
10: Ik heb net eventjes met een van de initiatiefnemers ook gebeld. En ik realiseer me opeens dat ik een vrij cruciale vraag ben vergeten te stellen.
6: Oh.
10: Kun je tijdens de overtocht ook een broodje kroket krijgen?
6: Kroket?
10: Ja, maar dat neem ik altijd als je de kans krijgt. Bij de overtocht hoort een broodje kroket, toch?
6: Nee.
10: Wat? Zo'n zijzebroodje?
6: Nee, dat doe je maar op dat gekke grote ding. Die megalomane veerboot.
10: Ja, met al die vrachtwagens, met de Teso.
6: Met die stem, welkom op Texel en zo. Nee, dit, jij gaat hier in je Wattranger pak.
10: Ja.
6: Ga jij van alles leren, Piet.
10: Oh ja, dat is ook leuk.
6: Het wordt een heel avontuurtje voor jou.
10: Ja.
6: En er is ook een kleinigheidje voor de kinderen bij. Nou, misschien
10: is dat dan een balletje mayo of zo? Dat ik,
11: Balletje mayo.
6: Ja, misschien een zeeondersteek. Onderweg kan je die oppikken.
10: Ja, maar meer ook niet onder water.
6: Ja. Nou, het wordt in ieder geval mooi. En dat wordt vandaag gepresenteerd.
10: Echt leuk. Ja, even zonder gekkigheid. 3 kwartier varen naar Texel van een hele andere kant naar een hele andere kant.
6: Te gek.
10: Ja, te gek.
6: Echt leuk. Meer nieuws in de app of op nrnieuws.nl.
10: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
12: De zon laat zich vandaag af en toe zien, maar er vallen van tijd tot tijd ook flinke plensbuien. Met kans op onweer en windstoten. Hier en daar kan meer dan 30 mm vallen, lokaal zelfs veel meer nog. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 20 graden. De wind draait van zuidwest naar west en is matig aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig, soms krachtig, windkracht 6. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zonneschijn. En het wordt zo'n 20 graden.
5: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
11: Twee files, eentje op de A7 van Zaanstad richting Horen... tussen afrit Zaandijk en Purmerend. 10 minuten, komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En file op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer... tussen Landsmeer en de Koentunnel, ook 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.

0: Johnny Meijer met Taylor Swift, Half of My Heart.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, het is een prachtig mooi ding inderdaad. En je kunt er platte, maar ook puntige stukken kaas mee snijden. De ontbijttafel kaasschaaf.
2: Ja.
0: Hoe win je hem? Dat is helemaal niet moeilijk, toch?
2: Nou, vind ik niet, maar jij hebt nog wel een aantal regels.
0: Ik heb een paar regels, maar het begint met de volgende regel. Als je hem wil winnen, moet je het woord kaasschaaf appen naar 088-850-5152. Mm-hmm. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Als je er te lang over doet om op te nemen, dat staat me niet aan. Dan is het al klaar.
2: Mm-hmm.
0: Als jij eerst je naam zegt, charmant op zich.
2: Heel lief, heel normaal.
0: Met Willem, kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Nee, Willem, zo werkt het niet. Niet bij dit spel. Normaal gesproken, super sociaal, super aardig.
2: Mm-hmm.
0: Echt fijn. Maar niet doen als ik bel voor de kaasschaaf.
2: Nee.
0: Als je 4 keer kaasschaaf zegt, of 12 keer, of maar 1 keer. Allemaal niet goed genoeg. Gewoon 3 keer zeggen en dan win je hem.
2: Dat is het, hè?
0: Dat is toch niet zoveel gevraagd?
2: Ik vond het vrij veel regels nog.
0: Nou,
2: voor een spel.
0: Allemaal meevallen.
2: En meer uitzonderingen dan...
0: Dat is ook nodig, want iedereen denkt de hele tijd dat alles hier maar kan. En daar is geen ruimte voor. 088-850-5152. Gewoon even het woord kaasgaven appen. En mocht je niet kunnen appen, pak die telefoon dan en bel gewoon. Dan krijg je Anna aan de lijn en dan zet zij je alsnog op de lijst. Om erbij te kunnen, om die kaasgaven te kunnen winnen. Of het goed gaat, dat hoor je na Chaka Khan met I'm Every Woman.

0: Chaka Khan met I'm Every Woman.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Anne, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy.
3: Oké, Piet. Is goed.
0: Niet lachen.
3: Oké.
0: Zit hij een bloedserieus spel? We gaan iemand bellen. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Ik ben er klaar voor. Jij ook?
3: Ja.
0: Oké, dan. Bellen maar.

0: duurt best wel lang. Oh jee. Oh. Voicemail is ook foute boel, hè? Jongens, jongens, jongens, jongens.
1: Misschien heeft diegene geen voicemail.
0: Ja.
2: Hallo.
1: Oh nee.
2: Ik ben er even niet voor mijn spreking. En als ik de kans en de tijd heb, dan bel ik eventjes terug. Ja,
0: prima, even de voicemail inspreken. Piep. Waarom piept het ding niet?
1: Ik denk het wel mogen.
0: Okay. Nou, helaas. Niet goed genoeg. Want niet opnemen is niet winnen bij dit spel.
1: Jammer.
0: Onder andere. We gaan iemand anders bellen. Han, ben je er helemaal klaar voor? Waarom lach je hierom? Dat is toch heel zielig? Jij hebt hier normaal gesproken buikpijn van.
1: Ja, maar ik was even in iemands voicemail getrapt. Hoorde je dat niet?
0: Oh, dat heb je al wel vaker. Als we daar elke keer moeten gaan zitten lachen, dan
1: stom, toch?
0: Zijn we nog wel even bezig. We gaan iemand anders bellen.
1: Okay.
0: Kijken of er dan wel op de juiste manier wordt opgenomen. Hou op met lachen, dit is een serieus spel.
1: Oh ja, sorry.
3: Kaasgaaf.
0: Ja! Wow! Zo is hij wel goed. Met wie spreek ik?
3: Hallo?
0: Hallo? Met wie spreek ik?
3: Anita.
0: Anita, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt de kaasgaaf gewonnen.
3: Yay!
0: Yay! Had je al vaak meegedaan? Was gewoon even de eerste keer even één appje klaar.
3: Nee, 2 keer.
0: Oh, dat meen je. Nou, daar ben je wel heel snel doorheen gekomen, zeg.
3: Ja, maar ik gebruik hem niet voor de kaas.
0: Stop de muziek.
3: Is dat heel erg?
0: Nou, dat moet blijken, Anita. Dat moet blijken. Waar gebruik jij hem wel voor dan?
3: Voor de komkommer, om daar plakjes van te maken.
0: Dat mag ook. Ja, dat mag ook, absoluut. Maar eet je dan geen kaas of zo? Is dat het probleem?
3: Ja, lust ik niet.
0: Oh. Toch fijn dat je een kaasgaaf gewonnen hebt.
3: Ja, dankjewel. Oké.
0: Veel plezier ermee, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: neemt hij de telefoon ook op, hè? Weet je dat? Matthew Yet van Michael Bublé. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Dat is Matt Simons.
0: Ja, precies.
1: Matt Damon. Ja.
0: Een film van gezien ook afgelopen weekend.
1: Welke?
0: Een film met Damon.
1: Oh, echt? Ja. The Odyssey.
0: Zeker.
1: Ja, lange zit, hè? Vond het boek beter.
0: Ja, ik ook. Oprecht.
1: En de musical ook.
0: Die heb ik niet gezien. Goed, het is tijd voor jou. Goedemorgen. Wat ga je doen zo meteen?
1: This Will Be van Natalie Cole. Daar begin ik mee. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean komt ook nog langs. En ik doe vandaag weer eens een bakje met Thijs Overgoor. Nou, gisteren speelde Telstar natuurlijk tegen Ajax. Bijzondere wedstrijd. Niet een heel fijne uitslag. Maar hij appte mij gisteren iets heel moois als het gaat om verlies en winst. En dat je dat allebei met een glimlach kan beleven. Dus vind ik wel mooi, want ik denk als je fan bent van een club die misschien wat vaker verliest. Dan moet je toch ook wel een soort van wapenen daartegen.
0: Ja,
1: dus daar wil ik het even met hem over hebben.
0: Goed idee, zo meteen te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Na Rafael Sadiq.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
14: Ik ben Tom. Ik woon in Oostrand aan het mooie Twisker.
15: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
16: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
17: Ik ben Erik en ik kom uit Goren.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 1 minuut over 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In Laren is dit weekend een wolf gezien. Het beest liep over de Naarderstraat daar. Kenners hebben inmiddels bevestigd dat het inderdaad een wolf is en niet bijvoorbeeld een grote hond. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze was op spirituele reis naar het Aziatische land. En vanmiddag vaart de nieuwe boot tussen Den Oever en Texel voor het eerst. Het gaat om een proefvaart, dus je mag nog niet mee. Maar bijzonder is het wel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Eén melding, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen de afrit Zaandijk en Purmerend doe je er een kwartier langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. De rechter rijstrook daar, die is dicht.
0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
26: Hatsie.
25: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
28: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
25: Nee, Attents met ds.nl.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Goedemorgen.
31: Met Bart Slim.

0: fijne combinatie van stemmen dit hoor. Olivia Dean en Sam Fender hoor je met Rain Me In. Een hele goede morgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH. Het begin van weer een nieuwe week. Week 36 van 2026. En het voelt een beetje alsof ik hier net nog was. En dat klopt ook wel. Ja, nog iets minder dan 24 uur geleden was ik hier ook. Ja, toen mocht ik even invallen bij de collega's van de sport. Die zaten een beetje met een personele bezettingsprobleem. En ik vind, ja, we zijn er ook om elkaar af en toe een beetje te helpen. Niet waar, als dat nodig is. Dus vandaar. Nou ja, vandaag weer gewoon hier bij mijn eigen vertrouwde programmaatje in dezelfde radiostudio. Wat ga ik dan doen de komende uren? Nou, de lekkerste muziek heb ik weer voor je klaargezet. Die is weer picobello en dik in orde. Het laatste nieuws uit Noord-Holland is in de capabele handen van Frank Boer. Het uitgebreide weer, dat krijgen we straks van Jan Visser. En ik doe straks weer eens een bakkie met mijn ogen en oren bij Telstar. Ja, gisteren heb ik die wedstrijd natuurlijk nauwgezet gevolgd. Dat was een beetje de wedstrijd die als een rode draad door de sportuitzending van gisteren liep. Telstar Ajax, Thijs Overgoor is mijn ogen en oren bij de club. Uit Monnikendam, hè. Eens even terugblikken op die wedstrijd van gisteren. En op, dan kunnen we weer ingaan op wat het nou precies betekent om fan te zijn van zo'n, toch een beetje kleine club. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks bluff en aanzoek zonder ringen. Eerst Crispian, St. Peters en de Pied Piper. En net als voor de roeiers van de Holland 8... die gisteren op de Bosbaan in Amstelveen wereldkampioen zijn geworden... is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart, goedemorgen.
0: Ja, gisteren de thuiswedstrijd van Telstar tegen Ajax. Nou, blikken we even terug op vorig seizoen. Dan waren eigenlijk allebei die wedstrijden zowel uit als thuis memorabel. Ja. Gisteren niet zo, hè?
1: Voor jullie. Ja. Ajax krijgt wel kleur op de wangen, vind ik, hoor.
0: Ja, nou ja, ja. Ik hoor het je zeggen. Nou, moet zeggen, nou, het grappige was, ik presenteerde dus gisteren bij hoge uitzondering een keer de sport. Dus dat betekent dat ik die hele wedstrijd van begin tot eind heb gevolgd. Die liep als een soort rode draad door onze uitzending. Wat zeg je?
1: Was het een beproeving?
0: Nou, nee, juist niet. Nee, er was echt wel even een moment, laat ik zeggen, eind eerste helft, begin tweede helft, dat Telstar gewoon weer lekker speelde, toch?
1: Ja, zeker. Nee, zeker hoor. En daar kijken wij ook naar natuurlijk, naar die paar minuten.
0: Ja.
1: En we dachten eigenlijk, maar misschien op beeld is het altijd anders dan in het stadion, hè?
0: Ja.
1: Ik dacht eigenlijk, totdat die 1-0 viel, dacht ik, nou, met een beetje geluk gaan we hier nog een resultaatje halen ook. Want er was nog niet op doel geschoten, volgens mij, voordat Klaas die goal maakte.
0: Ja, nee.
1: En die corner was gewoon slecht verdedigd. Dus, maar ja, dan daarna zie je wel gewoon dat er een aantal jongens bij Ajax voetbal die gewoon een bal erin kunnen schieten.
0: Ja.
1: Die hebben wij niet.
0: Nee.
1: Die
0: kunnen jullie nog wel gebruiken.
1: Ja.
0: Nou, ik stuurde jou gisteren, vlak voor ik in de auto stap, nog even een appje van, nou, ben je ondanks de uitslag in voor een bakkie? En toen zei je, en dat vond ik wel mooi, je wint en je verliest met een glimlach op de mond.
1: Natuurlijk.
0: En toen
1: natuurlijk
0: dacht ik, is dat ook gewoon niet een beetje wat fan zijn van Telstar inhoudt?
1: Ja, vind ik wel. Er zijn wel mensen die wat korter fan zijn, die daar wat anders over denken. Die vinden dat je voor Europees voetbal moet gaan dit seizoen.
0: Ja.
1: Vind ik ook, maar is niet reëel. Ik denk wel dat verliezen erbij hoort. Ja, als je kijkt naar onze club, zeker. En als je daar niet tegen kan, dan moet je iets meer naar Amsterdam of Alkmaar. Dan wordt meer gewonnen. Ja.
0: Ja. Maar dat is ook wel een beetje een manier om jezelf daar tegen teleurstelling te wapenen.
1: Ja, maar het is ook een jas die mij persoonlijk wel goed zit eigenlijk. Dus ik ga morgen naar mijn werk met mijn kin omhoog en dan zeggen ze, 4-0 verloren. Dan zeg ik, weet je, dat vind ik allemaal prima. Ik heb een heerlijke dag gehad, ik had een leuke kerel naast me.
0: Ja.
1: Het weer viel uiteindelijk mee. Nee, ja, ik sta er heel anders in. Kijk, ik wil natuurlijk elke wedstrijd winnen.
0: Ja.
1: Maar dat kan niet. Zeker met Telstar niet. En dan moet je maar zoveel mogelijk plezier maken, denk ik.
0: Nee, nou, ik kan me voorstellen, als je op een zeker moment voor zo'n club kiest, hè, die vindt zijn plek naar jouw hart toe, dan is dus de consequentie dat je dus ook af en toe met teleurstelling bent. Ja, dat
1: bij ons wel.
0: En dan krijg je ook een beetje eelt op je ziel, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat
0: kan me voorstellen. En dat raakt dan ook een beetje aan een foto die jij mij gisteren via X stuurde. En dat vond ik toch ook wel heel erg bijzonder. Ja, het is eigenlijk een foto, je moet het even een beetje uitleggen Thijs, want het is een foto van een reclamebord dat tot dit weekend bij jullie in het stadion hing. En dan ging het met name om een bepaald nummer daarop, hè?
1: Nou ja, daar hing gewoon nog steeds een faxnummer. Dus als je, ik weet niet eens wat voor bedrijf het is, maar iedereen moest er altijd een beetje om lachen.
0: Ja.
1: Dus er hing al heel lang een heel oud reclamebord met nog steeds een faxnummer waar je opdrachten naartoe kon sturen blijkbaar.
0: Ja, geweldig.
1: Maar gisteren is die niet meer. En dat vind ik toch ook wel erg jammer.
0: Ja, ik heb hem toevallig even voor me nu. Pik donker feitje. Dat is het typisch Telstar Twitter-account. Ja. Het laatste faxnummer in de Nederlandse voetbalstadions is niet meer. Het bord op Schoneberg is gone. En voor de volledigheid, het was van een bedrijf Swan Lake. Zegt me helemaal niets. Maar dat staat in
1: niemand. Ik denk ook, misschien is het wel failliet, maar laat het bord gewoon hangen, denk ik.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: In de weg, dat is een prima bord, dat is niet lelijk, het is een faxnummer, doe dat gewoon.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is iets te veel romantiek, denk ik.
0: Ja, of nostalgie, net vanochtend zocht ik dat nog heel even op voor ik naar beneden liep. Nostalgie is een combinatie van de Latijnse woorden nostos en algos, en dat betekent thuiskomst en pijn. Nou, dat klopt dan toch wel een beetje.
1: Dus zeker,
0: nostalgie is een mooi sentiment. Nou, the only way is up, Thijs. Er komen ook wedstrijden aan wat Telstar gewoon met 3 punten naar huis gaat, of in ieder geval als
1: volgende week, Cambuur, mooi 6 punten wedstrijd.
0: Dat bedoel ik. Nou, that's the spirit. Thijs, fijn dat je even in de uitzending wilde komen. Neem je koffie lekker mee en we spreken elkaar heel snel weer, hè?
1: We faxen.
0: Touché. Thijs Overgoor was dat uit Monnikendam. Ja, we faxen. Ah, mooi man. Hey, we gaan op naar het nieuws van 11:30. En dat doen we met die fraaie stem en dat mooie liedje van Sade. It is When Am I Going to Make a Living? Goed.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Ik ben Francis. Ik kom uit Mokum.
10: Ik ben Roel en kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Ali en ik kom uit het mooie Tuitjenhorren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Klokslag, 10:30 in Hilversum is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Laren is dit weekend een wolf gezien. Het beest liep over de Naarderstraat in een woonwijkje gewoon. Kenners bevestigen inderdaad dat het een wolf is. Beelden zijn bij ons te zien op nhnieuws.nl. De laatste bevestigde waarneming van een wolf in Noord-Holland was afgelopen mei. Toen werden meerdere schapen in een kudde bij Loosdrecht doodgebeten door een wolf dus. Sindsdien zijn er in de omgeving van Laren meerdere dieren aangevallen. Het is nog niet zeker of bij die incidenten ook een wolf betrokken was. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal is een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Maaike heet ze. Ze was op een spirituele reis naar het Aziatische land. Sinds de ramp van vorige week ontbreekt ieder spoor van haar. Bij de natuurramp zijn honderden mensen omgekomen. Ongeveer 2000 mensen worden nog vermist, waaronder veel buitenlandse toeristen. Naast de 51-jarige Haarlemse is ook een man naar de Gelderse Nijkerk vermist. De twee waren onafhankelijk van elkaar op een groepsreis. Er is nog een derde Nederlandse vermiste, die woonde al enige tijd in Nepal. Het is die idee voor het minderheidskabinet, landelijke politiek dus. Want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA 15 uur bij elkaar. Het overleg ging diep in de nacht door, maar ja, het leverde eigenlijk niks op, zegt deze politiek verslaggever.
15: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i, want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al om 11 uur zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
14: Ja, 30 minuten nog. Dus dat begint echt op te schieten. Er is vooral veel onenigheid over bezuinigingen op de sociale zekerheid. Gaat dat wel of niet door? Het was een bijzondere tijd voor geneeskundestudent Frederik uit Amsterdam. Zij offerde haar gewone vakantie op om in een militair ziekenhuis in Oekraïne mee te werken. Dat is nogal een pittige vakantiebaan, kan ik je zeggen. Waarbij de rillingen over de rug lopen als je haar verhalen hoort.
16: Ja, dat klinkt misschien hard, maar soms vroeg ik me echt af van, is dit nog een lichaam wat we hier binnenkrijgen? Omdat het geen benen meer heeft, of geen armen, of geen arm en geen been. En de gezichten waren vaak vreselijk verwond.
14: Ja, ongelooflijke tijd heeft ze daar gehad. Het hele verhaal is bij ons online te lezen. rnnieuws.nl dus. Ze is intussen weer in Nederland. En begint weer aan het gewoon een volgende studiejaar. Een heel ander leven. En Noord-Hollanders die af willen van een illegale vuurwerk kunnen in oktober dat inleveren bij verschillende inzamelpunten in Noord-Holland. Dus in Haarlem, Amsterdam en Hoorn kan het anoniem en zonder boete kan je al het vuurwerk inleveren. Dat sinds 1 augustus niet meer is toegestaan. Zijn andere regels, let op. Het gaat dan om bijna al het consumentenvuurwerk. Het bezit van het meeste vuurwerk is dus sinds begin deze maand verboden. Toch hoeven mensen niet bang te zijn dat ze op de bon geslingerd worden bij zo'n inleverpunt. Het is nou juist de bedoeling dat je het daar allemaal netjes inlevert. En dan, geen gedoe.
17: Gratis en anoniem, neem ik
14: uit. Een beetje zoals heb het lef wapens weg, hè?
17: Fantastische slogan, hè?
14: Dat is toch... wat zouden we dan hier van kunnen maken in de trend?
17: Hopla, daar gaat je cobra.
14: Er was vannacht ook weer een horen, ook alweer een aanslag met illegaal vuurwerk. Dus het is goed dat het allemaal van de straat gaat. Dat zijn hele zware bommen, hè, die cobra's.
17: Ja,
14: het gaat ook gewoon over voetzoekertjes en noem maar wat. Ja.
17: Hey, maat, hier met je nitraat.
14: Meer nieuws in de app. Kom op nieuws.nl.
17: Ja. Jan Visser, goedemorgen.
18: Bart, goedemorgen.
17: Nou, de maand augustus duurt nog een dagje. En dan zijn we in september aanbeland. En hoe eindigen we deze maand augustus?
18: Ja, met buien, niet constant. Hè. Het is een beetje het beeld wat we de laatste dagen ook al hebben gezien. De neerslagbalans is aardig bijgesteld voor de maand augustus.
17: Ja.
18: Dat betekent overigens niet dat het droogte voorbij is. Dat geen zins natuurlijk. Want daarvoor moeten de grondwaterstanden nog fors gaan stijgen. En dat is nog niet het geval. Maar in ieder geval, alles begint natuurlijk nu langzamerhand weer wat te vergroenen. Want die bovenlaag wordt geleidelijk natter dankzij de plensbuien van de laatste dagen. Die niet overal even heftig zijn geweest, maar toch, er is behoorlijk wat neerslag gevallen. Als we even kijken naar een voorlopige tussenbalans, zegt de cijfers, die komen eigenlijk pas morgen binnen. Maar dan zie je toch dat een behoorlijk aantal plaatsen in Noord-Holland toch boven de 100 mm is uitgekomen. Okay. En niet in de laatste plaats dankzij het weekend, waarin er soms meer dan 40 mm viel. Ik denk aan plaatsen als Zuiderwoude, bijvoorbeeld Volendam ook, sinds vrijdagmiddag, Edam. En ook in het noorden van de provincie toch wel. En de afgelopen nacht behoorlijk wat regen in de regio Den Helder. Op de Kooi 26 mm inmiddels. Dus telt behoorlijk aan. En dat doet in ieder geval... De ergste droogte is nu dus wel een beetje voorbij. Dat kunnen we rustig stellen. Maar voor de rest is er natuurlijk nog veel meer water nodig. En dat hoeft ook niet in één keer te vallen. Want dat zou ook niet zo heel fijn zijn. Ofwel in een paar weken tijd. Want dan regent het eigenlijk continu. Maar van tijd tot tijd regen, dat zou wel een opsteker zijn nog. Voorlopig. En dan af en toe een paar mooie dagen. En die zitten er ook wel aan te komen, hoor. Ziet er zeker niet slecht uit de komende tijd. Maar vandaag zitten we nog even in de buien. We hebben er al flink wat gehad, dus. Hè. Getuigen de neerslagcijfers die ik net al noemde in de Noordkap bijvoorbeeld. Nou, langs de kust is het nu opnieuw weer buien gaan het worden. Het geldt vooral voor de Noordkap en ook op Texel trouwens.
17: Ja.
18: En die buienzone, het zijn eigenlijk van die clusterende buiengebieden, die trekken weer verder oostwaarts en nemen deels ook de rest van de provincie mee. Dat is vanochtend het geval, maar ook vanmiddag. En vanavond wordt het dan allemaal wat minder nat. Soms komt er onweer voor, windstoten, en de temperatuur die komt uit op maximaal zo rond de 20 graden. Dus niet overal zal het precies 20 graden zijn. Dus we zien nu ook in die buien, hè, 15 graden bijvoorbeeld in de regio Den Helder. Dat loop je ook op. En de wind is zuidwest, later westen en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, morgen dan is het vrijwel overal droog. Dankzij rug van hoge drukken zijn perioden met zon. Het wordt 20 graden. En de wind is west en matig, bij Texel vrij krachtig. Woensdag verloopt een groot deel van de dag ook nog droog. Het eind van de dag neemt de kans op regen weer toe. De oceaan ontwikkelt zich een nieuwe depressie. En die hele frontale zone die trekt al in richting de Britse eilanden en het Noordzeegebied. Nou, donderdag en vrijdag zijn de regenkansen relatief vrij groot. Er zijn ook al wat droge fases. De temperatuur gaat wat omhoog. Richting 23, 24 graden. En in het weekeinde profiteren we dan weer van hoge druk met droog weer, geregeld zon en een graadje of 23.
17: Oké, nou in ieder geval vandaag dus een behoorlijk natte dag.
18: Ja, het zou inderdaad, het moet allemaal nog maar, hoor. Ik weet niet of dat die enorme hoeveelheden er gaan uitkomen die berekend waren. Maar van tijd tot tijd kan het dus flink gieten.
17: Nou, dus een paraplu mee, zou ik zeggen. Oké, dankjewel Jan voor nu. Tot over een uurtje.
18: Ja hoor.
17: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog. Eén melding maar. De A7 Zaanstad richting Hoorn tussen de afrit Weidewormer en Purmerend. Daar doe je er 4 minuten langer over. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. De oprit is dicht en ook de rechter rijstrook is dicht daar.

0: Moving on up, what do you name, people? En dit was nog een van de drie grote hits van The Trucks. Ja, die andere was natuurlijk... ja, Wild Thing. En dan had je ook nog Love Is All Around. En die ken je misschien beter in de uitvoering van Wet, Wet, Wet. En als er nou één band is die je op een dag als vandaag zou kunnen draaien... dan is het toch wel Wet, Wet, Wet, hè, met al die regen. Straks een goedemorgen, de zoon van... ja, dat is altijd lastig, hè, als je die kolossale schoenen van je vader moet vullen. Vraag dat maar aan Julian Lennon of Jordi Cruijff of de zoon van Bart Slim. Maar goed, de eerste man die we, vrees ik, nooit meer live zullen gaan meemaken. Ja, het beste is er helaas al een tijdje af bij Phil Collins. 75 inmiddels, 74 moet ik zeggen. En eigenlijk, ja, alles wat er mis kon gaan als het gaat om zijn gezondheid... is wel misgegaan de afgelopen jaren. Hij liep een blijvende zenuwschade op. Gehoorproblemen heeft hij al heel lang. En een hardnekkige knieblessure waar hij al een vijftal keren aan geopereerd is. Dan liep hij ook nog het coronavirus op. En zijn overmatige drankgebruik in zijn hoogtijdagen heeft ertoe geleid dat zijn nieren zijn aangetast. En zijn alvleesklier het ook niet zo best meer doet. Hij heeft 24 uur per dag een verpleegkundige tot zijn beschikking. Omdat hij het anders allemaal niet redt, die arme Phil Collins. Ja, god, er is ook een tijd geweest dat werkelijk alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Dat is toch wel een periode van misschien wel 20 jaar geweest, toch? Dat hij hit na hit na hit scoorde. En dit was een van zijn allergrootste.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH.
0: Het sociaal-maatschappelijke, kritische en bijzondere. Another Day in Paradise. Phil Collins in Goeiemorgen.

0: zeggen.
1: NH.
2: Escucha el ritmo.

Enrique Iglesias. En The Rhythm Divine. Ja, ik kan natuurlijk heel flauw dat fragment gaan opzoeken van Enrique Iglesias, die dit nummer live zingt. Dat is niet best. Nee, maar dat vind ik een beetje flauw. Ik bedoel, het kleine moeite, ik kan zo even YouTube. Enrique Iglesias Soundcheck heet het, geloof ik. Nou ja, goed. Niet om aan te horen. Ik zou natuurlijk ook heel flauw iets kunnen gaan zeggen over hoe Casey van Casey and the Sunshine Band er nu uitziet. Maar ik bedoel, we moeten niet vet shamen. En dan zou ik ook wel een beetje boter op mijn hoofd hebben. Maar goede genade zeg. Treedt nog steeds op. De band die in 1973 werd opgericht door Casey. Hè? Harry Wayne Casey deed die samen met Richard Finch. Maar Casey and the Sunshine Band is volgens mij, kunnen ze zich beter KFC and the Sunshine Band gaan noemen. Want daar zitten wel een paar kilo te veel aan. Ik heb wel met mijn collega Bart Schutte afgesproken dat mocht Casey en zijn Sunshine Band ooit naar Amsterdam komen, zijn wij de eerste die kaartjes kopen. Want ja, het is toch wel lekker, man. Ze komen er nu aan in Goedemorgen Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Kip 6 voor Casey en zijn Sunshine Band.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Ik ben Ria uit Zandpoort.
8: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
9: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
10: Met Mareike, een echte Haarlemse mug.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuten over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Laren is dit weekend een wolf gezien. Het beest liep over de Naarderstraat daar. Kenners die bevestigen inmiddels dat het inderdaad om een wolf gaat. Het is niet bekend of die zich echt gevestigd heeft in het Gooi. De politie onderzoekt de beelden die online verschenen tijdens de steekpartij bij Amsterdam Centraal dit weekend. Die steekpartij die werd online uitgezonden op TikTok. En vanmiddag vaart de nieuwe boot tussen Den Oever en Texel voor het eerst. Het gaat om een proefvaart, dus er kunnen nog geen passagiers mee. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Zaanstad richting Hoorn tussen de afrit Weidewormer en Purmerend doe je er 3 minuten langer over. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. De oprit is dicht en ook de rechterrijstrook is dicht.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
22: Goedemorgen.
23: Met Bart Slim.

0: Het zal ook wel een lefty zijn, denk ik, deze Stella. Alles met het linkerhandje. Je hoort de Boston. Ja, ja. Het is 13 minuten over 11.
1: Buongiorno.
0: Ja.
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we. Met een klein hiccupje aan het begin. Uurtje 2 van deze maandag. En dat uurtje begon met Brian Ferry en Let's Stick Together. Eigenlijk Roxy Music, hè? Of zou dat een solo-hitje zijn? Nou goed, doet er verder niet toe. Gaan we uitzoeken. Dit uur nog muziek van Jackie Wilson. En ook van Linda Ronstadt. En natuurlijk kan ook op deze maandag het winnen van een klein, maar fijn prijsje weer een fluitje van een cent zijn. Ik heb hem gisteren al opgenomen. Ik was hier toch. Ik dacht, nou, dan duik ik meteen even de studio in om even op met alles wat ik in me heb even een bekend Nederlands liedje te fluiten. En dan hebben we het over het refrein van dat liedje. Ja, zeker. En terwijl ik het aan het doen was, dacht ik, heb ik deze nou alles gedaan of niet? En ik kon het niet terugvinden. Dus er is een kleine kans dat het liedje dat ik straks fluit alles eerder in die vorm tot je gekomen is. Doet het niet toe. Dan maakt het misschien het meedoen wat makkelijker. Dus hoor je mij straks een liedje fluiten en denk je, verrek, dat is dit en dat en zus en zo. Onmiddellijk die telefoon pakken en bellen 088-850-51-52. Dat allemaal op deze maandag. Het is de laatste dag van augustus. Op nanieuws.nl het verhaal van het Cats Museum in opgericht door niemand minder dan Johan Pol. Waarin de geschiedenis van deze roemruchte Volendamse band tot leven komt. Dat museum dat staat opvallend genoeg in Edam.
2: En ik ben al 25 jaar bezig om het op Volendam te krijgen. Een soort Cats / Palingsound Museum. En we zijn er in 2008 heel erg dichtbij geweest met de Wirwarbar. Is gecanceld. En vervolgens allerlei dingetjes meegemaakt, op het pad tegengekomen. Maar nooit echt iets concreets. En onze gemeente ziet er geen heil in.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: ja, ja. Welk liedje zong ik hier? Weet je het antwoord? Onmiddellijk bellen 088 850 51 52.
1: Vind je van een cent.

0: fluitje van een cent.
1: Ja, ik had dus ook Carmen Chameleon van Culture Club kunnen fluiten, maar meestal kies ik toch voor een Nederlandstalig liedje. Dat maakt het ietsje makkelijker. Nou, dat leverde een hoop reacties op. Een aantal die, laat ik zeggen, in de goede richting zitten. En dan gaat het om de titel. Maar ook heel veel variaties op die titel. Deze bijvoorbeeld, ja, die zit dan wel goed. Maar ik ben vandaag een beetje streng. Annelies zegt, geef mij je puntje, puntje, puntje. Maar ik kreeg ook binnen, geef mij de nacht. Ik geef je hand. Afijn, een hoop redelijk goede inzetting. Maar ik ben vandaag een beetje streng. Het is maandag, dus we leggen de lat een beetje hoog. En dan kom je al snel bij Joyce uit. Ja, de quality control. Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
1: Waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit Schagen.
1: Oh, en hoe ligt Schagen erbij vandaag? Is het huilen met de pet op?
2: Ja.
1: Nou, ja. Maar Schagen is wel zo'n dorp dat ook bij regen ziet het er toch mooi uit, vind ik altijd.
2: Jawel. Ja, toch? Jawel. Nee hoor, dat is ook zeker zo.
1: Ja, en het
2: ik
1: is
2: heb het erg naar mijn zin hier.
1: Nou, mooi zo. Hou dat vast. En na regen komt zonneschijn. En misschien kan ik deze regenachtige dag toch van een klein maar fijn gouden randje voorzien. Ik floot de melodie van een bekend liedje. Nou, je mag gewoon het antwoord geven en dan gaan we dat regelen.
2: Oké, nou, ja. Dat is Geef mij je angst van André Hazes en Guus Meeuwis.
1: Juist, kijk. En daar was ik even naar op zoek. Want Guus Meeuwis heeft het inderdaad ook gedaan. Dus ik dacht, nou, ik wil gewoon beide uitvoerende artiesten. Dus dat heb je hartstikke goed gedaan, Joyce. En,
2: Je
1: bent de winnaar van vandaag. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ik ga iets opsturen naar je. Hey, dank voor het meedoen. En maak er ondanks een regen een mooie dag van, Joyce.
2: Oké, dank je, Bart.
1: Goedjes. Hoi, hoi. Ja, dat fluiten doen we de volgende keer weer. Ik weet het. Had ik vandaag even geen zin. Kan een keer gebeuren. Volumia is dit in Goedemorgen. En blijf bij mij. Ja, doe dat vooral. En hou hem hier, hè.

0: in te huren als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hè? Deze Xander de Bisonnier, zanger van Volumia. Je hoort, blijf bij mij. Nou, voor we als de sodemieter naar het nieuws van 11:30 gaan, even een kleine correctie. Rectificatie mijnerzijds. Ik noem de Schagen een dorp. Nou, dat mag ik natuurlijk nooit meer doen. Hè. Ik word onmiddellijk tot de orde geroepen door Margriet. Die zegt, hallo Bart Slim. Pipo, wat krijgen we nou? Schagen is gewoon een stad. Wist jij dat, Frank?
1: Ja, Schagen. Ja, zeker. De binnenstad van Schagen. Schagen Centraal Station.
0: Ik had het geweten. Ja.
1: Die stadsmuren, hè?
0: Ja, en die stadsrechten ook.
1: Stadsmuren om Schagen.
0: Ja. Nou goed, bij deze recht gezet. En er kwam nog één suggestie binnen over mijn fluitje. Ja, André Hazes en Guus Meeuwis. René Riva heeft het ook ooit gezongen. Geef mij angst. Dus nou, daar zijn we weer volledig bij.
1: Okay.
0: Ik hoop dat het nieuws ook zo veelomvattend en correct en tevens juist.
1: Ik hoop dat het allemaal klopt wat ik zeg. Want anders worden wij meteen op de vingers getikt.
0: Zo is dat. Je hebt nog 2,5 minuten om alles te checken.
2: Ja. Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Jammer, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Stella, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
12: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 11:30 in Huizen is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Laren is dit weekend een wolf gezien. Het beest liep over de Naarderstraat. Kenners bevestigen intussen dat het inderdaad een wolf is die op de beelden te zien is. Beelden zie je bij ons online op nanieuws.nl. De laatste bevestigde waarneming van een wolf in Noord-Holland was alweer een tijd geleden, afgelopen mei. Toen werden meerdere schapen in een kudde bij Loosdrecht doodgebeten door een wolf. Intussen is het beest dus nu gezien in een woonwijk. Het is niet bekend of het dezelfde wolf is overigens. Sindsdien zijn in de omgeving van Laren wel meerdere dieren aangevallen. Het is nog niet zeker of ook bij die incidenten een wolf betrokken was. Een van de Nederlandse vermisten bij de overstroming in Nepal was een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Zij was op spirituele reis naar het Aziatische land. Sinds de ramp van vorige week ontbreekt ieder spoor van haar. Het gaat om de Haarlemse Maaike. Bij de natuurramp zijn honderden mensen omgekomen. Ongeveer 2000 mensen zijn nog vermist, waaronder veel buitenlandse toeristen ook. Bewoners van de noodopvang in Loosdrecht die willen wel werken, maar als ze solliciteren worden ze steeds afgewezen. Meldt het COA. Dat is voor de hele maatschappij een gemiste kans, zegt hoogleraar Europees Migratierecht Tesseltje De Lange.
14: Als ze werken, betalen ze mee voor hun opvang. Dus dat is voor Nederland uiteindelijk voordeliger om te helpen dat ze zo snel mogelijk aan het werk gaan. En als ze eenmaal die status krijgen, is het ook fijn als ze al werkervaring hebben. Je doet toch wat taalkennis op de werkvloer. Ja, dus dat zou je denken, daar wordt iedereen beter van. Maar dan moeten werkgevers wel meewerken.
1: Nou, volgens Vluchtelingenwerk zien werkgevers op tegen de extra administratie en de vergunningprocedures. Noord-Hollanders die af willen van hun illegale vuurwerk kunnen dat in oktober inleveren bij verschillende inzamelpunten. Die komen in Haarlem, Amsterdam en Hoorn. Daar kan je dan anoniem en zonder boete al je vuurwerk inleveren. Dat sinds 1 augustus niet meer is toegestaan. Dat is een nieuwe regel. Het gaat om bijna al het consumentenvuurwerk. Hoewel het bezit van het meeste vuurwerk sinds begin deze maand dus verboden is. Voor mensen niet bang te zijn voor boetes, die worden niet uitgeschreven als je het daarin levert. En Texel is vanaf volgend jaar niet meer alleen te bereiken via de veerboot vanaf Den Helder, maar ook vanaf Den Oever moet een boot gaan varen. Vanmiddag is er een proefvaart. Aan boord kun je ook wat opsteken over het Waddengebied. Want daar varen vissers en natuurkenners mee.
15: En die krijgen van ons een mooie Watt Ranger pak. En die mogen opstappen en vertellen over ja, wat zien we. En we gaan op de heenweg naar Texel over Texel vertellen. En op de terugweg naar Wieringen gaan we over Wieringen vertellen. En ja, dat zal voor de kinderen ook wat een kleinigheidje. En het wordt echt een beleving. Dus je vakantie begint ook echt in Den Oever.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, leuk man.
1: Ja, natuurlijk. Den Oever ligt op Wieringen. Hè, en dat was vroeger ook een eiland. Nou ja, de nieuwe boot die wordt vandaag gepresenteerd op de visserijdagen daar. Leuk. En dan meteen even het ruime sop op.
0: Maar dan doe je dat denk ik wel even iets langer.
1: Ja, ik heb het even niet paraat hoe lang. Maar
0: want
1: het is een
0: Den Helder Texel is een klein stukje natuurlijk. Hè? Dan,
1: ja, maar... Nee, zeker. Maar het is inderdaad een heel stuk verder aan varen. Ja, ik zit even te zoeken of ik nou de actuele vaartijd heb. Hij vaart ook niet per se naar de geëikte haven. Maar hij komt een stukje verderop.
0: Hij komt ook ergens anders op Texel aan natuurlijk.
1: Is het een oude schild of zo waar hij naartoe vaart? Ja, volgens mij wel.
0: Ik vind het er altijd... ik hou enorm van de Waddeneilanden. Kom maar minimaal 1 keer per jaar een keer. En die boottocht, dat is zo.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, het is een enorm cliché, maar daar begint je vakantie.
1: Ja, nou, absoluut. Ja. We gaan het met het team ontbijttafel allemaal vrijdag.
0: Ja, hier gaan we ook. Ja, ja.
1: We gaan eventjes een weekendje de hei op Texel.
0: Lekker,
1: zeggen.
0: Man. Ja, ja, ja.
1: Dus dat wordt weer hartstikke leuk.
0: Ja. En ook weer een rolberoerte schrikken als die toeter afgaat.
1: Ja.
0: Ik zat ooit een keer met mijn dochter was toen heel klein in. Nu werd ik zeeziek.
1: Dag.
0: Dus daar gaan we even boven zitten. Dag. En dan gingen we zo'n beetje onder die toeter zitten. Nou, het was net een beetje bijgekomen. Toot! Ik zie er nog een keer. Ik kwam los van de grond zo erg.
1: Welkom op Tess.
0: Ja, we zijn er.
1: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Thanks Frank. Het weer dan, jazeker. Jan Visser.
16: Er vallen vandaag flinke buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en windstoten. Soms plenst het echt. Aanvankelijk komen de buien vooral voor in de kustgebieden. Later op vanochtend en vanmiddag ook elders in de provincie. Maar er is ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden. De wind is zuidwest, later westen en matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig, windkracht 5, soms krachtig, windkracht 6. Dinsdag is het droog weer met nu en dan zon en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind is westelijk en meest matig van sterkte.
0: De verkeersinformatie van de ANWB dan nog even. De A7 Zaanstad richting Hoorn tussen de afrit Weidewormer en Purmerend duurt er 3 minuten langer over. Valt mee. Bergingswerkzaamheden al daar en de oprit is dicht en de rechterrijstrook is dicht.

0: for goodbye.
1: Raccoon hoorde je met Nickel for goodbye. En ook Propaganda komt nog langs met Jewel. Straks in Goedemorgen de Lighthouse Family en Hi. Maar eerst toch weer even terug naar het nieuws van vorige week. Het overlijden van Dolly Parton. Het laatste nieuws is dat ze afgelopen vrijdag in besloten kring is begraven. En dat ze nu ligt naast haar man, ja, Dean. Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. En nou goed, dan gaat straks natuurlijk een soort bedevaartsoord worden. Dus de begraafplaats daar, Woodlawn Memorial Park, die is op alles voorbereid. Er staan linten afgezet, want daar zullen nou misschien wel miljoenen mensen hun weg vinden naar de laatste rustplaats van Dolly Parton. En toen zij overleed, werd de zangeres die ik straks ga draaien ook veel genoemd, want zij en Emmylou Harris en Dolly Parton namen ooit twee albums op met z'n drieën. Trio 1 en Trio 2. En die combinatie van stemmen is zo onwaarschijnlijk mooi dat je denkt van, nou ja, als de hemel bestaat en de deuren van de hemelpoort die openen zich, dan hoor je dit ongeveer. Even een klein stukje van After the Gold Rush, een nummer van Neil Young. Dit heb ik de afgelopen weken elke dag een keer gedraaid.

Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En daar wil ik het toch even over hebben. Want we mogen Linda Ronstadt ook om een andere reden dan dit album, die twee albums die ze met Emmylou en Dolly opnam, dankbaar zijn. Want ooit, aan het begin van haar carrière, had zij een talentvolle jonge drummer in haar band zitten. Een man die Don Henley heette. En toen de tour begon en ze eigenlijk geen stuiver hadden om hun kont te krabben, deelde de band kleedkamers. Twee, soms drie mensen op één kamer. En zo kwam het dat Don Henley een kamer deelde met een zeer jonge, talentvolle gitarist, waarvan Linda Ronstadt zei: misschien zouden jullie met z'n tweeën wel eens iets moeten gaan doen. En die gitarist, die was dat was een man die Glenn Frey heette. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Linda Ronstadt ervoor gezorgd heeft dat de Eagles er kwamen. Want nou ja, Glenn Frey en Don Henley die gingen op een gegeven moment muziek maken. En Ronstadt die zei toen: nou, weet je wat, jullie mogen mijn kamer wel even gebruiken, want die is wat groter. En zij ging even weg, gingen naar een film toe. En toen kwam ze terug en toen ging de deur van haar kamer over, waar Don Henley en Glenn Frey zaten. En toen hoorden ze daar het nummer Witchy Woman. En dat was natuurlijk een van de eerste grote hits van de Eagles. Dus de Eagles zijn er eigenlijk gekomen dankzij Linda Ronstadt. En daar mogen we haar toch wel dankbaar voor zijn. Linda Ronstadt is dit, met het mooie Blue Bayou.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Wat leuk.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
2: Jong, wat ga je doen?
1: Nou, ga ik nog even zitten.
2: Jong, wat ga je doen?
3: Even de Lighthouse Family de nek omgedraaid, want dan lopen we zo uit, hè?
1: Precies.
3: Dat is niet te bedoelen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jong.
1: Alberto Stegeman, hij is straks onze gast.
3: Leuk.
1: En heel leuk. Er komt een nieuwe serie van hem aan, seizoen 26.
3: Wow.
1: Van het programma Undercover Nederland. Dus dat wordt gewoon heel leuk. Dan is Sjoerd is afgereisd naar Amsterdam-Noord. En daar is iets gaande op een... is het een camping? Ja, het is denk ik een camping. Okay. En daar zit Parknest, heet het. En er worden allemaal dingen georganiseerd, maar hun verblijf daar... Het is een soort gemeenschappelijk verblijf waar ze allerlei dingen organiseren, is afgebrand.
3: Ach.
1: Dus dat gebeurt nu allemaal in een tent. Daar komen toch de mensen bijeen, maar er zit een heel verhaal vast.
3: Oké, interessant.
1: Dat lange verhaal, dit al lang. Ja. Maar het nog langere verhaal komt straks.
3: Nou, ik ben heel benieuwd. En Maarten is er ook. Tenminste, is het Maarten?
1: Maarten is er zeker.
3: Is het niet Alberto Stegeman in vermomming?
1: Ja, dat zou je denken.
3: Dat is allemaal zo duidelijk. Straks bij June, heel veel plezier daarbij. Maak er een mooie dag van. Dit is nog 10cc Toodaloo, hè?

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Ronald Prop
12: en ik woon in Hilversum.
13: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
14: Ik ben Brian uit Amstelveen.
15: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum is opgepakt door de FIOD. De fiscale politie verdenkt hem van valsheid in geschriften. Hij zou valse facturen hebben ingediend. In Laren is dit weekend een wolf gezien. Ja, het beest liep over naar de straat. Kenners bevestigen dat het inderdaad een wolf is. En de KNMI waarschuwt voor slecht weer vanmiddag. Vanwege onweer en regen geldt dan code geel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
20: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Hey Remo!
26: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Hey!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
28: June tot 2.

0: Alberto Stegeman straks de gast. En we gaan het hebben over een nieuwe serie van zijn programma Undercover Nederland. Dat is niet het enige wat we doen. We gaan het ook op mijn persoonlijk moment hebben over iets wat niet alleen mij bezighoudt. Fijn trouwens, iedereen die meekijkt en luistert. Maar ook vooral Maarten wil ik even aan het woord laten.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh jee. Ik heb niks voorbereid, hoor.
0: Nee. Ja, maar jij doet alles gewoon zo. Maar je schudt alles uit je mouw. Nee, hartstikke goed. We kunnen even terugblikken op een veel te druk weekend van mij. En dan kunnen we het ook hebben over de verjaardag. En het moment dat de zoon van Barbara zijn entree maakte in een buitenlandse club. Op het veld, voetbalveld. En dan hebben we het over Deportivo La Coruña. Ik ben met mijn zoon naar Bluff geweest in het concertgebouw. Geslapen in Amsterdam. Superleuk. Maar dat weekend van jou, Maarten, dat slaat werkelijk alles.
1: Ja.
0: Wat is een mannenweekend zoals jij dat gehad hebt?
1: Ja, nou, mijn vader heeft het eigenlijk bedacht. Die heeft echt de award voor de beste opa van het jaar gewonnen met dit weekend.
0: Oh, wat schattig.
1: Hij heeft namelijk voor mijn neefje, Jake, die is 10 jaar oud... een mannenweekend georganiseerd. En ik mocht ook mee. Ja, het zal je verbazen.
0: Ja.
1: En Jeroen natuurlijk en mijn zwager. Dus we gingen met allemaal mannen kamperen. We hebben vlees
0: op. Je vader, Jeroen, jij en je zwager.
1: En mijn neef.
0: En kleine Jake.
1: Ja.
0: Nou ja, Jake is 10.
1: Is 10. Okay. Ja, maar nog steeds klaar.
0: Jullie gingen kamperen. Kwam over mijn bakken te lucht zetten.
1: Ja,
0: gingen lekker kamperen.
1: We kwamen daar. Ik kon gelijk een tentstok in mijn hand gedouwd. Ik kon gelijk een tent opzetten. Toen hebben we gebarbecued. We hebben met een metaaldetector gezocht. We hebben gevist. We hebben vlees gebakken en gebraden. We hebben risk.
0: Oh, echt allemaal mannen.
1: Ja. We hebben heel veel scheten gelaten. En boeren gelaten. En alles wat niet mocht.
0: Dus Jake weet nu precies hoe het moet.
1: Ja. Ja. Hij is geslaagd, ja.
0: Heeft hij iets van een oorkonde gekregen of zo?
1: Nou, hij is zeker geslaagd, want we waren aan het vissen en toen kwam de vishaak in zijn vinger.
0: Oh.
1: En toen moest hij niet huilen. En dadelijk kwam die vishaak op mijn vinger en ik moest wat harder gillen. Dus.
0: Nee, maar hoe leuk is het? Jouw vader heeft dit georganiseerd en dus allemaal voor je neefje van 10.
1: Ja.
0: Een mannenweekend.
1: Ja, was echt heel leuk.
0: Wat super gaaf. Ja.
1: En mijn zus die was met haar dochter June, want natuurlijk ook het nichtje heb ik nog.
0: Ja, kleine June.
1: Dat een vrouwenweekend. Die is dan weer bij mij in Hilversum gaan slapen. Amsterdam ingegaan. Dus ik had een heel verwend pakketje met allemaal maskertjes en lekkere lipgloss en make-up en zo. Dus je weet wel bij welk weekend ik eigenlijk het liefst aanwezig had willen zijn. Maar goed, het was wat het
0: was. Ik hoop
1: dat
0: er nog een maskertje voor jou overgebleven is.
1: Ja, ik heb het nodig.
0: Nee. Hey, maar dit is wel briljant. Dat gewoon weer of geen weer dat jouw vader zei, oké, we gaan het mannenweekend, gaat gewoon door. En jij in die tent, hoe was het in die tent? Sliep je met z'n allen in één tent?
1: Nee, we hadden allemaal een eigen tent. Ik sliep met Jeroen in die tent.
0: Oh, ja, dat is wel.
1: God, en dan dat gewiebel, dat is een luchtbed, weet je wel. Als je één keer omdraait, dan word je gelijk omhoog gestuurd. Nou, dat was wat minder. Maar goed, hè, we hebben het voor lief genomen.
0: Was het één nachtje?
1: Nee, 2 nachten.
0: Och, wat super gaaf.
1: Van vrijdag tot zondag.
0: Ja, en Jake heeft natuurlijk nu gezegd, dit wil ik volgend jaar weer.
1: Ja, het wordt wel traditie. Maar misschien dan met de hele familie. Want nou, mijn nichtje uitsluiten is ook misschien een beetje zielig. Oh. Dus die wilde natuurlijk ook wel komen. Dus misschien met gewoon de whole family gaan we vissen.
0: Oh, superleuk.
1: Ja.
0: Barbara, heb je ooit een vrouwenweekend gehad?
2: Jawel, wel zo'n soort van vrijgezellenfeest. Dus dat is ook een soort vrouwenweekend, toch?
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, is wat minder met een maskertje en een.
2: Nou, dat hebben we ook allemaal van de body painting gedaan. Oh ja, toen ik hoogzwanger was, hebben vriendinnen iets georganiseerd. En dat was ook heel erg leuk. Gewoon alleen maar vrouwen bij elkaar en gekke dingen gedaan.
0: Ja, nou, en daarover wil ik het even hebben. Want gewoon leuke uitjes, dat gewoon alleen maar mannen en alleen maar vrouwen. Ja, dat is gewoon wel echt heel leuk.
1: Ja.
0: Ja. Heb ik het idee dat je wat meer hetero geworden bent nu?
1: Nog meer?
0: Ja.
1: Oh, ik ga je pakken doen. Kom maar hier.
0: Nee, maar complimenten voor je vader. Superleuk om dit te organiseren. Heb je wel eens iets gedaan met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen? En wat was

0: De drie J's, je zit in mijn hoofd. De drie J's, wat doen ze het goed, hè? Echt, wat dat betreft zie ik heel veel filmpjes. Ik volg ze op social media. Onlangs stonden ze in Caprera, ook helemaal uitverkocht. Het gaat echt, wat dat betreft, heel erg goed. Met al die laatste singles ook weer. We gaan even kijken. Ja, ik vroeg eigenlijk op basis van het verhaal van Maarten. Heb je wel eens een uitje gehad dat alleen maar de vrouwen meegingen of alleen maar de mannen? Ik vind sommige dingen zijn ook leuk om met vrouwen te doen. En het is dan misschien wel met vriendinnen. Of met je zus. Of misschien wel met je kinderen als je die hebt. En mannendingen zijn natuurlijk ook weer hele andere dingen. Ik heb een oom bijvoorbeeld, oom Kriet. Ja, die heeft dan één keer per jaar ook zo'n mannenweekend, Maarten. En die gaan dan met een boot.
1: Ja.
0: Dan gaan er een kratje bier mee. Nou, ik denk wel meer dan één kratje. En dan gaan ze ook kamperen.
1: Ja, superleuk.
0: Maar hij zegt ook altijd dat ze dan ongegeneerd gewoon inderdaad scheten laten en boeren.
1: Ja, hoort erbij.
0: Is dat dan een mannenweekend? Ja, schitterend. We gaan even naar Joyce. Joyce, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij wel eens iets gedaan met alleen maar vrouwen?
2: Ja, met vier vrouwen. Ik stond op de Dappermarkt, eentje van het café. Met vier vrouwen hebben we vreselijk gelachen. Vreselijk. Zo leuk. Zijn in de Eiffeltoren geweest, helemaal bovenaan.
0: Ja.
2: Had een hotelletje hadden we gehuurd. Nou, het was gillen. Overal moesten we om lachen.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, en dan hoef je er ook niks uit te leggen. Want vrouwen die snappen dat gewoon ook heel goed voor elkaar.
2: Ja. Ja, het was echt heel leuk.
0: Ja, wat grappig, wat leuk. En gebeurt er iets nu ook nog wel?
2: Nee, ik sta niet meer op de markt. Ik ben nu 82 en toen was ik 72.
0: Oh ja, dat scheelt even 10 jaar.
2: Maar de altijd moet je eraan denken dat we zo gelachen hebben.
0: Ja.
2: Ik wou in bed stappen en het bed schuift helemaal weg. Oh, allemaal dat soort dingen. Hele gekke dingen, ja, heel leuk.
0: Wat heerlijk. Hé, wat superleuk dat je hierover even een appje stuurde. Dankjewel, Joyce.
2: Tot ziens.
0: Tot zo, dag. 088 850 51 52. Heb je wel eens dat je iets doet met alleen maar mannen of met alleen maar vrouwen, Maarten?
1: Ja, appjes kwamen ook binnen. Leon bijvoorbeeld, hij zegt, ja, bij ons is het ook traditie iedere zomer met de neven kamperen. En dat doen we al zo'n 20 jaar.
0: Oh ja, het is toch schitterend dit?
1: Ja, heel leuk. Marieke, mijn man zit al jaren bij de motorclub. Nou, daar is geen vrouw te bekennen.
0: Nee.
1: Ellie, samen met haar vriendin ging ze jaarlijks naar Scheveningen voor een kroegentocht. En ze zei, we zijn ondeugende meiden geweest.
0: Oh, spannend.
1: Ja, Carlo dan, die heeft nooit begrepen dat er geen mannen welkom zijn op een babyshower, snap ik. Marjolein.
0: Ja, wacht even, nu je dat zegt inderdaad.
1: Ja, dan mag geen man komen. Gek, hè?
0: Ja, dat is wel raar.
1: Ja.
0: Terwijl zonder die man heb je die baby niet gekregen.
1: Precies. Ja, dat is een onrecht.
0: Ja,
1: in ieder geval. Ik denk ook dat er vrij weinig mannen zijn die daar per se bij willen zijn. Maar goed. Marjolein, die zegt mijn moeder...
0: Ik vind het wel iets voor jou om naar een babyshower te gaan.
1: Ik was niet welkom.
0: Oh,
1: ja, ik heb
0: ben je zus
1: nog,
0: niet?
1: Ja, dit doet me nog pijn. Nee hoor, ik snap het wel. Marjolein, mijn moeder, ik, dochter en kleindochter gaan elk jaar op citytrip. En we hebben bijna heel Europa al gehad.
0: Oké. Nou, ook lekker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat klinkt heel goed. Oké, ik waag even een sprong in het diepe, want ik heb geen idee wie dit is.
3: Hallo.
0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Hallo.
0: Hallo, met Joen.
3: Je spreekt met Reni Winkelaar.
0: Ja, goedemiddag.
3: Ik hoorde het programma over met vrouwen uitgaan en zo.

0: Ja.
1: Nou, ik heb sinds een, 62 jaar al, een vriendinnenclubje.
0: Ja.
1: En we kennen elkaar van school.
0: Ja.
1: En wij komen al 62 jaar om de 3 maanden bij elkaar.
0: Wat heerlijk. En wat doen jullie dan?
1: En nou, dan zijn we bij elkaar en dan praten we wat en dan doen we wat. Maar we gaan ook heel vaak, bijvoorbeeld eentje heeft een caravan op Texel.
0: Ja.
1: Dan gingen we daar met z'n allen heen.
0: Oh, wat enig.
1: Eentje in Huisje Noordwijk. Of we gaan een fietstocht maken.
0: Ja.
1: Alleen maar met vrouwen.
0: Alleen met vrouwen. En hoeveel zijn het er, zei je?
1: Nou, het waren er natuurlijk meer, want ik ben 82.
0: Ah.
1: Dus er zijn er al wat overleden. Maar er zijn nu nog ongeveer met z'n achten.
0: Met z'n achten.
1: Ja.
0: Jeetje, die 18 vriendinnen, die komen uit Waren er meer. Maar die komen dus al 62 jaar bij elkaar.
1: Ja, al 62 jaar.
0: En wat is nou het meest bijzondere van jullie vriendschap?
1: Nou, het meest bijzondere van de vriendschap is dat we nog nooit een ellende hebben gehad. Nooit. We hebben nooit ruzie gehad. We nemen elkaar zoals we zijn.
0: Ja, alles enig.
1: En dat is zo uniek, echt waar. We hebben ook al een paar keer in de krant gestaan. Het is echt heel bijzonder.
0: Nou, wat leuk. En in welke plaatsen?
1: In Hilversum.
0: Oh joh, in Hilversum.
1: Ja.
0: Maar kom je dan een keer met die 8 vriendinnen gewoon even hier even lekker koffie drinken?
1: Oh, dat is hartstikke leuk.
0: Zullen we dat eens een keertje afspreken? Dan bak ik wel een cake of zo.
1: Ja.
0: En dan komen jullie met, doe jij, zeg je, oh, ik heb een leuke tip, leuk uitje.
1: Ja. Oh, dat is leuk, want wij komen, 15 september weer bij elkaar. Dus
0: 15 september. Nou, dan gooi je het 15 september in de groep en dan doen we dat gewoon een keertje in oktober, november, december.
1: Ja, prima.
0: Ja?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dag.
1: Dag.
0: Dag. En dit is nog even Liesbeth. Dag Liesbeth.
2: Hi John.
0: Hi.
2: Hi. Hi. Ja, wij hebben een groepje meiden.
0: Ja.
2: Of hadden, moet ik eigenlijk zeggen. Waar we de paardenvierdaagse in Drenthe mee gingen rijden.
0: Zo.
2: En dan zaten we met een stuk of zes, zeg maar gekke wijven in een huisje.
0: Gekke wijven, ja.
2: Ja, echt, dat werd echt een hele dolle boel s'avonds. Als die paarden op stal gingen, dan gingen wij los.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Ja, en dan ga ik dit komende weekend nog een keertje dunnetjes open doen. Met een van de twee.
0: Ja.
2: Waar mijn paard is helaas ontvallen.
0: Oh.
2: En, maar met z'n tweeën kunnen ook een hoop gekkigheid maken in een bekende huisje.
0: Oké, maar zit je nog op een paard af en toe? Op een ander paard?
2: Af en toe. Op het paard van mijn dochter. En we gaan, als het goed is, volgend jaar op safari in Zuid-Afrika.
0: Tuurlijk, op een nog iets groter paard. Maar dan een olifant.
2: Nee, echte paard. Nee, ik klim niet op een olifant. Mag niet meer, hè?
0: Nee, dat mag niet meer.
2: Nee, ja.
0: Maar dit is wel weer heel bijzonder, Liesbeth.
2: Oh ja, dat is geweldig. Ja,
0: echt,
2: dan gaan we weer helemaal los. Ik word 72, maar ik ben zo gek als 18.
0: Wat heerlijk.
2: Ja,
0: nou, hou dat lekker vol, want ik vind het ontzettend leuk om naar te luisteren.
2: Oké.
0: En voordat je op safari gaat, bel ons even. Dan kom je nog een keer in de uitzending.
2: Oh, dat laat ik zeker weten.
0: Enig. Ja. Dankjewel, Liesbeth.
2: Dag.
0: Goed zo, dag. Ja, dit is leuk, hè, Maarten?
3: Heel leuk, ja.
0: Echt leuk. Zeker. Zijn we allemaal vrouwen eigenlijk, hè?
3: Ja, maar in de app ook mannen, dus...
0: Ja, dat is waar.
3: Ja.
0: En ik heb jouw verhaal.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Christina, uit Volendam.
10: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
11: Ik ben Anne, uit IJmuiden. Thuis in heel
12: Eén minuut over 12:30. Hier in Hilversum is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum die is opgepakt door de FIOD. Nou, de fiscale politie verdenkt hem van valsheid in geschriften. Hij zou valse facturen hebben ingediend. Het gaat om een 40-jarige man die in Blaricum woont. Het FIOD houdt nu het hele bedrijf tegen het licht. Ze kwam het bedrijf op het spoor omdat de arbeidsinspectie in een lopend onderzoek valse facturen aangeleverd kreeg. Het bisdom Haarlem van de Oude Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Het gaat om Erna Pijnenburg. Kerkgangers die kozen haar afgelopen zaterdag. En Pijnenburg is hiermee ook de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Ja, de Oud-Katholieke Kerk is een relatief kleine kerkgenootschap dat zich in 1723 losmaakte van de Rooms-Katholieke Kerk. En het was een bijzondere tijd voor geneeskundestudent Frederiek uit Amsterdam. Zij offerde haar gewone vakantie op om in een militair ziekenhuis in Oekraïne mee te werken. Een heftige vakantiebaan waarbij de rillingen over de rug liepen.
14: Ja, dat klinkt misschien hard, maar soms vroeg ik me echt af van, is dit nog een lichaam wat we hier binnenkrijgen? Omdat het geen benen meer heeft of geen armen of geen arm en geen been. En de gezichten waren vaak vreselijk verwond.
13: Oeh, dat laatste dat was technisch niet helemaal goed. Maar ze vertelt dus over haar ervaringen.
14: Dat klinkt wel alarmerend, ook het laatste.
13: Ja, maar ze heeft daar dus een hele heftige tijd gehad. Ja. Een militair ziekenhuis, maar dus ook heel goed werk verricht.
14: Ja.
13: Voor zover dat
14: knap, hoor. Heel
13: mogelijk
14: goed.
13: Was. Dan het weer. Ja, KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien in het hele land. Ja, voor Noord-Holland waarschuwt het KNMI ook voor plaatselijke wateroverlast. Er trekken heel veel buien over en dat horen we zo meteen natuurlijk uitgebreid van Jan Visser. Een laatste berichtje. In Laren is dit weekend een wolf gezien.
14: Is heel dichtbij, hè?
13: Wat?
14: Laren is heel dichtbij.
13: Ja, klopt. Het beestje, of beest moet ik zeggen, liep over de Naarderstraat.
14: Zo gewoon in het centrum.
13: ja, bevestigen dat het inderdaad een wolf is. Ja, een man, ene Timo, die reed tegen 11 uur in de ochtend beide naar de straat. Toen zag hij de wolf oversteken. De wolf liep zo de weg over richting een vrouw die daar met 2 kleine hondjes liep.
12: Ach.
13: Ja, die mevrouw met die hondjes die schrok zich rot en die keerde snel om. En gelukkig maakte de wolf ook rechtsomkeert. Nou, de laatste bevestigde waarneming van een wolf in Noord-Holland was afgelopen mei. Toen werden meerdere schapen in een kudde bij Loosdrecht doodgebeten door een wolf.
12: Ja. Maar de Naardenstraat in Laren is echt gewoon in het centrum.
13: Ja. Ja,
12: en als die wolf die Naardenstraat gewoon wat langer uitloopt, dan komt hij hier terecht.
13: Ja, maar het is niet zo dat een wolf heel vaak mensen aanvalt.
12: Het laatste was een grapje, hoor. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, ik snap wel dat mensen gewoon zich daar heel erg ongerust aan maken.
13: Ja.
12: Als je daar loopt met je 2 kleine kinderen of met je hondjes en je komt een wolf tegen, is niet zo grappig.
13: Nee, dan moet je niet in paniek raken, maar dat is wel moeilijk.
12: Nou, je moet niet gaan rennen, schijnt het. Je moet blijven staan en je moet je groot maken.
13: Ja, en je moet ook geen oogcontact maken met de wolf.
12: Nee, zeker niet. Ja. Je moet hem niet in de poppetjes van de ogen kijken.
13: Nee. Nou, wil je het wel met eigen ogen zien, kan je een veilige blik werpen op onze website nanieuws.nl.
12: Ja, dat kan wel.
13: Dan zie je de wolf.
12: Ja.
13: En meer nieuws sowieso vind je daar.
12: Hartstikke goed. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Dag jongen, goedemiddag.
12: Krijgen we code geel?
15: Nou ja, dat hebben we al. Maar nogmaals, code geel is een waarschuwing. Hè, van let op, het is geen noodweer. Hè?
12: Nee, maar ja. Het is
15: nee, maar goed. Het is
12: er zijn dagen dan, die gaan voorbij en heb je geen code geel.
15: Nee, maar goed, moeten we dat... ik neem dat niet zo heel erg serieus.
12: Ja, maar
15: het is
12: wij,
15: gewoon
12: wij
15: een kwestie van opletten.
12: Wat gaat er gebeuren, Jan?
15: Ja, nou ja, er trekken buien over. Dat is de laatste dagen steeds het geval is geweest. Dat zal vanmiddag ook niet anders zijn nog. Heftige buien soms, met ook wel onweer. En er kunnen windstoten bij optreden. En best grote hoeveelheden neerslag. Het is niet zo dat nou meteen het hemelwater zo naar beneden komt dat het gelijk leidt tot ernstige wateroverlast. Dat valt tot nu toe allemaal wel mee. Er is de laatste dag ook wel veel gevallen op de meeste plaatsen. Dus de grond begint al een beetje nat te worden aan de bovenkant. Dus het water kan er ook wel langzamerhand wat indringen. En dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. We laten we ook eens een keer over het goede nieuws praten. Dat het water de bodem inkomt. En dat het daardoor op den duur ook het grondwater weer omhoog gaat. En dat was wat dat betreft augustus. Tweede helft van augustus. Want de eerste helft van augustus is er vrijwel nergens iets gevallen. Maar de tweede helft is echt weer zoals augustus betaamt. Want het is een van de natste maanden gemiddeld klimatologisch van het jaar.
12: Ja.
15: En met gemiddeld over het land 88 mm. En bijvoorbeeld hier in Purmerend 109. Dus augustus weet van want. Nou, Purmerend is hier dus uitgekomen op 111 mm tot nu toe. Uitgeest staat op 138. De Houkers, Wieringen 152, Zandvoort 135. En Enkhuizen, en dat zeg ik even met een klein beetje een vraagtekentje, 164. Want het kan zijn, want dat is een voorlopig cijfer van het KNMI-station, kan zijn dat dat nog wat wordt bijgesteld. En hoe nat augustus wel kan zijn, nou 2023 viel er hier in Purmerend 185 mm.
12: Oh, dat is wel heel veel,
15: hè? En soms valt er ook meer dan 200. Dus nou, het buiencircus draait vanmiddag nog op volle toeren. Dat heeft alles te maken met kou in de bovenlucht, boven de Noordzee. Het warme zeewater speelt ook een rol. In Den Helder bij Peter Kruijf viel tot vanmiddag, sinds gistermiddag, 34 mm. Dus het klapt er af en toe flink uit.
12: Ja.
15: Verspreid over verschillende buien, dat moeten we wel zeggen. Het is niet in één keer dat het naar beneden oost. Nou, vanmiddag dus ook nog buien met kans op onweer. Af en toe ook zon. In de buien zakt de temperatuur soms naar rond 15 tot 16 graden.
12: Mm-hmm.
15: Maximaal is het 19 tot 20 graden. En de zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Ook op het IJsselmeer windkracht 5 tot 6. IJmuiden heeft de afgelopen uren af en toe een harde wind gehaald. Windkracht 7. Nou, dat was vandaag. Gaat vanavond nog wel door met een paar buien. Worden er wel minder. En dan morgen, dankzij een zone van hoge druk, is het misschien een buitje in de ochtend na, is het droog weer. Er zijn perioden met zon. Het wordt zo'n 20 graden. En de wind waait uit het westen. Vanmiddag trouwens ook een westenwind. Draait van zuidwest naar west. En morgen ook een westenwind. Matig van sterkte. Woensdag zien we op de oceaan de ontwikkeling van een nieuwe depressie. De fronten komen dichterbij. Maar het grootste deel van woensdag, 2 september, verloopt ook nog droog. Met temperaturen rond 21 tot 22 graden. Donderdag en vrijdag nemen de neerslagkansen weer toe. Dan komen die fronten van de depressie, die blijven een beetje boven en in de buurt van ons land hangen. En dan kan er van tijd tot tijd wat regen vallen. Maar de temperatuur gaat wel omhoog. En in het weekeinde hebben we weer zon en het meest droog weer.
12: Oké, mooi. Dan hebben we nu nog even last van de regen, maar uiteindelijk komt naar regen zonneschijn. De luchtdruk, Jan?
15: 1006 tot 1008 nu.
12: En de weerspreuk?
15: Morgen 1 september is het Sint Egidius en de volksweerkunde zegt: is het schoon met Sint Giel? Dat zal zijn tot Sint Michiel. En dat is eind september. Beetje optimistisch.
12: Ja, dat is wel heel. Ja, hier klopt niks van. Maar ik vond hem wel leuk.
15: Ja, hè?
12: Ja, ik vond hem leuk. Hey, tot over een uurtje. Dankjewel.
15: Ja, hoor. Hoi.

0: Jason Mraz, voor jou Maarten, I'm yours.
1: Oeh.
2: NH.
3: NH.
2: June tot 2. Speel de pin.
0: In een andere context.
2: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan het spelletje Pim Pam Pet spelen. En nou zijn het gewoon sinds een maandje of twee zijn dat actueel getinte vragen. Vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Vind ik echt heel leuk.
1: Nou, niet alleen actueel getint, die zijn hartstikke vers van de pers. Actueel, dat kan niet.
0: Oh, echt waar?
1: Nee.
0: Oh, heb je ze gewoon een uur geleden gemaakt?
1: Ja.
0: Oké, okay, dat dan weer wel.
1: Ja.
0: De selectievraag, doe jij die?
1: Ja, want de zomervakantie die zit er namelijk weer op voor prinses Ariane. Ze zijn nu alle drie echt aan het studeren. Ze is vandaag begonnen.
0: Maar dat werd ook wel een keertje tijd. Oh, het is 1 september. Ja, is goed.
1: Ja, dat is morgen gewoon heel normaal. Ja, ja hoor. Ja. Ze is vandaag begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. Vind ik toch grappig dat zo'n... dat zo'n prinses dat gaat studeren.
0: Vind ik denk, heel leuk.
1: En dan ga je daar ook werk in zoeken? Of
0: dat denk ik.
1: Dat geloof ik niet.
0: Ja, dat denk
1: die
0: ik
1: prinsessen
0: wel.
1: Werken niet, toch?
0: Jawel, die werken wel degelijk.
1: Ja, maar toch niet als luchtvaart. Gaat zij dan, denk ik, wordt zij piloot bij de KLM?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat zij gewoon achter de schermen iets gaat doen op Schiphol.
1: Oh, oké. Okay.
0: Bij de KLM.
1: Oh ja, doet ze dat ook nog?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, joh.
0: Ja.
1: Ik dacht als selectievraag een studie.
0: Een studie, oké. Okay, dat is wat makkelijker. Een studie is de selectievraag... voor vandaag, het is de studie die moet beginnen met de D van Dirk. Weet
1: ja.
0: je wat?
1: Ja.
0: Ja, wat is jouw tweede letter?
1: U.
0: Oh, bij mij ook. 088, derde letter?
1: I.
0: Ik ook. En de vierde een T.
1: Ja, dan een S.
0: 088, 850, 51, 52, een studie.

0: En we hoorden Tina Turner.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ariane is aan de studie gegaan en is begonnen in Delft met haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. En jij vroeg Maarten een studie met de D van...
2: Van data analyst, dentist, dat is natuurlijk tandarts op zijn Engels, dermatologie, dierengeneeskunde, dans, de docentenopleiding, diëtist of design.
0: Zo, jeetje, wat een goede, veel goede antwoorden.
2: Ja.
0: Wauw, met wie gaan we spelen?
2: Met Annelies en met Otto.
0: Annelies, Otto, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Otto, wat had jij gezegd?
3: Dierengeneeskunde.
0: Oh, wauw. In Utrecht is dat, hè? Maar ondertussen denk ik ook op andere plekken in het land. Annelies, wat had jij?
3: Dermatologie.
0: Oké, ik verstand van de huid. Mooi. Heb jij gestudeerd, Annelies?
3: Sorry, van de IG.
0: Oh, je werkt voor de IG. Ja, goed.
3: Verzorgende.
0: Oh, verzorgende heb je gedaan. Oh, okay. Ja,
2: mooie studie.
0: Heel mooi. Oh, daar kun je er niet van genoeg hebben, hè, van verzorgende. Otto, heb jij een studie achter de rug?
4: Nee hoor.
0: Maar okay.
4: Ik ben lekker met pensioen.
0: Ja, hartstikke goed, mooi. Oké, geniet daarvan. We gaan vragen stellen voor Pim Pam Pet. 5 vragen zijn het er. De eerste zal ik die doen, Maarten?
2: Ja.
0: Vind ik leuk namelijk. Want Wout Weghorst, de voetballer, die heeft zijn grote liefde... Nicky van den Esch ten huwelijk gevraagd. Nou, ze zijn 13 jaar bij elkaar, ze hebben 4 dochters... en nu gaan ze eindelijk trouwen. En waar denk je aan bij een huwelijk? Dat is de vraag. Waar denk je aan bij een huwelijk? Met de R van Rudolf.
3: Ringen.
2: De ringen van Annelies.
0: Ja, de ringen. Hartstikke goed.
2: Iets eerder dan van Otto. Ja. Vrijdag begint de Volendamse kermis.
0: Gekhuis
2: daar, helemaal los daar. Wat kom je tegen op de kermis?
0: Oké. We gaan naar de kermis, wat kom je daar tegen? Met de G van Gerard. Wat kom je tegen op de kermis met de G van Gerard?
4: Gooien met ballen.
2: Gooien met ballen, ja. Ja, gooien met ballen. Ja, waarom niet? Tuurlijk, er wordt veel met ballen gegooid.
0: Vond mooi. Je nam ons even mee in jouw denkproces.
2: Ja, dat duurde lang, hè?
0: Ja, maar in eerste instantie dacht je, het is niet goed. En zo,
2: Precies. Je hoorde de twijfel.
0: Ja, en toen kwam het toch.
2: Ja. Ja. Weet je waarop het eigenlijk kwam? Ik had zelf gokautomaten in mijn hoofd. En dacht ik, ja, dat is het niet. En dan word ik toch een beetje autistisch. Maar goed, gooi mijn ballen hartstikke goed.
0: Vraag nummer 3. Vandaag is de deadline voor de begroting van Prinsjesdag. De coalitiepartijen hebben echt vreselijk veel hoofdpijn eraan overgehouden. Waarover kun je onderhandelen? Dat is vraag nummer 3. Waarover kun je onderhandelen? Met de N van Nico. Waarover kun je onderhandelen met de N van Nico?
4: Nationaal budget.
2: Het nationaal budget.
0: Ja, keurig. Ja,
2: tuurlijk.
0: Mooi.
2: Weer een punt voor Otto.
0: Oké, ik zie nog maar 1 vraag.
2: Ja, maar dat moet je allemaal niet stellen, ik had er al in bedacht. Er is namelijk een wolf gesignaleerd in, wat was het, Laren?
0: Naar de straat, Laren.
2: Grote paniek daar. Waar kan je bang voor zijn?
0: Oké. Oké, was goed, man.
2: Ja, ik zag het ook al.
0: Ja, we komen er eentje tekort. Ja. Oké, dus waar kun je bang voor zijn? Het is de W van Willem.
4: Waterratten.
0: Ik denk, jullie komen met de W van Wolf.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Nee, oké, waterrat. Wat is de tussenstand?
2: Het is 3-1 voor Otto.
0: Nog 1 vraag te gaan. Alberto Stegeman straks de gast hier in het programma. Morgen begint het nieuwe seizoen van zijn programma Undercover in Nederland. Hoe kun je verkleden? Als wat? Dus als wat kun je verkleden of vermommen? Dat is de laatste vraag. Het is de L van Leo.
4: Leeuw.
2: Een leeuw.
0: Ja, een leeuw. Hartstikke goed.
2: Dat was een punt voor Annelies, maar het mocht niet baten.
0: Nee. Net niet. Je kwam net 1 puntje tekort, Annelies.
3: Gefeliciteerd. Hè?
0: Maar je bent wel keihard teruggekomen. Goed, Otto, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Blijf even aan de telefoon. Voor je prijs, ben je er nog?
4: Ja, zeker.
0: Oké, goed. Annelies, fijne dag.
3: Van hetzelfde.
0: En hetzelfde geldt voor Otto.
4: Dank je.
0: Dag.
4: Jullie ook.
0: Dag.
3: Dag.
0: Er zit hier een mug, denk ik, in de studio, Maarten. Ik ben net gestoken.
2: Ik ben ook gestoken.
0: Nou, dat is niet waar.
2: Op mijn knokkel.
0: Ja, ik in mijn vinger.
2: We gaan naar huis.
0: Hier, kijk dan. Hier, ik ben net gestoken.
2: Ik ook.
0: Barbara, wapen je tegen een mug hier in de studio?
5: Oh, vanochtend had ik ook al een wesp in de trein.
0: Oh, een gekkenhuis. Dat zijn ergere dingen.
2: En morgen in Laren.
5: Dierenkwartet, hè?
0: We worden ter plekke hier gestoken. Help. Nou ja, oké.
5: Rennen.
0: Ik doe wel een kusje erop. Bij mezelf dan, Maarten. Niet bij jou.
2: Nee, dank je. Ik pas.

0: dat laadje. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
12: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
15: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
16: Thuis in heel
17: Noord-Holland. 2 minuten over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Kerkgangers kozen afgelopen zaterdag Erna Pijnenburg. Ze is ook de eerste vrouwelijke bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum die is opgepakt door de FIOD. De fiscale politie verdenkt hem van valsheid in geschriften. En in Laren, je hoorde dat eerder al, is dit weekend een wolf gezien. Het beest liep over de Naarderstraat. En kenners bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Als je te maken hebt met kanker,
14: leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
23: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: June tot 2.

0: 9 minuten over 1 en dit programma heet inderdaad Jong tot 2. Ja, Alberto Stegeman. Je gaat opnieuw undercover in Nederland aan de kaak stellen. Om vooral dat onrecht gewoon onder de knie te krijgen. Morgen begint een nieuw seizoen, alweer het 26e seizoen van het bekende programma, waarbij Alberto zelf met een verborgen camera voor niets of niemand bang is. Nou, als er eenmaal stoer is in Nederland, dan ben jij het wel. Alberto, goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag.
0: Ja, morgen dus weer een eerste aflevering van een nieuw seizoen. Dat om 21:30 op SBS6. Wat maakt dit programma
1: zo... Half negen.
0: Oh, 21:30. Oh, oké. Okay. Ja. Ik maak er 21:30 van. Wat maakt dit programma zo geweldig om te maken?
1: Nou ja, het is sowieso een beetje kijken op plekken waar je doorgaans niet komt. Hè. Wij spreken met illegale dealers, met oplichters, met... Nou ja, je kunt het gek niet bedenken. En ja, dat is toch privé niet iets waar ik me dagelijks mee bezig hou. Dus nee. Het is hartstikke interessant om dan met zo'n dealer bijvoorbeeld in een auto te zitten en dat dan ook nog vast te kunnen leggen.
0: Ja. Ja, en vooral dat vastleggen gaat je ook goed af. En zeker ook die confrontatie. Maar weet je, ik heb vrij veel afleveringen gezien. Ik zal niet zeggen al de seizoenen. Maar soms dan zit je daar als kijker en dan denk je, jeetje Alberto, dat jij niet gewoon doordraait van woede als je daar bijvoorbeeld een pedofiel confronteert met zijn praktijken. Hoe kun jij je toch dan op dat moment een beetje inhouden?
1: Nou, dat is ook best wel moeilijk hoor. Dan, maar ja, het is natuurlijk een heel slecht beeld als ik iemand op zijn muil sla, toch?
0: Nee,
1: dat mag niet, dat kan niet, dat willen we ook niet.
0: Dus, niet jouw manier van televisie maken.
1: Nee, precies. Dus, dus op het moment dat je boos bent, dan zorg je dat je inhoudt. Dus gewoon proberen zo professioneel mogelijk te blijven.
0: Ja, was het altijd een soort drijfveer van jou om een programma als dit te maken, Undercover in Nederland?
1: Ja, als puber al wist ik dat ik dit wilde gaan maken.
0: Oh ja?
1: Als 16-jarig jongetje, ja. Toen zei ik altijd, ik ga later met een verborgen camera op pad. Of ik ga undercover journalist worden. En mijn hele leven weet ik niet anders dan dat ik dit wat ik nu doe eigenlijk mijn leven lang zou doen. Ik zou ook niet weten wat er met me gebeurd zou zijn als het me niet zou zijn gelukt, eerlijk gezegd.
0: Hey, maar als we dan teruggaan in de tijd, jij als 16-jarige jongen, waardoor kwam dat dan dat jij dat toen al zo graag wilde?
1: Nou, ik las een boek. Dat was van een Duitser. Günther Wallraff heette die man. En die was undercover gegaan in Duitsland als Turkse gastarbeider om te laten zien hoe mensen gediscrimineerd werden. En toen ik dat las, toen dacht ik, nou, dat wil ik ook. Ik wil ook in die krochten van de maatschappij wil ik onderzoek gaan doen.
0: Ja, om te zorgen dat onrecht wordt aangepakt en de onderste steen boven komt.
1: Ja, precies dat, ja. Ja. Misstanden aantonen en Daar is het mee begonnen, blootleggen, onthullen. Uiteindelijk is het iets meer geworden dan dat. We willen ook dat het wordt aangepakt. En vaak werken we samen met de politie op de achtergrond, zodat er ook daadwerkelijk mensen achter de tralies belanden. Maar het begint allemaal met die nieuwsgierigheid, zeg maar.
0: Ja, hey, soms dan zie je dat ook als kijker, hè? Dat je het gevoel hebt dat de politie vervolgens meeneemt in een onderzoek. In hoeverre, want je gaf het net al een beetje aan, in hoeverre helpen jouw afleveringen de politie daarmee?
1: Nou, ik denk zeker voor wat betreft de opheten daadsituaties heel erg. Mm-hmm. Hè? Dan leveren we eigenlijk gewoon een heel dossier van de plak aan. Ik moet wel eerlijkheidshalve erbij vertellen dat ik vind dat Nederlanders die opgelicht worden best wel vaak in de kou worden gezet en gelaten door onder meer ook de politie. Hè? Op het moment dat je dan bent opgelicht, je wil aangifte doen, dan hoor je toch vaak van, nou ja, ga maar civiel recht, ga maar een advocaat zoeken, dan komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus daar valt echt nog wel heel veel te winnen, ook voor voor de politie. Maar op het moment dat wij met bewijs komen tegen een oplichter, of weten waar een oplichter zich bevindt, ja, dan werken we graag met ze samen.
0: Ja, heeft het jou een beetje veranderd? En misschien ook wel jouw vrienden, familie en kennissenkring, doordat je dit programma maakt?
1: Ik hoop het niet. Misschien een beetje. Een beetje minder naïef of zo. Maar het is niet zo dat ik privé echt een totaal ander mens ben. Dus ik hoop het niet.
0: Nee, ik had je bijna gebeld. Want ik had heel dom. Had ik een paar jurken besteld bij Bergman Mode. Nou, ik moet zeggen dat ik hier heel veel waarschuw. Ook met mensen van de politie waar we mee samenwerken. Dat je daar moet je op letten, een Trustpilot. En okay. Maar goed, in de vlaag van verstandsverbijstering had ik daar een paar jurken besteld. Nou, dat kwam binnen. Nou, het waren gewoon een paar gordijnen met een paar knopen erop. Gemaakt door in China, want het was ook vrij lang onderweg. En vervolgens inderdaad werken zij samen met nog een paar andere bedrijven, hè, onder dezelfde noemer. Marnesse Mode en Nora May. En ik heb ze bestuurd. gestookt met mailtjes waarbij ik alles en iedereen erbij gehaald heb. En je kreeg in eerste instantie 10% terug van mijn 125 euro. En ik heb uiteindelijk alles teruggekregen doordat ik me hier zo in vastgebeten heb.
1: Kijk, de aanhouder wint.
0: Maar ik had jou daar bijna naartoe gestuurd. Want dat zit dan ergens in Enschede, drie hoog achter in een kamertje. Maar er worden mensen aan de lopende band opgelicht.
1: Nou, dat is inderdaad het verschil met vroeger. Toen, dan ging iemand inbreken en dan nam je 20.000 euro mee aan waarde bijvoorbeeld. Ja. En dan ging iemand aangifte doen. Nu doen ze 100 keer 200. En 80% of 90% van die mensen die een klein deel van dat geld kwijt is. Ja, jij bent dan anders. Maar de meeste mensen doen niks.
0: Nee, precies.
1: Laat het erbij zitten.
0: Ja, ja, en de eerste reactie die ze dan geven is dat je 10% terugkrijgt van het bedrag dat je besteed hebt. En mensen pakken dat, want dan hoef je het niet op te sturen terug naar China voor 60 euro. Maar ja, ik denk, gekkenhuis. Ik maak hier werk van. Dus ik was een soort stagiair van Alberto. Hey, hartstikke goed. Wat kunnen we zien? Morgenavond, ik hoorde je zeggen, 8:30 SBS... de eerste aflevering van het 26e seizoen. Wat krijgen we voorgeschoteld dit seizoen?
1: Nou, de afgelopen dagen is heel veel te doen geweest om massadonor Simon Vee.
0: Oh ja.
1: En wij hebben hem de afgelopen maanden al intensief gevolgd. En hem gefilmd met onze verborgen camera's.
0: Oh,
1: ik heb hem ook uitgebreid gesproken. Dus je hebt hem nog nergens horen spreken. En dat ga je bij ons zien. Ik heb een lange confrontatie met hem. En ik heb moeders gesproken die... Echt niet meer wisten waar ze met hun verhaal naartoe moesten. En ik ben naar politiek daarna gegaan. Dus we hebben dit onderwerp op de agenda gezet.
0: Ah, wat goed. En hoeveel kinderen heeft deze man als massadonor verwekt?

0: heel... ik vind het een heel belangrijk onderwerp om op de agenda te zetten. En morgenavond dus ja, die Mastodonor voor het eerst in beeld en geluid.
1: Goh, voor het eerst, dat is je weer, nou ja, dat is weer heel goed afgegaan. Mooi dat je dat van elkaar hebt. En Alberto Stegeman, vond het ontzettend leuk je gesproken te hebben. Dank je wel voor dit last-minute gesprek. En we gaan morgenavond kijken.
0: Nou, ik vond het ook een leuk gesprek. Dank je wel en goede uitzending nog.
1: Ja, tot de volgende keer. Dank je wel, hè.
0: Oké, groetjes. Doei.
1: Hoi, hoi. Alberto Stegeman, undercover in Nederland. Morgen een nieuw seizoen bij SBS6 om 8:30.
2: If love was a word, I don't understand. The simplest side.

0: Lonely Again, Never Can Say Goodbye. Maar dat hoeft ook niet, want we hebben nog een half uur.
1: Ja.
0: We hebben straks een helpactie, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Sorry. Ja, leuk. Helemaal zin in.
0: Ja, maar je hebt nog niet contact gehad met Sjoerd, zeker?
1: Nee.
0: Nee, die is in Amsterdam. Zijn hele bekende helpactie.
1: Oké.
0: Ja, dan moet je echt wat
1: gebeuren. Leuk.
0: Ja, maar je hebt toch zoveel dingen die je in de gaten moet houden vanaf die plek. Je kan ook niet alles weten.

0: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij.
1: Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
14: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
15: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Half twee precies, Heemskerk, 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland bij Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Het gaat om Erna Pijnenburg. Afgelopen zaterdag hebben kerkgangers haar gekozen. Ja, de Oud-Katholieke Kerk is een relatief kleine kerkgenootschap dat zich in 1723 losmaakte van de Rooms-Katholieke Kerk. De IJ-tunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het OV volgende week woensdag niet worden gebruikt door fietsers of voetgangers. Dat heeft de gemeente besloten. Tijdens de staking leggen ook de schippers van de ponten het werk neer. En daardoor is Amsterdam-Noord zeer slecht bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van de pont. De gemeente adviseert mensen om dan thuis te werken. De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum is opgepakt door de FIOD. De fiscale politie verdenkt hem van valsheid in geschriften. Hij zou valse facturen hebben ingediend. Het gaat om een 40-jarige man die in Blaricum woont. De FIOD houdt nu het hele bedrijf tegen het licht. En de FIOD kwam het bedrijf op het spoor omdat de arbeidsinspectie in een onderzoek valse facturen aangeleverd kreeg. Je hoorde het eerder al, het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien in het hele land. In de meeste provincies worden onweersbuien verwacht met veel regen in korte tijd. Ook hagel en windstoten. Voor Noord-Holland kan er plaatselijk heel veel wateroverlast zijn. Voetballer Jurie Baas gaat Ajax waarschijnlijk niet verlaten voor FC Porto. Tenminste, het Algemeen Dagblad zegt dat de onderhandelingen zijn gestaakt. Tot gisteravond laat zou er gesproken zijn over verschillende opties. Maar het voorstel van Porto zou voor Ajax niet goed genoeg zijn geweest om Jurie Baas te laten gaan. En Volendam zwaait Isaias uit. Het contract van de 24-jarige verdediger is ontbonden. Die verbintenis liep nog tot 2028. Silvino Isaias zat sinds begin februari al niet meer bij de selectie van Volendam. En meer nieuws ook over de voetbal transfer window, zoals dat heet, in de app of op nanieuws.nl.
17: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
19: Ook vanmiddag trekken er buien over de provincie. Soms plensbuien, met kans op onweer ook en windstoten. Maar tussendoor schijnt de zon en komt de temperatuur uit op zo'n 19 tot 20 graden. In de buien is het soms maar een graad of 15 tot 16. De wind waait uit het westen en is matig boven land, soms vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Bij IJmuiden kracht 7. Vanavond iets minder wind, maar nog wel enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Morgen, dinsdag 1 september, verloopt op de meeste plaatsen droog en het is rustig weer, een matige westenwind en ook geregeld zon. Vriendelijk weer dus bij een temperatuur van 20 graden.

0: Quiz van de Frank Boeijengroep.
1: NH helpt.
0: Ja, NH helpt. Dit is wel inderdaad een beetje een helpactie. Sterker nog, ik vind het gewoon een heel goed verhaal. Dus Sjoerd, die sturen we altijd naar iets of iemand toe waar wat te beleven is, omdat er hulp geboden moet worden. De Sjoerd is in dit geval, volgens mij is het Amsterdam-Noord, toch? Sjoerd, goedemiddag.
2: June, ja goedemiddag vanuit het Flevopark in Amsterdam. Prachtig park. En ik sta eigenlijk onder een, wat is het? Eigenlijk een soort grote tent, een soort zelfgemaakte partytent. En daarnaast, en dat is wel een treurig gezicht, Suus en Dirk, het oude parknest.
3: Ja.
2: Dat was een café eigenlijk, maar het is in vlammen opgegaan.
3: Ja, maar het was ook veel meer dan. Het was niet een café, het was een ontmoetingsruimte waar mensen hun creativiteit.
2: Alles kwam daar samen.
3: Ja, en mensen kunnen ook met workshops wat ze zelf verzinnen doen. Voor de ouders en kinderen in de speeltent. Ze kunnen naar de wc komen, ijsje kopen.
2: Ja.
3: En zonder subsidie, en we deden alles op donatie.
2: Hey, wanneer is dit in de brand opgegaan?
4: Nou, ik denk 9 dagen geleden, de nacht van 19 op 20 september. Ja. Ik wil het even augustus aanvullen. Echte augustus, ja. Echte Amsterdammers kennen dit plekje. Het pannenkoekenhuisje in het Flevopark naast de speeltuin bij de ingang.
2: Ja. Het is verschrikkelijk hoe het erbij ligt, jongen.
4: Ja.
2: Helemaal in puin, zwart geblakerd.
3: Niks meer over.
2: Hoe is dat gebeurd?
3: Kijk, je kan nooit iets bewijzen, maar er waren hier 3 jongens op ons achterterras. Om 11:55 en om 11:55 is de brandweer gebeld omdat iemand vlammen zag uitkomen.
4: Ja. Het is eigenlijk heel gek. Ik ben zelf ondernemer. Ik zit op het Borneo-eiland, heb ik een internetbedrijf. Maar ik kom erachter dat ik eigenlijk helemaal niet op het kantoor hoef te zijn. Dat ik gewoon een laptop bij me kan hebben en het hier ook kan doen. Ja. Met die vrijwilligers.
2: Hey jongens, luister. Want ik zie nu QR-codes opgeplakt aan borden en dat soort dingen. Mensen kunnen donaties doen. Hoeveel is er al binnen?
3: Wat was het? 38.000?
2: 38.000. Zo! Dat is toch, maar dat geeft dus ook al aan hoe betrokken de buurt is.
4: Ja, het zijn inderdaad meer dan 1000 donaties geweest. Men moet weten dat wij dus niet konden verzekeren. Wij zijn niet verzekerd.
2: Nee.
4: En dus alles is echt verloren gegaan.
2: Ja.
4: En we moeten het ook echt weer van begin af aan opbouwen.
2: Nu zijn wij NH Helpt. Daarin doen we niet vragen om geld, maar om andere dingetjes. Waar kunnen we jullie mee helpen?
3: Nou ja, wat heel erg tof zou zijn. Kijk, we krijgen enorm veel, behalve geld, ook materie aangeboden die we ook in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Maar we kunnen het nergens kwijt. Dus als iemand een opslag heeft van, ik weet niet van hoeveel kubieke meter, maar wel een behoorlijk wat. Dat we bijvoorbeeld een keukeninrichting, een afwasmachine, DJ-sets, geluidsinstallatie, stalen, stoelen, tafels, alles kunnen kopen of krijgen.
2: Je kan het moeilijk hier onder de tent zetten.
3: Nee, dat kan niet. Nee.
4: Wij zitten hier nu elke dag onder dat zeiltje wat jij noemt, overigens wel 8x10 geloof ik, tussen 2 bomen, blijven onze vrijwilligers gewoon koffie inschenken voor mensen. Hoe mooi is dat?
2: Fantastisch, hè?
4: Ja, die doen het al 3 jaar, hè, conditieloos, gewoon voor 0 euro. Voor mensen in de buurt er zijn en een luisterend oor. Ja. Ja, dat is fantastisch. En die blijven ook gewoon doorgaan.
2: June, het parknest in het Flevopark.
0: Ja.
2: Helemaal afgefikt, om het gewoon maar zo
0: verdrietig
2: te noemen. 9 dagen geleden. Moet weer opnieuw opgebouwd worden. En daar hebben jullie hulp bij nodig. Dus mocht er nu iemand zitten te luisteren en die zegt, ik heb een mooie locatie waar ze spullen kunnen stallen, laat het ons weten.
0: Ja, hartstikke goed, Sjoerd. 088-850-51-52. Want dit is echt gewoon een hele belangrijke hulpvraag. Meer staat er op nhhelp.nl.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Oké, Maarten, ik ga de vraag niet stellen aan jou. Ik weet dat het antwoord ja is. Weet je, over sexy gesproken?
1: Ja.
0: Heb je wel eens gekeken naar koningin Rania?
1: Nee.
0: Nou, die moet je even opzoeken. Die is dus jarig vandaag. Koningin Rania heet ze.
1: Ja.
0: Van Jordanië. Getrouwd met Abdullah.
1: Ja.
0: 56 geworden. Nou, die is me toch knap.
1: Ik zie het net. Ik zou niet zeggen natural beauty, maar wel een beauty.
0: Nou, er zit wel een botoxje in en misschien nog wat andere ingrepen. Maar die is wel heel knap.
1: Zeker.
0: Over knappe mensen gesproken. Ik geef jou het woord. Wie is er morgen te gast?
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is Ros Wolterink. En we gaan het hebben over familieopstellingen.
0: Oh, dat vind ik heel interessant.
1: Ja, daar kun je heel veel uithalen. Over je jeugd bijvoorbeeld.
0: Wauw. Oké, dat doen we morgen. Veel plezier straks bij Francis.

0: De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
7: Ik ben Edgar uit Hilversum.
8: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
9: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in
10: Het is 1 minuut voor 2. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De IJ-tunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het openbaar vervoer volgende week niet worden gebruikt door fietsers, brommobielen of voetgangers. Tijdens de staking leggen ook de schippers van de ponten het werk neer. Amsterdam-Noord is daardoor erg slecht bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van de pont. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Kerkgangers kozen afgelopen zaterdag Erna Pijnenburg. En twee auto's zijn vanmiddag tegen elkaar gebotst op de N246. Bij Westzaan is dat. In een van de auto's zat een babytje. Er vielen gelukkig geen gewonden. De schade aan de auto's is wel heel groot. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hey Raymond!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hey, Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Hij begon zijn carrière als tiener op YouTube met covers en groeide via TikTok uit tot een artiest met tientallen miljoenen streams. Een carrièrepad dat 10 jaar geleden gewoon nog niet bestond. Het is Alex Warren bij NHM Passenger.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Ik wens jou een hele bijzondere goedemiddag, Noord-Holland. Ik zie buiten dat de zon schijnt, maar vanochtend, ik hoorde echt hier op het dak ratelende regen. Ja, ik vind het ook wel weer heel fijn dat het regent, maar opeens denk je, oh jee, was de zon er maar. Gelukkig is de zon er, het is de maandagmiddag van NH, onze eigen Nick. Geniet even van een heerlijke vakantie en komende week mag ik gewoon even op zijn winkeltje pakken. Sir. En ik ben dus Francis en het recept van vanmiddag is gewoon precies hetzelfde hoor. Lekker veel muziek, waar ik zeker ook jouw hulp bij kan gebruiken, want zeker dat het rondje van het huis langs gaat komen, waar je mag kiezen tussen 2 fijne liedjes. Maar dat niet alleen. Ik kan je hulp nu al gebruiken. Pak je telefoon er even bij, 088 850 51 52. Want ik las in de krant dat in België er gesproken wordt over een waarschuwing op alcoholreclames. Dus alcohol schaadt de gezondheid. Dat is het idee. En de burgemeester van de biergemeente Afflichem, Walter de Donder, die wij dan weer kennen als de burgemeester uit Samson en Gert en als kabouter Plop. Ja, het is echt waar. Die reageerde met, ja, we weten zelf wel dat we niet te veel suiker, zout en rood vlees moeten eten. Dat weten we dus ook van alcohol. Nou, ik dacht, laten we dan samen op zoek gaan naar een lekker nummer hierover. Een plaat waarvan je denkt, ja, dat sluit mooi aan bij dit onderwerp. Denk aan drinken, alcohol, wijn, bier, cocktail of misschien wel zonder alcohol, een mocktail. Nou ja, dat mag je allemaal zelf gaan verzinnen. Laat het me weten via 088 850 51 52. Dus een liedje over alcohol, wijn, bier, cocktails of mocktails. Kom maar door! 088 850 51 52. Cyril komt eraan, maar eerst Fleetwood Mac. Dit is Hold Me.

0: Origineel eigenlijk uit 78, gezongen door Chris Norman en Susie Quattro. Deze bewerking met dank aan de spelers van voetbalclub Bayern München. Echt een grote hit op TikTok. Het is de Australische DJ Cyril Bayerna en Stumbling In.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik ben samen met jou op zoek naar een nummer of een liedje naar aanleiding dat er in België een waarschuwing komt op alcoholreclames. Want alcohol schaadt de gezondheid. Dat is natuurlijk ook zo. Volgens het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs veroorzaakt alcohol ook schade zonder dat er sprake is van verslaving. Nou ja, ik zocht met jou dus een nummer. 088-850-5152. Dat is het nummer waar je kon binnenkomen. Iets met drinken, alcohol, wijn, bier, cocktail of misschien wel iets zonder alcohol als thema. Nou, er kwamen hele goede suggesties binnen. Leo kwam met Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. Oh, dat is een goed nummer dat. Marijke dacht aan grootverbruiker André Hazes met bloed, zweet en tranen. Ja, dat is een goeie. Sayal, die schreef Francis, Brand Van 3000 Drinking in L.A. Wow, echt een geweldige. Gerrit, die kwam echt goud binnen. Met een dubbele bodemwaarde, namelijk Amy Winehouse en dan Rehab. Goed gevonden. Linda zei Walitax, I'll Never Drink Again. Jelle, de cocktailtrio met geen bier, geen borrel, geen wijn. Pierre die kwam met Griechische wijn. Oh, Griechische wijn. Erik zei Cornelis Vreeswijk met de fles. En Jos had ook de fles, maar dan van Jan Boezeroen. Maar deze, dank trouwens, hè, stak er echt met kop en schuim bovenuit. Of droezem heet dat dan, hè? Het is Joep.

0: Ja, eerst zongen ze Don't You Want Me, maar toen de relatie dus uitging, nadat ze elkaar eindelijk hadden gevonden, zong Philip Oakley, de man die dus van dit nummer is, verbaasd dat de dame van zijn dromen ook een ander kon hebben. Ja, zij was net als hij, human. Ja, zo gaan die dingen. Je hoorde de Human League bij NH. Het is bijna 2:30, hoogte tijd voor het nieuws met Barbara Mulder. Dat krijg je zo dadelijk. En ik heb ook een plaat voor alle mannen van Nederland. Want wie is er cool? Juist hem. Welke dat is, dat hoor je zo. Ja, Barbara zit verbaasd te kijken. Komt helemaal goed.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De La Mar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Ilse Waringa, in Tulip Town. Een heerlijke mix van operette, punk, humor en spectaculaire kartonnen decors. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Ik ben Henriette, ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Peter, uit Enkhuizen.
12: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel
0: Het is 2:30, in Castricum is het 18 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Het gaat om Erna Pijnenburg. Kerkgangers hebben haar afgelopen zaterdag gekozen. Ze is hiermee ook de eerste vrouwelijke bisschop van de hele Oud-Katholieke Kerk in Nederland. En die kerk is een relatief kleine kerkgenootschap. Maakte zich in 1723 los van de Rooms-Katholieke Kerk. In Nederland telt de kerk zo'n 5000 gelovigen. De IJ-tunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het OV komende woensdag, volgende week woensdag moet ik zeggen, niet worden gebruikt door fietsers, brommobielen of voetgangers. Ja, tijdens de staking leggen ook de schippers van de ponten het werk neer. En daardoor zal Amsterdam-Noord dus heel slecht bereikbaar zijn voor mensen die afhankelijk zijn van de pont. Gemeente adviseert mensen vooral dan thuis te gaan werken. De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum is opgepakt door de FIOD. De fiscale politie verdenkt hem van valsheid in geschriften. Hij zou valse facturen hebben ingediend. Het gaat om een 40-jarige man die in Blaricum woont. De FIOD gaat nu het hele bedrijf tegen het licht houden. Ja, het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien in het hele land. Er wordt ook veel regen in korte tijd verwacht en mogelijk ook hagel en windstoten. Plaatselijk kan er 20 tot 30 mm regen vallen. En in Noord-Holland nog wat erger, Als ik in Hilversum hier naar buiten kijk, zie ik nog de zon schijnen.
0: Nee, het valt hier mee, maar ik heb wel voor de zekerheid een enorme regenjas mee.
13: Oh, wat handig ben je toch weer.
0: Maar hoe doe je? Heb jij een auto?
13: Regeren is vooruitzien. Nee, maar ik heb wel iemand geregeld die met me kan meerijden.
0: Kijk, meerijden. Dat is pas vooruitzien.
13: Ook een soort regenjas dus.
0: Heel goed.
13: Laatste berichtje. Voetballer Jurie Baas gaat mogelijk Ajax toch niet verlaten. Volgens het Algemeen Dagblad hebben Ajax en FC Porto de onderhandelingen over een transfer van Jurie Baas gestaakt. Tot gisteravond laat zou er gesproken zijn over verschillende opties. Maar het voorstel van Porto zou voor Ajax niet goed genoeg zijn geweest om Baas te laten gaan. En Volendam die gaat Esaias, de voetballer, uitzwaaien. Het contract van de 24-jarige verdediger is ontbonden. Het liep nog tot 2028. Maar Silvino Esaias zat sinds begin februari al niet meer bij de selectie. En meer transfernieuws en gewoon nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Barbara, dankjewel.
13: Tot later.
0: Tot later. En dan ga ik even vragen, want er wordt gesproken van code geel. Maar even, hoe wordt het weer dan verder vanmiddag? Jan Visser?
14: Ook vanmiddag trekken er buien over de provincie. Soms plensbuien, met kans op onweer ook en windstoten. Maar tussendoor schijnt de zon en komt de temperatuur uit op zo'n 19 tot 20 graden. In de buien is het soms maar een graad of 15 tot 16. De wind waait uit het westen en is matig boven land, soms vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Bij IJmuiden kracht 7. Vanavond iets minder wind, maar nog wel enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Morgen, dinsdag 1 september, verloopt op de meeste plaatsen droog en het is rustig weer, een matige westenwind en ook geregeld zon. Vriendelijk weer dus bij een temperatuur van 20 graden.
0: Mooi Jan, dankjewel. En dan kijk ik even naar de ANWB, naar de situatie op de weg. Ik heb één vertraging voor je. Dat is de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen Landsmeer en knooppunt Koenplein. Daar staat een te hoog voertuig. De weg is daar dicht. Goed, zit je in de auto, ben je toch even een geluksvogel met die regen. En anders gewoon lekker dansen. Want ik zei wel voor alle mannen. Nou, deze is ook voor alle vrouwen hoor. Daddy Cool, Boney M.

0: Kijk, dit is nou echt genieten. Een liedje, zo mooi, komt uit Noorwegen. Ja, dat zou je niet zeggen, toch? Ja, voor hem was het zijn enige grote hit, maar hij schreef en produceerde ondertussen wel ook nog eens hele grote nummers voor onder andere Beyoncé. Zijn naam is Espen Lind met zijn When Susanna Cries. En dat hoorde je hier bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En zeker, het vertrouwde recept elke middag hier bij NH op dit tijdstip. En ook straks, maar het gaat even over nu, het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik ben even rond het gebouw gelopen. Ik heb twee liedjes uitgekozen uit een muzikaal bedje, zoals dat heet. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt via 088-850-51-52. In een bedje stond daar een liedje over een meisje die de toetsenist van de band zag in een club. En dat werd een inspiratie voor deze van Blondie en Maria. Heerlijk liedje. Ja, dan stem je dus A, Maria en Blondie. Of kies je toch voor het liedje voor het rondje van het huis. Wat ik in een ander beetje vond, dat is namelijk het nummer dat de vluchtigheid van relaties weergeeft. En dat met één klank. Bap. Ja, zo is het. Van de broertjes Hansen, dan stem je B. Ja, dat wordt spannend. Twee liedjes uit eind jaren 90. En wat wil je liever horen? Wordt het jouw keuze voor plaat A uit 97? Blondie en Maria, of is het uit 1999? Keuze B, Hansen en Mbap. Nou, wat wil je horen? Laat het maar weten. 088-850-51. Keuze A, Blondie. Keuze B, Hansen. Zo simpel is het. Ik geef jou twee platen de tijd om te reageren. Via 088-850-51-52. Krijg je, terwijl je aan het nadenken bent, het nummer dat Mike Oldfield schreef ten tijde van de moordaanslag op John Lennon.

0: niet uit of het vrijdag is. Of een maandag. Dat gevoel van het weekend hou ik even lekker met je vast hier bij NH. Het is The Bauza en Magnetic.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen hoor. Voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes uit een muzikaal bedje hier om de hoek van het huis gevonden. Die had ik voor je meegenomen. Een duivels muzikaal dilemma zou het worden tussen Blondie, Deborah Harry en de blonde broertjes Hanson. Beide uit het jaar eind jaren 90. Keuze A was uit 1997. Blondie en Maria. Of had je toch liever keuze B? Uit 1999, Hanson en Amba.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het was nek aan nek. Maar toch, meeste stemmen, 80%. Keuze A, Maria door Deborah Harry. Of Harry Debbie, zoals ze soms genoemd.

0: toe. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
11: Ik ben Johnny, ambulance cupcakebakker uit Amsterdam.
12: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
13: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
14: Thuis in heel
15: over drie. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De IJ-tunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het openbaar vervoer volgende week woensdag niet gebruikt worden door fietsers, brommobielen of voetgangers. Ja, dat kan wel een probleem zijn, want ook de schippers van de ponten die leggen het werk neer. Twee auto's zijn er vanmiddag tegen elkaar gebotst op de N246, dat is bij Westzaan. In een van de auto's zat een babytje, er vielen gelukkig geen gewonden. De auto's zijn wel flink beschadigd. En veel verdrietige reacties vanuit de televisiewereld. Bekende visagiste Metina Jager is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werkte zo'n 40 jaar lang als make-upartiest en dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat, beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel, heb ik voor jou nog de vertragingen op de Noord-Hollandse wegen. Met dank aan de ANWB, de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. 14 minuten vertraging. En de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwemeer tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. 3 minuten vertraging, 3 kilometer. Maar dat komt door een ongeluk.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: en zus schreven dit nummer in hun studio, in hun slaapkamer. Iets wat ze al vanaf hun tienerjaren deden. En het leverde hen grote hits op. Dus ze dachten, weet je wat, we houden deze werkwijze gewoon aan. Je hoorde Billie Eilish en Birds of a Feather bijna. En daarvoor Huey Lewis en de News met hun nummer speciaal voor de film Back to the Future. The Power of Love.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Ja, over de Power of Love gesproken. Het is jouw maandagmiddag bij NH met lekker veel muziek, terwijl je rustig aan het werk bent of iets leuks voor jezelf aan het doen bent met je radio aan. En dat niet alleen. Alleen de fijnste muziek, maar zeker ook dit.
3: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, ik pak hem er even bij. Dat is de verjaardagskalender roltoeter. Het fluitje van de cent van Bart Slim. Ik heb hem in mijn handen en ik ga een aantal mensen even toetoeteren, zoals dat heet. Wat moet rond die toeter, zei Bart altijd. Nou ja, dat is deze verjaardag. Bijvoorbeeld, want we gaan even terug naar het weekend. Want zaterdag was Britta Landstra uit Amsterdam-Noord jarig. Nou, dat was hem inderdaad. Dan zit ik nog eens even te kijken. Gisteren, 30 augustus, Hanneke Louis uit Hoofddorp. Die geniet van een schitterend nieuwjaar. 60 lentes jong. En vandaag, 31 augustus, de heer of mevrouw, dat staat niet bij, Van den Hoven uit Purmerend. En ook jarig de Nederlandse televisieprestatrice Mireille Bekooy. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Het leven moet je vieren.
3: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: En zo is het. Zet jezelf nou ook bij ons op die kalender. 088-850-5152. Truus, die deed het al. En je kan ook even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Gefeliciteerd!
4: Van harte.
0: Dat zeg ik.
4: Van harte.
0: En zo is het.
4: Van harte.
5: Van harte.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, net draaide ik de ode van Mike Oldfield aan John Lennon. Nou, dan mag zijn zoon natuurlijk niet ontbreken, dacht ik zo. Dit is Julian Lennon bij NH en Too Late for Goodbyes.

0: fijn hoor. Keith Urban en Michael McDonald bijna. En we go back.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik ga je even mee terugnemen naar het jaar 1977. Ik was 7, dat is in ieder geval iets. En ik had het me nog eigenlijk heel goed herinneren. Het was namelijk deze maand dat de King of Rock and Roll Elvis Presley op 42-jarige leeftijd overleed. En dat klonk toen zo.
3: Elvis Presley werd gistermiddag in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij was overleden aan een abnormale hartslag, waarvan de precieze oorzaak nog niet is vastgesteld. De 42-jarige zanger was te zwaar en had verschillende kwalen. In Memphis, Tennessee, hebben tientallen fans de afgelopen nacht gewaakt bij het

0: huis van de zanger. Duizenden worden verwacht als vanavond de kist van de overledene wordt geopend. Morgen wordt een particuliere rouwdienst gehouden. En dan zal Elvis Presley worden bijgezet in een mausoleum waar ook zijn moeder werd begraven.
1: Zo verdrietig was dat. En zijn laatste woorden van Elvis waren vermoedelijk: ik ga naar de badkamer om te lezen. En daar werd hij gevonden door zijn toenmalige verloofde Ginger Alden. Nou goed, mocht je net toevallig de radio hebben aangezet, geen zorgen, ik nam je even mee naar 1977. En luisterde je toen op deze datum in dat jaar 1977 naar de radio, en ook dat kan ik nog goed herinneren, was dit een hele grote hit. Het was origineel van de Stylistics, geschreven door Van McCoy, je weet wel, van Do the Hustle. Het zijn Gladys Knight en de Pips. Want die deden het soulvoller dan de Stylistics. Terug in de muzikale teletijdmachine naar 1977. En baby, don't change your mind.

0: Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Ja, en blijf er ook maar gewoon lekker bij, hoor. Nog tot 7 uur zijn we bij hier bijna, met de lekkerste muziek en de fijnste programma's. Straks natuurlijk Dennis Hoebe met Vandaag de Dag. Maar eerst, het is bijna 3:30, dus zo dadelijk het nieuws met Barbara Mulder. En dan een nummer met als boodschap: als de wereld toch vergaat, kun je maar beter een feestje bouwen, zolang het nog kan. Wie dat is en wat het is, dat hoor je zo na het nieuws van 3:30.
1: Jammer, hè. De vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft De Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Edwin Jonker, in de prijswinnende Broadway-hit Next to Normal. En in de zinderende thriller De Verbouwing. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Het Leo, uit de Muiden.
9: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
10: Ik ben Jan en kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30. Ja, ongelooflijk. In Den Burg is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Amsterdam en Landsmeer zijn op dit moment meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Meer dan 25 straten zouden zonder stroom zitten. Een monteur is onderweg. De storing is naar verwachting pas rond 4:30 opgelost. Veel verdrietige reacties vanuit de televisiewereld. De bekende visagiste Mettina Jager is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werkte zo'n 40 jaar lang als make-upartiest. Ja, Miluska Witshuizen zegt dat Mettina de beste was in haar vak. Ze werkte zo'n 10 jaar met haar samen. Jager werkte achter de schermen bij programma's als de Gouden Televisiering Gala en de eerste editie van Idols. De IJ-tunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het OV volgende week woensdag niet worden gebruikt door fietsers, brommobielen of voetgangers. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. Ja, tijdens de staking leggen ook de schippers van de ponten het werk neer. Daardoor is Amsterdam-Noord dus erg slecht bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van de pont. Nou, de gemeente zegt: werk vooral thuis. Het bisdom Haarlem van de oud-katholieke kerk krijgt voor het eerst een vrouwelijke bisschop. Het gaat om Erna Pijnenburg. Kerkgangers hebben haar afgelopen zaterdag gekozen. Ze is hiermee ook de eerste vrouwelijke bisschop van de oud-katholieke kerk in heel Nederland. De oud-katholieke kerk is een relatief klein kerkgenootschap dat zich heel lang geleden heeft losgemaakt van de Rooms-katholieke kerk. En Alberto Stegeman, die was bij June te gast. Ja, hij gaat opnieuw undercover in Nederland om onrecht aan de kaak te stellen. En het mooie is dat hij vertelde dat hij dat eigenlijk al van jongs af aan wilde doen.
0: Oh?
11: Van jongs af aan had hij die droom.
12: Ja, als puber al wist ik dat ik dit wilde gaan maken. Als 16-jarig jongetje, ja. Toen zei ik altijd, ik ga later met een verborgen camera op pad. Of ik ga undercover journalist worden. En Nou, ik las een boek. Dat was van een Duitser. Günther Wallraff heette die man. En die was undercover gegaan in Duitsland als Turkse gastarbeider. Om te laten zien hoe mensen gediscrimineerd werden. En toen ik dat las, toen dacht ik, nou, dat wil ik ook. Ik wil ook in die krochten van de maatschappij wil ik onderzoek gaan doen.
11: Ja, ik wist niet dat een inspiratiebron is geweest van Alberto Stegeman. Kan me er wel iets bij voorstellen.
13: Ik dus ook. Ja, het is een prachtig boek. Het is heel schrijnend. Het was ook in die tijd heel belangrijk, hè, dat er onrecht aan de kaak werd gesteld. Zoals een nieuwe Nederlander. Of in dit geval nieuwe Duitsers, gastarbeiders.
11: Ja, hij ging dan in de koffer bijvoorbeeld bij een McDonald's of een ander bedrijf ging hij aan de slag.
13: Ja.
11: Om aan te tonen, ja, een soort van vermomd, hoe slecht die arbeidsomstandigheden waren.
13: Exact, maar ik vraag me nu wel af, June denkt dat ze Alberto Stegeman aan de lijn had. Hij was undercover.
11: Zo is dat. Dus June, ja. Nou goed, meer nieuws in de app en op elanieuws.nl. Grappig.
13: Ja, dankjewel, Barbara. dan ga ik nu eens even vragen aan onze eigen Jan Visser hoe het is met het weer vanmiddag, Jan.
14: Ook vanmiddag trekken er buien over de provincie. Soms plensbuien, met kans op onweer ook en windstoten. Maar tussendoor schijnt de zon en komt de temperatuur uit op zo'n 19 tot 20 graden. In de buien is het soms maar een graad of 15 tot 16. De wind waait uit het westen en is matig boven land, soms vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6. Bij IJmuiden kracht 7. Vanavond iets minder wind, maar nog wel enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Morgen, dinsdag 1 september, verloopt op de meeste plaatsen droog en het is rustig weer, een matige westenwind en ook geregeld zon. Vriendelijk weer dus bij een temperatuur van 20 graden.

0: ik vind dat heel gezellig, want Charlene wilde deze heel graag horen van de meidengroep uit Nederland. Het werd hun grootste hit en bewees dat de Nederlandse R&B internationaal ook nog eens kon meekomen. Solid Harmony bijna. En I'll be there for you.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, doe net als Charlene, want het is er weer tijd voor, hoor. Het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is heel simpel. Wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meedenkt. En vooral meestemt. En dat kan via 088 850 51 het WN50. Nou, dat nummer dat ken je inmiddels toch? Staat onder je sneltoets. Dus, twee nummers waar je uit mag kiezen. Ik heb voor keuze A deze voor je. ABC en The Look of Love. Ja, dat is een lekker liedje, hè? Ja, dat is een hele goeie. ABC, The Look of Love, dat is keuze A. Maar misschien denk jij, nee Francis, ik wil die andere horen. En dan ga ik daarop stemmen, dat is Peter Frampton, oei. En zijn Show Me The Way, dan kies je keuze B.

live-uitvoering. Man, man, man. Je geluk kan niet op. In ieder geval, wil je Pieter Frampton, Show Me The Way, kies je keus B, 088-850-5152, of kies je toch voor ABC, The Look of Love, dan is dat keuze A. Nou, het ligt niet aan mij, het ligt aan jou. Een duivels dilemma. Jij mag kiezen. Plaat A of plaat B? 088-850-5152. Twee plaatsen de tijd om te reageren. Krijg je nu van mij de grootste hit voor de Australische acteur die in de soapserie Neighbours speelde, samen met Kylie Minogue. Het is Jason Donovan bijna.

0: Ook al ligt het WK ver achter ons, blijft gewoon genieten. Het nummer dat zij schreef, Shakira, samen met Burna Boy en Die Die Bana. Oh, ik vind het zo fijn. De luisteraar van Den Haag en haar, ik vind het echt een geweldige mens. Want die mensen, jullie zijn gewoon geweldig. Jij bent geweldig. En weet je waarom? Op het moment als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld net zei ik over Solid Harmony, is een plaat uit, een band uit Nederland. Nee, dat is helemaal niet waar, zegt Hans. Die komt uit Engeland. En dat vind ik fijn, want daar leer ik er ook nog eens wat bij. Dankjewel, Hans.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: En ondertussen ook dankjewel voor het meestemmen. Voor het rondje van het huis. Ik had twee nummers waar je uit mocht kiezen. Voor keuze A, ABC en The Look of Love. Of toch liever keuze B, Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, dat was echt makkelijk, hoor.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 89% voor keuze B. Nummer van Peter Frampton. Dat schreef hij over zijn nieuwe liefde Penny McCall. En die gaf hem nieuw zelfvertrouwen. Zometeen na het nieuws van 4 uur tijd voor Vandaag de Dag met de geweldige Dennis Hoebe en de niet zo minder geweldige, maar zeker geweldige Koen Buchter. Wij spreken elkaar morgen weer. Wens ik je een hele fijne dag.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ik ben Hans uit Amstelveen.
13: Ali uit Schoren.
14: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
15: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
16: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
17: Huis in heel Noord-Holland.
18: Het is 4 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De Eitunnel bij Amsterdam kan tijdens de staking van het OV volgende week niet worden gebruikt door fietsers, brommobielen of voetgangers. En dat is een probleem, want ook de schippers van de ponten leggen dan het werk neer. Amsterdam-Noord is dan slecht bereikbaar. Twee auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de N246. Dat is bij Westzaan. In een van de auto's zat een babytje. Vielen geen gewonden gelukkig. De auto's zijn wel flink beschadigd. En veel verdrietige reacties vanuit de televisiewereld. De bekende visagiste Mettina Jager is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werkte zo'n 40 jaar lang als make-up artiest. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er is één vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Daar doe je er 5 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: Vandaag de dag.
28: Met Dennis Hoebee.

0: je haalt even twee keer adem en het weekend is weer voorbij. Een nieuwe maandag is begonnen en ja, slecht nieuws voor de fans van dit programma, want onze Jelmer is ziek. Ja, dat is wel. We wensen hem ook vanaf deze plek beterschap. Ik weet zeker dat hij in bed ligt te luisteren momenteel. Dit was iets cynisch, maar nee, we wensen hem natuurlijk wel beterschap. En hopelijk is hij er snel weer. We hebben een goede vervanger voor hem gevonden. Koen Buchter is aangeschoven. Koen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: De laatste dag van augustus. Hoe was jouw weekend trouwens?
1: Mijn weekend was heerlijk. Ik ben met de kinderen naar het strand geweest.
0: Lekker.
1: En het was best stormachtig dit weekend. Maar ja, toch juist een hele fijne dag om dan even lekker uit te waaien.
0: Even lekker, ja. Het strand is natuurlijk sowieso een plek waar je graag wil zijn. Tenminste, ik ben wel iemand die graag naar het strand gaat. Of het nou regent, of het nou zonnig is, of dat het gewoon een bewolkte dag is. Strand is een fijne plek om te gaan. Welk strand ben je geweest?
1: Ik was naar Egmond aan Zee.
0: Oh ja.
1: En ja, dat is bij ons in de buurt als je in Alkmaar woont. En ja, het viel me wel op dat er meer mensen waren die dachten, we gaan eens even lekker uitwaaien. En ja, je moet altijd wel heel erg opletten op de honden. Die lopen daar ook wel.
0: Maar, ja, los ook vaak, hè?
1: Ja, dat is het vooral. Ja. Dan springen ze tegen je op en dan denk je, wegwezen hier.
0: Maar, ben jij bang voor honden?
1: Nou, ik ben er niet per se bang voor, maar je weet nooit of het een lieve hond is of niet. Weet je?
0: Nee, dus je bent op je hoede.
1: Ik ben op mijn hoede, dat is het, ja.
0: Ja, ja, heb ik ook wel met honden, hoor. Ik ben meer een kattenmens. Maar ja, meestal gaat het goed op het strand met de honden. En ja, ze moeten natuurlijk ook een plekje hebben waar ze even lekker vrij kunnen bewegen. Geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de hondjes. Bar is ook aangeschoven. Bar, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent. Hoe was jouw weekend?
2: Mijn weekend was ook goed. Veel feestjes had ik.
0: Had je?
2: Altijd leuk. En ik heb ook een nieuw goed voornemen. Dat is namelijk zwemmen. Dus ik heb in het Mirandabad gezwommen.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Zaterdag was het enorm aan het regenen, maar toch gegaan. En toen ik daar aankwam, scheen de zon. Heb ik gewoon zonder te stoppen 20 banen gezwommen.
0: Dat valt nog tegen, hè? Dat is, je denkt, ik ga verzwemmen. Ja. Maar als je eenmaal die baantjes aan het doen bent, dan denk je, het is best wel zwaar eigenlijk.
2: Ja, het is best wel intens.
0: Ja, maar wel goed dat je dat doet. En nou ja, ik neem aan dat het begin is van een nieuwe traditie.
2: Ik hoop ik ook, ja.
0: Ik hoorde wat slag om de arm, maar het komt vast goed. Met het nieuws komt het sowieso goed. Jij bent erbij. Ja, deze dag, 31 augustus, wat voor dag was het eigenlijk? Nou ja, de dag in 1911 dat Anthony Fokker zijn beroemde demonstratievlucht, de spin rond de grote of Sint-Bavo-kerk vloog in Haarlem, was dat. En vandaag ook in 1885 was de eerste Prinsessendag. Dat werd gevierd in Nederland voor de 5e verjaardag van prinses Wilhelmina. En dat werd de basis voor wat later Koninginnedag en tegenwoordig Koningsdag zou worden. Ook een trieste dag als we teruggaan naar 1997. Want dat was namelijk de dag dat Diana, de Princess of Wales, samen met haar vriend Dodi El Fayed op het leven kwam bij dat auto-ongeluk in Parijs. Ja, dat weet denk ik iedereen nog wel die toen geboren was. Echt de hele wereld stond op zijn kop op dat moment. En Elton John die zong op de begrafenis dat prachtige Candle in the Wind. Vandaag in 1974 kwam er een nieuwe anti-piratenwet. En daardoor kwam er een eind aan zeezenders zoals Radio Noordzee en Radio Veronica. Het was ook voor de radio op dat moment een trieste dag. En dat spijt mij voor Nederland, waren de laatste woorden van Rob Auto op Radio Veronica. En vandaag jarig Floortje Dessing. Zij is 56 geworden. Reisbestseller en presentator natuurlijk. Richard Gere is ook jarig vandaag. Hij is 77 geworden. En Fabio Jacobsen, de Nederlandse wielrenner, die is vandaag 30 geworden. Er zijn ook mensen ons ontvallen vandaag op deze dag. Want vandaag kwam het trieste nieuws dat oud-minister en voormalig CDA-leider Elke Brinkman is overleden. 78 is hij geworden. Een kort ziekbed. En daarna was het gedaan met deze grote man. Hij was overigens van 82 tot 89 minister van Welzijn, onder andere Volksgezondheid en Cultuur. En de grote man bij het CDA. En wij gaan het hier straks hebben over online fraude en oplichting. Heb jij wel eens te maken gehad met online fraude of oplichting of een poging daartoe? Dan wil ik dat heel graag van je horen, hoe dat ging, dat verhaal. Je kunt je melden via 088-850-5152. 088-850-5152. Heb jij wel eens te maken gehad met online fraude of oplichting? Daar gaan we het over hebben. Zometeen hier bij Vandaag de Dag.

0: Sonmieu en Feels hoorde je bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 4:15 geweest. Afgelopen weekend werd de sterkste man en de sterkste vrouw in Blokker weer georganiseerd. En daar zijn winnaars uitgekomen. Je kunt je er iets bij voorstellen. De sterkste vrouw die heb ik op dit moment aan de telefoon. Haar naam is Danielle Bouwman. Danielle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe voelt dat om de sterkste vrouw van Blokker te mogen zijn?
3: Ja, wel grappig.
0: Ja, is dat iets wat je altijd geambieerd hebt?
3: Nee hoor, helemaal niet.
0: Hoe is dat zo tot stand gekomen? Want er is natuurlijk een moment geweest dat de organisatie een oproep deed van we zijn op zoek naar mensen. En dat jij dacht, nou ja, dat is misschien wel wat voor mij.
3: Nou ja, dat dacht mijn dochter eigenlijk. En die zei, kom mama, we gaan die vrachtwagen even trekken. En ik zeg, nee joh, is niet voor ons. En ik zeg, jawel mam, kom, we gaan het proberen. Dus nou ja, opgehaald door mijn dochter.
0: Nou, en jouw dochter die had daar een goed oog voor. Want zo ben je ineens gekroond tot de sterkste vrouw van Blokker. Een vrachtwagen trekken, hoe oefen je daar eigenlijk voor?
3: Niet. Ik heb het niet geoefend.
0: Maar ben je gewoon totaal onvoorbereid deze verkiezing ingegaan?
3: Ja, klopt.
0: Wauw. <Wow. laughs> Nou, dat lijkt me niet. Jij lijkt me niet een persoon waar je ruzie mee moet gaan maken. Want jij moet dan inderdaad wel ontzettend sterk zijn. Had je veel concurrentie eigenlijk?
3: Er waren nog twee andere dames. En

0: Heb je nou zoiets van, dit is wel lekker, dit kriebelt wel. Ik vond dit wel een fijn gevoel. Ik ga volgend jaar weer meedoen.
1: Ja, volgend jaar gaan we zeker weer meedoen. Nu moet je nou je titel bewaken, toch?
0: Ja, nu is het prolongeren. Hè? En nou is het zorgen dat je de sterkste vrouw van Blokker blijft. Is het misschien nu ook een gevoel van, nou ja, eens even kijken wat er buiten Blokker gebeurt? Of beperk je je wel tot gewoon Blokker?
1: Nee hoor, dit was gewoon grappig om te doen. Ik ga me niet verder inzetten voor de sterkste vrouw van Nederland of zo. Nee hoor.
0: Je vond het een leuk dingetje een keer om het zo te doen. En daarmee is het klaar. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven, Danielle?
1: Ik werk bij de Zeeman in de Huismolen.
0: En de hele dag met dozen aan het sjouwen zeker?
1: Ja, vaak wel.
0: die kracht die moet natuurlijk ergens vandaan komen. Hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ik vond het superleuk dat je even bij me in de uitzending wilde komen. En ook namens alle luisteraars van NH Radio wil ik je feliciteren. De sterkste vrouw van Blokker, Danielle Bouwman. Als je er tegenkomt, geef er een hand. Maar kijk uit voor je hand, want hij kan wel eens een beetje verbrijzeld worden natuurlijk. Danielle, dank je wel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Hoi.
1: Dag.

Bijzonder einde van een liedje altijd dit. Ineens riep de studiobaas, jongens, de tijd zit erop, we gaan naar huis. En het fade begon. De Steve Miller Band, doe maar net als je Steve Miller Band. De Joker hoorde je bij NH. Het is inmiddels 4:05. 4:05, wou ik zeggen. En we zijn op zoek naar mensen die wel eens zijn opgelicht of een poging daartoe hebben ondergaan. Meld je eventjes.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Jammer hè, de vakantie is weer voorbij. Gelukkig heeft de Lamar een theaterseizoen vol voorstellingen waar je je weer echt op kunt verheugen. Zo speel ik, Freek Bartels, in een gedurfde nieuwe versie van de iconische musical Cabaret. Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken. Bekijk het volledige aanbod op delamar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
8: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
9: Ik ben Roy en ik kom uit Amsterdam Slotervaart.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 4:30 in Sint Maartens. Vlotbrug is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In Amsterdam en Landsmeer zaten vanmiddag meer dan 1000 huishoudens zonder stroom. Ja, waar die stroomstoring door veroorzaakt is, is niet bekend. Het schrijft het Algemeen Dagblad. Meer dan 25 straten zou het omgaan. Ja, monteur is ermee bezig. Naar verwachting moet het nu ongeveer zijn afgelopen en opgelost. Veel verdrietige reacties vanuit de televisiewereld. De bekende visagiste Metina Jager is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ja, ze werkte zo'n 40 jaar lang als make-upartiest, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Miluska Witsenhausen zegt dat Metina de beste in haar vak was. Ze werkte zo'n 10 jaar met elkaar. Jager werkte achter de schermen bij programma's als De Gouden Televisering en de eerste editie van Idols. En de scheidsrechter Sander van der Eijk, ja, die fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen twee clubs uit de traditionele top 3. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 8:00. Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De scheidsrechter is 35 en hij fluit sinds 2019 in de Eredivisie. Laatste berichtje, Alberto Stegeman gaat opnieuw undercover in Nederland om onrecht aan de kaak te stellen. Morgen begint een nieuw seizoen van dat bekende programma. En vanmiddag was hij te gast bij June. En hij vertelde dus, voor degenen die dat nog niet hebben gehoord, dat hij eigenlijk al heel jong wist dat hij dit wilde gaan doen.
13: Ja, als puber al wist ik dat ik dit wilde gaan maken. Als 16-jarig jongetje, ja. Toen zei ik altijd, ik ga later met een verborgen camera op pad. Of ik ga undercover journalist worden. En ik las een boek, dat was van een Duitser, Günther Wallraff heette die man. En die was undercover gegaan in Duitsland als Turkse gastarbeider om te laten zien hoe mensen gediscrimineerd werden. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil ook in die krochten van de maatschappij wil ik onderzoek gaan doen.
12: En dat zei dus Alberto Stegeman. Ik wist dus niet dat boek Ik, Ali dus voor hem dus een grote inspiratiebron.
11: Ja, mooi. En mooi ook dat hij een droom had die hij uiteindelijk heeft kunnen najagen. En hij is er toch wel een icoon in geworden, deze Stegeman.
12: Ja, dat absoluut. Is de meest bekende die we hebben in Nederland, denk ik.
11: Ja,
12: ongeveer.
11: Ja, dat is meteen ook, denk ik, zijn grote mango. Want ja, iedereen kent hem, dus hoe ga je dan undercover, weet je?
12: Inderdaad.
11: Lijkt me lastig.
12: Ja, dan heb je een goeie. Maar hij heeft natuurlijk ook al mensen bij hem werken die een soort voorwerk doen.
11: Ja.
12: Maar hij moet niet te snel opdoemen.
11: Nee. En hij moet een hele goede make-up artiest hebben. Wil die niet herkend worden.
12: Ja. Nou goed, bijzonder figuur. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Bar. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor 5. Wat voor weer wordt het eigenlijk? Dat horen we natuurlijk van onze vaste weerman Jan Visser.
14: Ook vanmiddag trekken er buien over de provincie. Soms plensbuien. Met kans op onweer ook en windstoten, maar tussendoor schijnt de zon en komt de temperatuur uit op zo'n 19 tot 20 graden. In de buien is het soms maar een graad of 15 tot 16. De wind waait uit het westen en is matig boven land, soms vrij krachtig, aan de kusten op het IJsselmeer af en toe krachtig, windkracht 6 Bij IJmuiden kracht 7. Vanavond iets minder wind, maar nog wel enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Morgen, dinsdag 1 september, verloopt op de meeste plaatsen droog en het is rustig weer, een matige westenwind en ook geregeld zon. Vriendelijk weer dus bij een temperatuur van 20 graden.
11: Dankjewel Jan, de ANWB verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen. Er is een ongeluk gebeurd, je doet het daar 8 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Er is het wegdek in slechte toestand en heb je een vertraging van 7 minuten. En de laatste, de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. Daar is de vertraging momenteel 5 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: PYT, Pretty Young Thing, van misschien wel het meest succesvolle, in ieder geval een van de beste albums uit de 80's. Het album Thriller was dat. Je luistert naar Vandaag de Dag, je luistert naar NH. Waar we natuurlijk later weer een nieuwe ronde gaan spelen van het spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. Kun je mooie prijzen mee winnen. Die coolbox die iedereen graag zou willen hebben, die kun je winnen. En natuurlijk ook nog een zonnebril. Voor de rest gaan we op zoek naar een dagplaats. Maar eerst wat anders.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, want bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Oplichting. Dan denk je bijvoorbeeld aan een nep webshop of een vals betaalverzoek. Iemand aan de deur met een mooi verhaal. Of misschien kwam je er veel later pas achter dat je ergens veel te veel voor betaald hebt. Ja, het kan allemaal zo gebeuren. Misschien heb je ook de spotjes wel op de radio gehoord van dat je gebeld wordt en dat dan iemand zegt van we zien nu een verdachte transactie op uw rekening. Als u dat niet bent, maak dan al uw geld over naar de volgende rekening. En nou ja, zo zijn er natuurlijk een heleboel vormen van oplichting te bedenken. Nepagenten die bij aan de deur komen, ze worden steeds jonger. Ik las laatst ergens kinderen van 14 verkleed als een nepagent. Zijn gelukkig wel in de kraag gevat door de echte politie. Maar ja, het is iets waar je alert op moet zijn en waar we misschien allemaal vandaag of morgen wel een keer mee te maken krijgen. En daarom aan jou de vraag. Heb jij wel eens te maken gehad met oplichting of een poging daartoe? Kun je over meepraten? 088 850 51 52. Koen, jij als eerste vandaag. Heb jij er in je persoonlijk leven wel eens mee te maken gehad? Of in je werkzame leven?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb meegemaakt dat ik een bank wilde kopen via een website en dat ik dacht, oh, dit gaat goed, dit is goedkoop. Dit is veel goedkoper dan via bol.com of via Amazon of dat soort websites. En eenmaal bij het afrekenen moest de transactie naar Litouwen. Toen ging ik wel achter me.
0: Toen dacht jij,
2: dit kan het niet zijn.
0: Ik ben geen fan van Litouwers, dacht jij.
2: En ik kom precies zelf uit de Alkmaar en daar is nu ook een nepagent gesignaleerd. Ik zie overal van die matrixborden. En dan word je eigenlijk gewaarschuwd voor deze bromsnoor. En ik vraag me heel erg ook af, hoe ziet die nepagent er dan uit, weet je wel?
0: Ja, nou ja, dat was dus tijdens de protesten afgelopen weekend van Extinction Rebellion was er een nep verkeersregelaar.
2: Oh ja.
0: Die was daar om iedereen, zeg maar, de andere kant uit te jagen. Uiteindelijk is die ook opgepakt. En die heeft er dus voor kunnen zorgen dat er toch een hele hoop mensen dachten van, ik mag hier blijkbaar niet naartoe. En zo konden ze die weg blokkeren. Dus ja, hoe ziet dat eruit? Ik denk best wel, hoe je denkt dat iemand eruit ziet, dat is een beetje het probleem. Bar.
3: Ja, ik heb dat wel een keer gehad, dat er werd aangebeld en toen keek ik zo naar beneden, want ik doe nooit zomaar open. Toen stonden er twee mannen voor de deur en die zeiden van, ja, heel zachtjes, een beetje fluit zijn van de politie. Toen ging ik dus, ik zei, oh, dan kom ik even. Dan kwam ik beneden. Toen zeiden ze dat ze undercovers waren.
2: Oh ja.
3: En dat ze ergens een onderzoek moesten doen omdat er hackers in het gebouw zaten. Toen
0: doet
3: een van hen een jasje op, zei, kijk, we hebben ook een pistool. Toen dacht ik, oh, oké, even nadenken.
0: Dit is bijzonder.
3: Ik
0: ja.
3: dacht wel dat het echt was. Ik zei, nou, ga maar verder. Maar ik weet niet zeker of dit klopt. Maar,
2: ja. En vervolgens hebben ze een oud vrouwtje.
3: Nee, het waren wel echt van de politie. Okay. Maar ik vond het
0: ja, het probleem
3: wel
0: is natuurlijk ook, als je het niet vertrouwt en er staat iemand aan je deur, je gaat ook niet tegen iemand die eruit ziet als een agent zeggen, oh ja, dus jij bent een agent?
3: Ja, en dan, eigenlijk moet je dat dus wel doen.
0: Ja, maar dat is best wel lastig.
3: Achteraf had ik toch spijt dat ik de deur open had gedaan.
0: Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Er is ook een verhaal, en dat gebeurt ook regelmatig momenteel, mensen die naar Engeland willen. En dan moet je zo'n ETA hebben. Dat moet je ook, nou, als je naar Amerika gaat. Zo'n visum. En nou, dat kost helemaal niet zoveel geld. Maar via bepaalde websites moet je daar ineens honderden euro's voor betalen. Is dus ook gebeurd. Nou ja, laten we er met iemand over gaan praten die daar deskundig in is. Dat is Anies Bom van de Fraude Helpdesk. Anies, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zien ook heel veel verschillende soorten oplichting en fraude online gebeuren. Wat zien jullie zo al?
4: Ja, van alles eigenlijk. Wat we momenteel heel veel zien is precies wat jij net noemde inderdaad. Hè, de fraude met visums. We zien ook heel veel oplichting rondom het boeken van een vakantiewoning of appartement.
0: Oh ja.
4: We zien ook heel veel phishing mails voorbij komen. Bijvoorbeeld over die overgang die er nu aan zit te komen van Ideal naar Wero.
0: Ja.
4: Of van die aanmaningen van er staat nog een betaling open. En dan komt er een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder aan te pas. Dat soort dingen zien we heel veel voorbij komen.
0: Ja. En het probleem is natuurlijk dat je krijgt zo'n mailtje, misschien wel als je op je werk bent of je staat in de supermarkt of je bent druk met iets en je denkt, oh jee, een aanmaning. Oh, ik moet nu betalen, want anders krijg ik problemen. En dan lees je het misschien niet goed en dan kom je dus in zo'n val terecht, hè?
4: Klopt, en het is natuurlijk ook heel veel dingen. Nou ja, zo'n betaling, dat is misschien nog iets wat je wel weet of dat open staat of niet. Maar zoiets als een overgang van Ideal naar Wero, ja, dat is ook gewoon echt zo. Dus dan lijkt het ook heel betrouwbaar van ja, dat zit eraan te komen, dus daar moet ik iets mee.
0: Ja, en hoe gaat dat precies in zijn werking? Als we dit voorbeeld eventjes erbij houden van die overgang van Ideal. Hoe werkt zoiets?
4: Je krijgt een phishing-mail die er ook uitziet als een mail van Ideal bijvoorbeeld, of van Weronet, waar ze instappen, het logo van Ideal Wero. En dan is het van, ja, in verband met deze overstap moet u nog uw gegevens verifiëren, of u moet een kleine betaling doen, want anders dan kan het niet overgezet worden. Of nou ja, een heel mooi verhaal. Dan is het van betaal maar, of vul je gegevens maar in.
0: Ja.
2: Nou, wat ik me ook afvraag, hè, het is natuurlijk ook een wedloop, een soort wapenwedloop. Want jullie waarschuwen dan als fraudehelpdesk. En vervolgens gaan die fraudeurs weer met allerlei nieuwe manieren komen. Is dat wel een wedstrijd die je kan winnen?
4: Nee, op die manier niet. Want fraudeurs zullen altijd blijven zoeken naar wat kunnen we nu nog eens doen en op welke manier kunnen we dat doen. En daar richten ze hun volledige aandacht op. Dus ja, dat kan je bijna niet voor zijn, dat ze daar weer iets nieuws voor verzinnen. Maar wat je wel kunt doen, en ik denk dat dat steeds belangrijker wordt, is dat je niet zomaar overal op ingaat. Dat je echt jezelf aanleert om ondanks de druk die je voelt toch te zeggen, nee, maar ik ga nu niet handelen. Ik ga eerst even nadenken. Ik ga eerst even wat checks doen. Ik ga eerst even een vertrouwd iemand hierover spreken of bellen. Voordat ik ook maar iets invul of overmaak of waar ik dan ook maar moet klikken of wat dan ook.
0: Ja, het is vaak zo dat banken die doen daar nu op dit moment actief aan mee, hè, die benaderen je en die zeggen, joh, wij gaan nooit jullie bellen, we gaan je nooit whatsappen. Als je wat wil, dan vind je het altijd in de berichtenbox van je bank-app bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel waarschuwingen waar we als consument rekening mee kunnen houden. Jij voegt daar nog aan toe, nooit meteen handelen. Zijn er nog meer kenmerken waarvan je kunt zeggen van, nou ja, let daar gewoon even op, waardoor je de kans gewoon echt wel verkleint dat je hierin meegaat?
4: Bepaalde dingen die je zelf wilt doen, bijvoorbeeld zoiets als het aanvragen van zo'n visum, daarvan denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat je je eerst goed informeert voor je daarmee aan de gang gaat. Zodat je al weet van, ja, dit zijn normale prijzen en op die plekken kan ik zo'n visum krijgen. Dus dat je niet als eerste, als je dat visum al wil gaan aanvragen, dat je dan pas voor het eerst dat intypt en meteen moet gaan rekenen, zeg maar. Maar ook bepaalde dingen kunnen je ook helpen als je op linkjes stuit en je zit op je laptop, dat je met je muis over het linkje heen gaat, dus niet erop klikt, maar alleen eroverheen schuift. Dan zie je linksonder in de hoek zie je van, hey, waar gaat dit linkje nou eigenlijk echt heen? Want daar lijkt misschien een webadres te staan wat je vertrouwt. Maar linksonderin zie je waar die echt heen gaat. Dus dan hoef je er niet op te klikken nog. Dan weet je al of het is goed of niet.
0: Ja, want het zijn vaak kleine details, hè, die het verschil maken. Ja. Een klein lettertje, net even twee letters omgekeerd, waardoor je misschien denkt, oh, er staat, nou, ik noem maar even Rabobank, maar er staat de Barobank of zo.
4: Ja, of er staat wel echt gewoon het hele adres waarvan je denkt, dit klopt. Maar als je dan eroverheen gaat in een linkje, dan zie je ineens van, hé, maar dit gaat eigenlijk heel ergens anders heen.
0: Ja.
4: Dus ja, dat is inderdaad wel belangrijk om zulke soort checks te doen.
0: Nou is het zo dat jij daar met je collega's dagelijks mee te maken hebt, hè, dagelijks mee bezig bent, dingen opspoort, dingen ziet binnenkomen, meldingen van maakt. Is er wel eens iets geweest dat je bijna zelf erin bent gegaan?
4: Nou, absoluut. Ja, nou bijna. Gewoon helemaal.
0: Oh, wow.
4: Ja, zeker. Nee, en dat, nou moet ik wel zeggen, dat was nog wel voordat ik bij de fraudehelpdesk werkte. Inmiddels ben ik wel wat argwanender geworden. Maar ik vind dit wel een hele goede vraag. Want wij denken heel vaak van, ja, nou ja, dat overkomt alleen bepaalde mensen. Of mij in elk geval niet.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat kun je niet meer zeggen. Het kan echt iedereen overkomen. Want het verschil tussen echt en nep is gewoon steeds minder zichtbaar.
0: Ja, en kun je een voorbeeld geven van, kun je iets vertellen over hoe dat ging? Dus zonder daarmee details te delen met ons, maar gewoon wat ongeveer het verhaal was waarmee ze jou probeerden op te lichten?
4: Oh, ik ben opgelicht door zo'n malafide klusjesbedrijf, wat je ook heel veel ziet. En in ons geval was het een loodgieter. Maar het kan van alles zijn. Het gaat op dit moment nog steeds heel erg veel om dit soort oplichting.
0: Ja.
4: En dan is het inderdaad van, ja, je hebt paniek, er moet iets gemaakt worden. Ze staan met een kwartier voor je deur. En je betaalt een enorm bedrag voor iets wat, nou ja, in ons geval hebben we nog geluk gehad dat het wel ook echt was opgelost. Maar dat is heel vaak ook niet het geval. Dus,
0: dat is alleen inderdaad geld rekenen en weer weggaan.
4: Ja.
0: Nou is het natuurlijk zo, kijk, het is natuurlijk de laatste jaren best wel verschoven van, laten we zeggen, de echte wereld naar online. Maar het is natuurlijk wel iets van alle tijden, hè, oplichting. Het is iets wat misschien 300, 400, 500 jaar geleden al gebeurde. En waar altijd weer nieuwe vormen en wegen gevonden worden om mensen hun geld afhandig te maken.
4: Ja, absoluut. En ja, je zegt het is verschoven naar online. Dat is waar, absoluut. Alleen, we zien ook wel weer dat bepaalde dingen, jullie hebben het er net ook al over gehad, ook weer terugschuiven naar offline. Hè? Zo'n nepagent bijvoorbeeld, inderdaad.
0: Ja.
4: Maar we horen ook wel eens verhalen over mensen die bijvoorbeeld een woning te huur zien staan en daarop daadwerkelijk worden rondgeleid. Maar later blijkt gewoon, ja, die oplichter heeft dat even voor een weekendje gehuurd en leidt mensen rond. En vraagt vervolgens de huur voor dat pand wat niet van hem is.
0: Ja.
4: Dus dat soort dingen zie je ook weer terugkomen. Dus ja, oplichters zullen altijd bezig blijven met geld afhandig maken.
0: Ja, wat is nu de grootste vorm van online oplichting? Ik heb het idee dat de banken en de vakantiewoningen wel bijna op nummer 1 staan op dit moment, hè?
4: Ja, nou, beleggingsfraude is in ieder geval iets waar het meeste geld eigenlijk wel in omgaat. Want daar is de schade per persoon gewoon enorm.
0: Ja.
4: Maar als je kijkt naar wat er verder, dan is het inderdaad de helpdeskfraude, niet alleen bankhelpdeskfraude, ook de zogenaamde Microsoft beller of de andere mensen die zich voordoen als een helpdesk. Daar wordt ook heel veel geld, gaat daar naartoe. Ja, en toch ook wel, als het gaat om het aantal meldingen wat wij hier zien, dan is phishing ook wel echt met stip weer gestegen naar een van de grootste vormen van oplichting.
0: Die komt uiteindelijk weer terug gewoon naar de nummer 1, zullen we maar zeggen.
4: Ja, als het gaat om het aantal meldingen wel. Het schadebedrag is dan wel wat minder dan bijvoorbeeld bij beleggingsfraude. Maar ja, het aantal meldingen zien we daar weer echt wel weer van stijgen, inderdaad.
0: Ja, en het zijn ook vaak dingen van, kan je even 1 cent overmaken of een euro. Maar ja, op het moment dat 20.000 mensen een euro overmaken, heb je ook 20.000 euro natuurlijk.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel waardoor je misschien minder alert bent als het om kleine bedragen gaat. Maar je werkt er nog steeds aan mee.
4: Ja. En bovendien met dit soort dingen lijkt het ook juist veilig omdat het zo'n laag bedrag is. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk, ja, het hangt er vanaf wat ze vervolgens aan je vragen. Maar als je ook nog ergens gegevens invult of ergens op inlogt, ja, dan kan het uiteindelijke bedrag wat je kwijt bent veel hoger zijn.
0: Ja, nou, tot slot, Nies, dankjewel dat je ons even wilde bijpraten. Is er een plek als mensen nog niet per se opgelicht zijn, maar wel denken, ik wil hier wat meer over weten waar ze terecht kunnen, een website of iets?
4: Ja, zeker. Dan kunnen ze bij ons terecht. Dat is fraudehelpdesk.nl. Of ze kunnen ons bellen, maar dat nummer staat ook op onze website. Dus doe dat ook vooral, wil ik inderdaad wel zeggen. Van, wacht niet tot je opgelicht bent, maar doe het ook bij twijfel. Of als je niet vertrouwt, bel ons gewoon.
0: Ja, jullie zijn altijd bereid om mensen even op weg te helpen en duidelijk te maken hoe het beter kan en waar je op kunt letten. Nies Bom, dankjewel van de Fraude Helpdesk. Ja, wij gaan er zo over doorpraten. Je kunt meepraten als je wil. 088 850 51 52. Een appje mag je ook sturen als je niet op de radio wil of het spannend vindt. Dan kun je je verhaal in een appje vertellen. Maar we zijn heel benieuwd naar de verhalen die jij misschien hebt meegemaakt. Of het nou over online fraude gaat of andere oplichting. Meld je even 088 850 51 52. En wie weet help je er een ander weer mee door je verhaal te delen. Dus kom maar door. Liam Rimes hoor je nu, Can't Fight the Moonlight.

0: Altijd leuk. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, wat een onderwerp vandaag, Koen. Er komen zoveel appjes binnen van mensen die even willen laten weten wat hun is overkomen. Ik zie bijvoorbeeld Marjan de Wit uit Alkmaar. Die zegt, ja, ik kreeg ooit een nepbericht van PostNL. Ik moest toch €1,50 betalen voor een pakketje. Gelukkig zag mijn zoon net op tijd dat de link nergens op sloeg. Beetje zoals onze gast net vertelde. Nies Bom van de Fraude Helpdesk. Peter die zegt, ik werd gebeld door iemand die zei van de bank te zijn. En hij klonk zo overtuigend dat ik bijna mijn pas ging doorknippen. Gelukkig eerst de bank zelf even gebeld. En Anja die zegt, een keer een marktplaatsoplichter gehad. Had iets verkocht, kreeg een heel officieel ogend bericht dat het geld klaar stond, alleen moest ik even 1 cent betalen. Nou, niet dus. En Kees die zegt, mijn vrouw die kreeg een appje van onze dochter met een nieuw nummer. Meteen geld nodig natuurlijk. Alleen, wij hebben geen dochter. Het was snel klaar. Ja, dat heb je ook wel eens. En Monique die zegt, ik ben er helaas wel ingetrapt. Een nep webshop. Mooie aanbieding voor schoenen. Geld weg. Schoenen nooit gezien. En sindsdien kijk ik toch wel even goed rond. Ja, het is toch een beetje het verhaal wat Eunice van de helpdesk net ook zei. Van, ja, het is echt extra goed opletten. En als je het niet vertrouwt, geen actie ondernemen. Dat is eigenlijk het enige. Nou, daarmee gaan we de topic voor vandaag sluiten. We zullen er binnenkort vast nog wel een keertje over doorpraten. En blijf vooral lekker luisteren, want er komt nog heel veel meer moois aan. We gaan zo meteen onder andere het spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik spelen. We hebben de sport. En natuurlijk ook nog een dagplaat. Daar allemaal later daar meer over. Eerst muziek van Andrew Gold. Dit is The Lonely Boy.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
14: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
16: Ik ben Joke uit Amsterdam. Geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 5:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag. Oh, pardon, ik heb de verkeerde microfoon open.
18: Oh, prima, ik ben er volgens mij. Goedemiddag. Ja, de TikToker die verdacht wordt van het neersteken van 3 mannen op Amsterdam CS afgelopen zaterdagavond, wordt morgen voorgeleid bij de rechter. Hij raakte zelf ook gewond bij de vechtpartij. Hij kreeg zaterdagavond ruzie met een grote groep mannen. Veel verdrietige reacties vanuit de televisiewereld. De bekende visagiste Bettina Jager is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werkte zo'n 40 jaar lang als make-upartiest. En de sterkste vrouw van Blokker is Danielle Bouwman. Ze won dit weekend het kampioenschap vrachtwagen trekken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dooral Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er twee vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. Die doet er 23 minuten langer over. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Er is het wegdek in slechte toestand en daardoor is je vertraging daar 15 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
20: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Met

0: anders doet. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: Vandaag de dag.
2: Met Dennis Hoebee.

0: NH met vandaag de dag.
1: Inmiddels 11 minuten over 5. Naast mij geen Jelmer, want die ligt thuis ziek in zijn mandje. We wensen een beterschap vanaf deze plek. Koen Buchter is aangeschoven. Koen, goedemiddag. Ja, we hebben veel te doen nog, hè? Zometeen tot nu en tussen nu en 7 uur eigenlijk. We gaan nog ons spelletje spelen, namelijk wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. We hebben straks uitgebreid contact met de sportafdeling. We hebben een dagplaat die we moeten kiezen. Heb jij daar al enigszins over nagedacht?
2: Ja, zeker, want ik ben iemand die heel erg houdt van covermuziek. En vooral liedjes die je niet zo 1, 2, 3 kent.
1: Ja.
2: Maar wat ik het altijd het allerleukst vind is als het zeg maar het origineel heel bekend is. En dat je dan even twee keer moet raden van wat is deze cover nou eigenlijk? Ja. Waar wordt het naar verwezen?
1: Nou. Meer daarover later in de dagplaat. Eerst een bizar verhaal uit Horen. Er is namelijk een tandartspraktijk. Of liever gezegd, er was een tandartspraktijk. De Nieuwe Steen. En de man daarachter die schijnt met de Noorderzon te zijn vertrokken. Heel veel patiënten achterlatend, gedupeerd soms. En een van die oud-patiënten, dat is Avra Loos. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag, Avra.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, wat een verhaal. Wat is er aan de hand bij die tandarts in Horen?
3: Nou, dat was een horror-tandarts.
1: Ja, is dat wat het was? Wat, hij schijnt vertrokken te zijn. De tandartspraktijk is inmiddels dicht, hè? Briefje op de deur geplakt en doorverwezen naar een tandartspraktijk even verderop. Maar jij bent een van de oud-patiënten daar zo. Jij hebt heel veel vervelende ervaringen volgens mij met deze tandarts.
3: Ja, nou, ik was niet echt een oud-patiënt. Ik ben bij hem terechtgekomen omdat mijn tandarts geen tijd had om... ik had kiespijn.
1: Ja.
3: En toen ben ik bij hem terechtgekomen en toen na foto's gemaakt hebben, zei hij, hij kon die kies niet trekken, want er zaten allemaal ontstekingen in mijn mond. En toen heb ik antibiotica gehad. Na een week zei ik tegen hem van, ja, moeten we dan niet alles er maar uit halen dan? Want dit blijft zo. Ik was al in een half jaar 2 kiezen kwijtgeraakt.
1: Oh, wauw.
3: Ja, dus nou, alles getrokken. 21 maart 24 is dat gebeurd. Ik had nogal lange wortels, dus hij had er nogal moeite mee om die kiezen er en tanden eruit te krijgen. Vooral die laatste kies, dat was heel moeizaam, ging dat. En mijn vriendin die bij me zat, die vroeg nog, moet ze niet gehecht worden? Nee, dat hoefde niet. Nou, ik mocht alleen maar spoelen met mijn hoofd schudden, dus niet met bolle wangen, weet je wel.
1: Mm-hmm.
3: En na 2 weken mocht ik gewoon gaan spoelen. En dat deed ik. En toen bleek ik een gat in mijn kaak te hebben.
1: Een gat in je kaak?
3: Ja, door die wortel. Zeg maar, die was zo lang... dat er een gat in mijn kaak zo naar mijn sinus was.
1: Jeetje.
3: Dus ik kwam uit in mijn neus.
1: Nou, ja. dat lijkt me nogal een schok. Jij liet het daar niet bij zitten, hè?
3: En, nee, ik had nog steeds het gevoel... nou, misschien een foutje... Dat komt wel vaker voor, of iets in die geest, maar nee.
1: Nee, uiteindelijk, je hebt een aanklacht, een schadevergoeding heb jij ingediend, hè?
3: Ja, ik heb een klacht ingediend. Ik heb alle stappen doorlopen die je daarvoor moet lopen.
1: Ja, en wat wil je van hem nu, van deze tandarts?
3: Hij moet mij een schadevergoeding van 25.075 betalen. Dat was het bedrag op 27 januari dit jaar.
1: Ja.
3: Daar komt dan nog rente bij en alle onkosten die er zijn gemaakt. Ja, en toen hij hoorde dat het beslag gelegd was op zijn huis, is hij vertrokken.
1: Ja, en nu is hij dus gewoon weg. Briefje op de deur en eigenlijk, nou ja, onvindbaar misschien niet helemaal... maar hij schijnt ergens in Zuid-Afrika te zitten, hè, is het verhaal. Ja, en is er nog enige mogelijkheid dat jij dat geld ook gaat krijgen, denk je? Of...
3: Ja, en ik weet het niet. Ik heb er geen zinnig antwoord op. Ene moment denk ik van wel, andere moment is er niet.
1: Nee, ja. heb je meerdere patiënten gesproken die ook gedupeerd zijn?
3: Er zijn wel inderdaad mensen geweest die ik gesproken heb... die inderdaad ook een slechte ervaring met hem hebben, ja.
1: Ja, is er een reactie eigenlijk van de tandarts zelf?
3: Nou, de reactie was toen hij eenmaal in Zuid-Afrika zat... Daarvoor heeft hij nooit ergens. Heeft hij nooit op de rechtszaken gereageerd of wat dan ook. Toen begon hij met stalken.
1: Oh.
3: Dus mijn foto op internet plaatsen met rare teksten en had zelfs foto's van mijn dochter geplaatst. Nou, die heb hij dan gelukkig wel weggehaald.
1: Maar dit klinkt wel heel erg als een... Ja, een man die niet helemaal de boel onder controle heeft. En ik kan me voorstellen dat het ook strafbaar is wat hij doet.
3: Dat klopt. Maar ja, hij zit helemaal in Zuid-Afrika, hè? Je doet er niet zoveel.
1: Nee, nou ja, je klinkt er heel nuchter onder, maar ik kan me voorstellen dat je ontzettend boos bent.
3: Natuurlijk. Nou ja, het is gewoon een nachtmerrie waar je in zit.
1: Ja, want wat even los van ja, die schadevergoeding en deze tandarts die gevlucht is. Hoe gaat het nu met je?
3: Ja, nou ja, op zich wel een stuk beter. Ik heb nu een passend gebit, dus ik kan nu een beetje normaal eten. Ik ben 27 kilo afgevallen.
1: Jeetje.
3: Ik heb heel veel meegemaakt. Door zwakte ben ik gevallen, had ik een dubbele bekkenbreuk en een schaambeenbreuk. Dus een half jaar niet kunnen lopen. Bleek ik ook mijn voet gebroken te hebben.
1: Och.
3: Nou, dan zit ik nu te wachten dat er een operatie. Ja. Dus ja, nou ja, ik kan niet zeggen dat het 100% goed met me gaat.
2: Maar je bent wel weer naar de tandarts gegaan uiteindelijk, naar een andere tandarts. Waar heb je dat vertrouwen in jezelf weer gevonden dan?
3: Nou, ik ben nog niet bij een andere tandarts geweest, hoor.
2: Nee? Oké.
3: Okay. Ik ben alleen maar bij de kaakchirurg geweest. Okay.
2: En durf je wel naar een andere tandarts dan?
3: Nee.
2: Nee. Dus dat is wel echt een trauma.
3: Ja, ik heb geen vertrouwen meer in een tandarts.
1: Nee, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Afra, ik neem aan dat je juridisch achter deze tandarts aan blijft zitten en dat je hoopt dat die 25.000 euro op jouw rekening gestort wordt op een bepaalde dag. Heb je daar nog advies bij, juridisch advies en zo? Of hoe?
3: Jawel hoor, ik heb een advocaat en die zit op de zaak en die doet zijn werk goed. En ik heb vertrouwen in mijn advocaat, dus we gaan ervan uit dat het allemaal wel opgelost wordt.
1: Nou, dan wil ik je bij deze heel veel sterkte wensen, Afra Loos. En hopelijk dat je advocaat het voor elkaar krijgt om het geld op je rekening te krijgen. En dat deze tandartsenvergunning kwijtraakt. Want ik denk dat wel misschien heel belangrijk is dat hij niet meer dit soort dingen kan gaan doen.
3: Ja. Nou, dat is mijn bedoeling ook, dat hij nooit meer aan het werk mag. En dat hij eigenlijk gewoon hier niet moet zijn in Nederland.
1: Nee. Nou, heel veel sterkte en fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Afra Loos, een van de gedupeerden van de Tandarts Nieuwe Steen in Horen. En heel veel sterkte gewenst.
3: Dankjewel.

0: de Rolling Stones, inmiddels allemaal hoogbejaard, maar ze gaan nog steeds als een trein. En dit is een van de nieuwe liedjes, Jealous Lover heet het. En je hoort hem hier zo bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Inmiddels 8 minuten voor 5:30, hoogste tijd voor de sport. Aangeschoven is verslaggever Frank van der Meijden. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dennis.
0: Ja, voor de fans van Telstar en Ajax was het vandaag de day after. Want gisteren speelden beide Noord-Hollandse clubs tegen elkaar. In Velsen-Zuid werd het uiteindelijk 0-4 hè, voor Ajax.
2: Klopt. Ja, voor de Ajax ziet natuurlijk een prima overwinning. Een ingecalculeerde overwinning, durf ik wel te zeggen. Maar de fans van Telstar, ja, die waren desondanks, die hadden zich er wel meer van voorgesteld tegen de grote broer spelen. Voor de televisieuitzending van NH Sport gingen wij daarom terug naar Velsen Zuid. En gingen we even buurten bij de Veerpont naar Velsen Noord. En daar spraken we verschillende fans, waaronder seizoenkaarthouder Frans, die ondanks de nederlaag van zijn clubje toch behoorlijk veel vertrouwen heeft in een goede afloop dit seizoen voor Telstar.
3: Helaas verloren natuurlijk. Maar ja, je kan niet altijd winnen.
4: Nee.
3: Dat is jammer.
4: Maar je gaat altijd kijken?
3: Altijd. Uit en thuis. Sowieso.
4: Komt het goed met Telstar dit seizoen?
3: Jawel. We eindigen gewoon steady 7e plek.
4: 7e?
3: 7e, 7e.
4: Waar is dat vertrouwen op gebaseerd?
3: Op de supporters, de sfeer en gewoon de steun aan het team is er altijd. Dus komen we goed.
0: Ja, soms moet je gewoon nog ergens ook gewoon echt vertrouwen in hebben en er keihard in geloven.
2: Als je erin gelooft, dan komt het goed, ja.
0: Ja, hoe zat dat eigenlijk met de andere passagiers op de Veerpont?
2: Viel een beetje tegen. We zijn er toch bijna, hebben weer een wind getrotseerd vanochtend. Ruim 2 uur daar gestaan. Maar er waren naast Frans niet al te veel voetbalfans. Misschien dat ze aan het werk waren of hadden ze andere bezigheden. Maar wie we wel spraken was Henny Meijer, voormalig speler van Telstar en van Ajax in de jaren 80.
0: Ja.
2: We hadden met hem afgesproken daar bij de Veerpont. En Meijer, ja, die volgt het voetbal nog altijd op de voet en keek gisteren ook natuurlijk naar de wedstrijd van zijn twee oude teams. Deed hij dat wel vanaf de eigen bank, had liever in het stadion gezeten. Maar hij zag in ieder geval vanaf de bank op de tv dat er maar één ploeg recht had op een overwinning.
5: Geknipt en geschoren, hè? Zeggen ze toch? Ik bedoel, een makkelijke wedstrijd voor Ajax, vond ik.
4: Was het wel leuk op de bank?
5: Niet echt. Nee, ik bedoel, het is een wedstrijd, ja. Je zit liever in het stadion om zo'n wedstrijd te bekijken. Maar we hebben een paar kansen gehad nog. Maar dat was het een beetje. Het was niet echt een geweldige wedstrijd.
4: Voor wie was je?
5: Ik woon hier al 20 jaar, dus vertel ze dat. Dus ik draag Ajax een goed hart toe. Maar ik was gisteren toch voor Telstar.
0: Ja, aldus Henny Meijer. Ooit volgens mij nog 1 interland gespeeld, hè, voor Oranje.
2: Klopt.
0: Jullie waren in Velsen-Zuid voor de nieuwe uitzending van NH Sport. Wat kunnen we daar nog meer in zien trouwens?
2: Ja, we waren ook bij de volleyballers van VV Huizen voor een mooie reportage. Die gaan aan het nieuwe seizoen beginnen met torenhoge ambities. En gisteren was ook de Supercup in het handbal. Dat was een duel tussen de Noord-Hollandse grootmachten Aalsmeer en Volendam. En ook van dat duel, daar zie je een samenvatting van.
0: Nou, wil je de uitzending van NH Sport zien? Dan kan dat op televisie. 10 over 10:30, elk half uur en natuurlijk ook gewoon online. Kijk even.

op NA Nieuws of nasport.nl. Frank, dankjewel voor nu. En als er meer sportnieuws is, dan kom je de studio binnen gerend om het aan ons over te dragen. Je luistert naar Vandaag de Dag, zometeen het spelletje Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Eerst muziek van Bananarama, Robert De Niro's Waiting.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Carla, ik kom uit het mooie Batuverdorp.
7: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
8: Ik ben Simona uit Purmerend.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 1 over half 6. In Opdam is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. In 1951 werd ze de eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook haar eigen programma's. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV. In Amsterdam en Landsmeer zaten vanmiddag meer dan 1000 huishoudens zonder stroom. Ja, waar die stroomstoring door veroorzaakt werd, is niet bekend. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Het ging om meer dan 25 straten. Monteurs zijn druk bezig geweest. Waarschijnlijk is de storing nu ongeveer opgelost. De TikToker die verdacht wordt van het neersteken van 3 mannen op Amsterdam CS afgelopen zaterdagavond wordt morgen voorgeleid bij de rechtercommissaris. Ja, hij raakte zelf ook gewond bij die vechtpartij. Zaterdagavond kreeg hij ruzie met een groep van 7 mannen. Ze probeerden hem na te doen toen hij live ging. Ja, de TikToker vroeg hen om op te houden en dat gebeurde niet. Toen ontstond er ruzie en dus een vechtpartij. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. En die aftrap in de Johan Cruijff Arena is dan om 8 uur. De scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is ook actief in het Europees voetbal. Over voetbal gesproken, even iets buiten onze grenzen. Lionel Messi die stopt als international van Argentinië.
12: Oh.
11: Nou, dat is ook niet zo gek. Hij is 39. Hij kondigde via social media aan zijn afscheid als international. De verloren finale van het WK tegen Spanje in de Verenigde Staten was dus zijn laatste landenwedstrijd. Messi leidde Argentinië op het WK van 2022 in Qatar natuurlijk naar de wereldtitel. En dus 39.
12: Ja, dus dat is oud, hè? Als voetballer ben je dan echt hoogbejaard bijna.
11: Ja, maar hoogbejaard, je verschuift wel. Maar het is bijzonder als je dan nog op het veld staat.
12: Ja, nou, absoluut. Maar hij is natuurlijk ook wel van een uitzonderlijke kwaliteit.
11: Ja,
12: hè?
11: Zo is dat.
12: Ja.
11: Maar ik neem aan dat hij dus wel gewoon voor zijn eigen club verder gaat.
12: Ja, misschien gaat hij op een gegeven moment wel ergens analyses doen of zo. Dat doen voetballers toch op een gegeven moment.
11: Ja.
12: Dan gaan ze ergens aanschuiven aan een barretje. Dit was dus niks.
11: Als je goed kan voetballen, wil niet zeggen dat je goed kan lullen.
12: Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar.
11: Maar we gaan het meemaken.
12: Absoluut.
11: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. En meer nieuws natuurlijk van jou vlak voor 6. We gaan naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
13: Dag Dennis, goedemiddag.
12: Ja, ik was hier vanmiddag onderweg naartoe. Vanaf het station Hilversum naar het radiostation in Hilversum. Met dus een loopje van normaal 10 minuten. Ik denk dat ik zoveel regen op mijn hoofd heb gehad. Dat ik echt dacht, nou, dit is ongeveer meer dan het afgelopen jaar. Kan je voorstellen? Ja, het is misschien een beetje overdreven. Maar er is behoorlijk wat gevallen, hè, vandaag.
13: Ja, het accent lag toch wel wat het meest op het noorden van de provincie. Daar waren ook de meeste waarschuwingen verkracht. Voor rond Den Helder en op Texel en zo. 42 millimeter in Den Helder, maar liefst. Wow. Bij Peter Kruijf in de binnenstad van Den Helder. Ja, dus een hoop regen, maar het wiel viel wel verspreid over de dag. Dus de afgelopen nacht en vanochtend waren de uren, een paar uren met de grootste neerslag. Ja, en dan levert dat verder natuurlijk niet zo heel veel problemen op. Behalve ja, als je erin loopt en noem maar op en zo. Ja, dan word je uiteraard kletsnat natuurlijk.
12: Nou,
13: wat meer naar het zuiden van de provincie vielen natuurlijk ook buien, maar niet meer van dat kaliber zoals in de Noordkop en op Texel. Ja, en vanavond gaat de buiigheid nog wel door. Het is nog niet helemaal voorbij. Langzamerhand zal de intensiteit wel wat afnemen. Je ziet ook de bovenlucht opwarmen. Onweer gaat er wat uit. De kans op onweer. En uiteindelijk, het eind van de avond, in de komende nacht, is het op een enkele bui na droog. En vanmorgen ziet het er dan weer een stuk vriendelijker uit. September opent, droog op de meeste plaatsen. Misschien in de ochtend nog een buitje. Periode met zon ook en een middagtemperatuur van rond 20 graden. En een matige wind die dan uit het westen komt en bij Texel af en toe vrij krachtig is. En dan morgenavond gaat de wind weer uit het zuidwesten waaien. Nou, woensdag in eerste instantie droog weer. Af en toe zon, ook wolkenvelden. Later op de dag, in de loop van de middag en vooral in de avond, neemt de kans op regen weer toe. Het wordt zo'n 21 graden zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag zijn de neerslagkansen wat groter. Want dan hebben we te maken met een front dat een beetje blijft hangen boven of nabij ons land. Maar wel een temperatuur van rond de 22 tot 23 graden.
12: Nou, temperaturen zijn prima en als je de paraplu bij je hebt, dan is het allemaal prima te doen, toch?
13: Ja, en zeker, nou ja, morgen dan valt het allemaal reuze mee, Dennis.
12: Nou, dan ga ik morgen erop gokken om zonder paraplu de deur uit te gaan.
13: Ja.
12: Dankjewel Jan, voor nu en jij meldt je over een uur weer. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar je doet er nog steeds 9 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Kooimeer is het wegdek in slechte toestand. En de spitsstrook is daar dicht, 13 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en de afrit Noordwijkerhout, 5 minuten. En de laatste, de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Zuid-Scharwoude en Waarland. Daar doe je er 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Even een lekker dansje doen met Now Rogers en Chic. I want your love. En je hoort ook nog share and love and understanding. Koen, vandaag de reserve Jelmer. Want Jelmer die ligt ziek op bed. Ben jij er klaar voor? Want dit wordt jouw vuurdoop als het gaat om wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik, hè?
1: Ja, ik heb er helemaal zin in. Want ik hoor Jelmer dat altijd ook met zoveel enthousiasme doen. Ja. Dat ik denk van, kan ik dat enthousiasme ervaren? Nou, ik ga dat eens even doen.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
2: Vandaag de dag. Wie ben ik?
0: Ja, betekent dat jij weer zo'n prachtige, zo'n felbegeerde, zo'n geweldige koeltas kunt winnen. Jij hebt hem gezien ook vandaag, hè, die koeltas.
1: Ja, hij is echt schitterend. Hij is blauw. Er staat een NH-logo op. En er kan wel een sixpack aan bier of cola of Fanta in. En het is ook nog eens helemaal geweldig. Want mocht jij al naar hint 1 weten wie wij of wat wij of waar wij naar zoeken, dan krijg je niet alleen een koeltas, nee, dan krijg je ook zo'n kekke zonnebril van NH.
0: Wauw, nou dat is precies wat je wil hebben. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je de week beter zou kunnen beginnen dan op deze manier. Mocht je willen meespelen, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. Nu alvast even bellen. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Wij moeten nog wel even, Koen, samen besluiten. Gaan we op zoek naar een wie, een wat of een waar vandaag?
1: Nou, we zijn de laatste tijd, toen Jelmer er nog wel was, heel vaak op zoek geweest naar een wat en een waar. Dus laten we dit keer op zoek gaan naar een wie.
0: Nou, we gaan op zoek naar een wie. Een persoon dus. En als jij bij de eerste hint weet te raden wie het is, dan krijg je die koeltas en die zonnebril. Heb je meer hints nodig, dan is de koeltas voor jou. Ik zie de telefoon inmiddels gaan. Dat betekent dat dit het moment is om het spel te gaan starten. En die begint natuurlijk met
2: hint 1.
0: Ja, hint 1. Let goed op.
1: Ja, Bert, zeg het maar.
0: Ze hangt vaak in de lucht. Bert is nog even niet in de uitzending, hè? Bert krijgen we zo meteen. Dus hint 1 is, ze hangt vaak in de lucht. Wie zou het kunnen zijn? Ik heb al iets verraden hierbij, want ik zeg ze. Dus we zijn op zoek naar een vrouw, dat weet je. En dat ze dus vaak in de lucht hangt. Nou, de telefoon die gaat inmiddels lekker volop. En haar met Dennis, goedemiddag. Even kijken.
3: Nee.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Nel.
0: Nel, goedemiddag. Wat leuk dat ik jou in de uitzending heb. Naar wie zijn wij op zoek, denk jij?
3: Leontien Ruiters.
0: Leontien Ruiters, waarom denk je dat?
3: Ja, jij zegt ze hangt vaak in de lucht.
0: En Leontien Ruiters hangt vaak in de lucht.
3: Ja, weet ik wel. Ik zit te telefoneren en gelijk naar de radio te luisteren. Dus ik kan eigenlijk twee dingen tegelijk doen.
0: Ja, nee, precies. Nou ja, het is niet het goede antwoord in ieder geval, Nel. Maar dankjewel dat je even mee wilde spelen. En nou ja, dat betekent dat de volgende kandidaat misschien wel weet wie het is. Want je kunt je nog steeds melden. 088-850-51-52. Wie hangt er nou toch zo vaak in de lucht? En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren zo zien natuurlijk. Ik ga even kijken. De telefoon gaat weer. Ik neem even iemand op. Hallo, met wie?
4: Met John.
0: John, goedemiddag.
4: Ik denk dat Tineke de Nooi.
0: Tineke de Nooi.
4: Ja, dat is wel verleden tijd, maar ze hangt vaak in de lucht.
0: In de zin dat ze natuurlijk uitzendingen maakte.
4: Ja.
1: Ah, ja,
0: ja,
1: ja,
0: nee. Ik snap wat je zegt, John, maar het is niet het goede antwoord.
4: Wel, nee, moeilijk al. Ja. Ik ben weer gehoord.
0: Nou, weet je wat het leuke is, John? Als je er zo meteen ineens een ingeving krijgt, dan mag je gewoon nog een keer bellen. Hè? Dat is het leuke. Je mag net zo vaak meedoen en bellen als je wil. We gaan naar de volgende. En aan met Dennis, goedemiddag.
5: Ja, hallo, ben ik het?
0: Jij bent het, ja, goedemiddag.
5: Oh, ja, ik weet niet of het een levend persoon moet zijn of dat ook niet meer in het ondermaanse zijn mensen in aanmerking komen.
0: Dat houden we in het midden.
5: Dat houden we in het midden, oké. Ja. Want ik denk dat ik wie nou vroeger nog wel regelmatig in de lucht hing. Dat was een Nini Boesman als bekende ballonvaarster.
0: Ja, ja, maar is niet het goede antwoord. Meteen door naar de volgende. Goedemiddag. Je bent in de uitzending.
6: Goedemiddag met Gerrit.
0: Hey Gerrit.
6: Ik denk dat het Femke Bol is.
0: Femke Bol is ook niet het goede antwoord. Dankjewel, Gerrit. Gaan we door naar de volgende. Juliette?
7: Ja, ik denk aan Floortje Dessing.
0: Floortje Dessing.
1: Nou,
0: hoe ben je zo op Floortje Dessing gekomen, zeg jij?
7: Nou, ze is ook vandaag jarig.
0: Ze is, ja.
7: Dat hoorde ik.
0: Ja, dat klopt.
7: En ik hoorde inderdaad ook van, ze hangt veel in de lucht. Nou, die vliegt natuurlijk de hele wereld over.
0: Ah, dat is natuurlijk wel het geval. Juliette?
7: Ja.
0: Het antwoord is goed. Yay! Yeah! Ja, ja, ik vind het knap hoor, want één hint had je maar nodig. We gaan voor de forum nog wel even de andere twee hints doornemen. We hadden namelijk ook nog
2: hint 2.
0: En hint 2 is, ze heeft meer plekken op aarde gezien dan jij en ik bij elkaar. En dat vindt ze helemaal het einde.
7: precies. Ja.
0: Ja, en dan hadden we ook nog...
2: Hint 3.
0: Ja. En dat is altijd een beetje de hint die we gebruiken als het echt te moeilijk is. En mensen hebben geen idee en we krijgen alleen maar foute antwoorden binnen. Dan doen we altijd nog even hint 3 om het even een beetje makkelijk te maken. En die luidt vandaag als volgt. Ze gaat regelmatig met de voetjes van de vloer.
1: Snap je hem?
7: Ja, ik snap hem.
0: Je vindt hem alleen niet grappig, maar je snapt hem in ieder geval wel. Juliette, jij hebt het fantastisch voor elkaar gekregen. Je krijgt namelijk niet alleen die geweldige, felbegeerde NH-koeltas... maar ook nog de zonnebril erbij.
7: Nou, helemaal super.
0: Ik hoor dat je blij bent.
1: Ja,
7: ja hoor.
1: Kun je morgen gelijk uitproberen, want volgens onze Jan, de weerman... kan er hier en daar een zonnestraal zijn.
7: Ja, nou, daar wachten we weer op, ja.
0: Nou, dan wachten wij met z'n allen. Juliette, dankjewel. En fijn dat je even meedeed. De koeltas en de zonnebril komen jouw kant uit. En als je achter het net gevist hebt, aankomende donderdag doen we een nieuwe ronde. Kun je ook weer meespelen. Dit zijn de Lumineers bij NH.

0: Ja, hey, is ook wat Juliette zei toen ze uiteindelijk te horen kreeg dat ze echt deze koeltas en die zonnebril gewonnen heeft. Met het spelletje Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Donderdag, zoals gezegd, een nieuwe ronde. En dan maak je ook kans op al deze mooie prijzen. Zometeen onder andere de dagplaat. En Koen, je hebt het al een klein beetje iets weggegeven. We willen vandaag op zoek gaan naar koffers. Heeft te maken met een bizarre aanklacht van een grote platenmaatschappij. Of eigenlijk zijn het er twee. Die hebben namelijk de AI-dienst Cloud aangepakt. Want het verhaal is als volgt. Zij gebruiken volgens deze platenmaatschappij teksten van liedjes van bestaande artiesten om hun AI-model beter te maken.
1: Oh ja.
0: Nou, ze hebben dus voor de rechter gedaagd. Ben benieuwd hoe dat, wat daar voor uitspraak gaat uitkomen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat het hoeft niet altijd helemaal origineel te zijn om het goed te laten zijn.
1: Nee.
0: Getuigende, de aantal covers dat er gemaakt is. Het zijn er veel. En daarom gaan wij op zoek naar coverliedjes. Liedjes van een andere artiest die door een andere artiest weer groot zijn geworden. Nou ja, we hebben er allebei een idee over. Gaan we zo meteen voorstellen aan je. En mocht je daar alvast een idee over hebben, ook welk liedje jij dan zou willen horen en aan deze criteria voldoet, dan kun je je melden 088 850 51 52. Dit is echt een geweldige combinatie. Aretha Franklin en

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Ik ben Leon uit Wormerveer.
5: Ik ben Lara uit Andijk.
6: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
7: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Banna uit Amsterdam.
9: Ik ben Monique uit Castricum.
10: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
11: Thuis in heel
12: Bijna 6 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Bijna goedenavond.
13: Bijna goedenavond, inderdaad. 1 minuut. Ja, Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. De TikToker die verdacht wordt van het neersteken van 3 mannen op Amsterdam CS afgelopen zaterdag. Die wordt morgen voorgeleid bij de rechter en raakte zelf ook gewond bij de vechtpartij. En de sterkste vrouw van Blokker is Danielle Bouwman. Ze won afgelopen vrijdag het kampioenschap vrachtwagen trekken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten, maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Aan de ANWB verkeersinformatie dan. Er is 1 vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen. Daar doe je er 5 minuten langer over.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Dag.
21: Met Dennis Hoebee.

0: Blackman, Turner, Overdrive. You ain't seen nothing yet, hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, het is nu al ruim een jaar of vier bezig. De oorlog in Oekraïne. En dat levert iedere dag weer nieuwe slachtoffers op. Het is nog niet per se dat er een einde in zicht is. En Frederik Raukens uit Amsterdam studeert geneeskunde en besloot... ja, ik ga dat niet zitten afwachten langs de kant. Ik besluit om naar Kharkiv te gaan, naar Oekraïne... om daar als vrijwilliger in een ziekenhuis te gaan werken. Nou, ze is inmiddels terug en heeft de meest afschuwelijke dingen gezien. Frederik, goedemiddag. Of goedenavond eigenlijk.
3: Ja,
0: wat fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Allereerst, wat heeft jou doen besluiten om te zeggen... ik ga daarheen naar Oekraïne om vervolgens daar te kunnen helpen?
3: Ik denk dat ik, voordat ik voor het eerst naar Oekraïne ben gegaan... dat was in 2025 in september... altijd vaak naar het nieuws keek of dingen las of zag... en me verdrietig voelde en machteloos. En toen kwam er een oproep voorbij dat ze op zoek waren naar artsen... voor een konvooi naar Oekraïne. En toen dacht ik, hey, dit is een manier om iets concreets te doen... en te helpen en iets doen met dat machteloze gevoel. En toen heb ik me aangemeld en toen ben ik in september 2025 voor het eerst daar geweest. En toen in januari nog een keertje op konvooi om spullen en auto's te brengen. En nu afgelopen zomer om in het ziekenhuis te helpen.
0: Ja, nou is zo'n idee hebben is één ding, het uitvoeren is een tweede. Maar ik kan me ook voorstellen, op het moment dat je daar dan eenmaal bent... dat het dan toch ook misschien nog wel heftiger is dan dat je van tevoren hebt kunnen bedenken.
3: Klopt. Ik denk wel dat het hielp dat ik tegen mezelf ook wel echt een verwachtingspatroon had gecreëerd. Dat het gewoon heel heftig zou worden. Dat ik veel ellendige dingen zou zien. Dat ik weinig zou slapen. Dus dat het een zware week zou worden. Maar je kan je denk ik nooit voorbereiden op hoe het daar is. Nee, absoluut niet.
0: Want wat trof jij daar aan?
3: Ja, je ziet dat ziekenhuis dat is dicht bij het front. Dus alle patiënten die daar binnenkomen, die komen van het front. Er worden geen burgers behandeld daar. Dus ja, je ziet lichamen die geen armen meer hebben of geen benen of allebei niet. En gezichten die zijn gehavend. Het zijn niet de verwondingen die je in Nederland tegenkomt. Absoluut niet.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat dat wel een enorme impact op je heeft. Ook al ben je natuurlijk een professional. Jij studeert geneeskunde, dus je bent ergens op voorbereid. Maar het lijkt me evengoed nog wel een enorme traumatiserende... gebeurtenis.
3: Mm-hmm. Ja, zeker. Het is zeker heftig en heel intens. Absoluut, ja.
0: Wat heb je daar kunnen doen?
3: Omdat ik ben nog geen arts, dus ik ben co-assistent. Ik zit in mijn laatste jaar van mijn opleiding. Dus mijn medische rol, de praktische dingen die ik deed, waren beperkt. Het was ondersteunend, dus het was bijvoorbeeld een patiënt van A naar B brengen... of een been vasthouden tijdens een operatie of echt een ondersteunende rol.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het wel in ieder geval voor jouw studie ook echt wel iets heeft bijgedragen. Want dat is natuurlijk ook wel de gekke kant van het verhaal misschien. Hè? Je komt in zo'n situatie terecht, maar ja, je studeert natuurlijk niet voor niks geneeskunde. Dus er is ook wel ergens een interesse en een leerproces waarvan je denkt, nou ja, daar kan ik toch ook wel weer wat mee in de rest van mijn loopbaan. Hoe is dat? Hoe kan je dat een plekje geven?
3: Ik denk dat ik eigenlijk nog meer bewondering heb gekregen voor artsen. En zeker artsen in een conflictgebied. Ik vind het ongelooflijk hoe deze mensen hun beroep uitoefenen. En dat al 4,5 jaar lang. Dus mijn bewondering voor het vak is denk ik ook nog groter geworden dan dat het al was.
0: Ja.
3: Zeker.
0: Nou, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Nu ben je weer terug in Nederland. Binnenkort start je weer met de co-schappen volgens mij. Op de eerste hulp. En als de studie helemaal klaar is... is het dan het plan om meer van dit soort dingen te gaan doen? Of zeg je van nou, ik blijf wel gewoon in een ziekenhuis... ergens in Nederland werken?
3: Nee, ik denk dat ik zeker terug ga om in gebieden waar het echt heel hard nodig is... om daar hulp bij te dragen. Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Zou je nog iets tegen je collega-studenten willen zeggen... die misschien nog twijfelen of ze wel of niet die kant uit Polen moeten gaan... of andere plekken op de wereld waar de hulp heel hard nodig is?
3: Ja, ik denk dat vind ik lastig. Omdat ik denk ik niet mensen zou willen motiveren om naar een conflictgebied te gaan. Ik denk dat het een intrinsieke roeping moet zijn... om te voelen dat je dat wil en ook kan doen... Want het is niet niks om in zo'n... Ja, het is gewoon een hele intense en heftige omgeving. Dus ik denk dat dat van binnenuit moet komen. Dat mensen dat. Maar als je die roeping voelt en hebt, praat erover met mensen die ook zoiets hebben gedaan. Onderzoek het of bel met mensen. Want het is heel hard nodig. En ik denk dat het in de wereld hard nodig blijft, helaas.
0: Nou, heel veel respect voor jou en jouw collega's die deze stap gezet hebben. Ik wil je heel veel succes wensen verder met je co-schappen en de rest van je studie. En fijn dat je dit even wilde komen toelichten. En sowieso een enorm mooie stap dat je dit hebt gedaan. Frederik Raukens,
3: dankjewel
0: voor nu.
3: Fijne avond.
0: Jij ook een fijne avond. Dankjewel. En je kunt het allemaal nalezen ook op nanieuws.nl. Zometeen de dagplaats. We gaan het er eindelijk over hebben. Zometeen Koen. En eerst muziek van Teddy Swims. Dit is Mr. Noah.

0: blijft een waanzinnig liedje dit, hè. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ah, het is de hoogste tijd voor. Koen, we gaan het hebben over de dagplaat. Een verhaal van twee grote platenmaatschappijen, Sony Music en Warner Music. Zij klagen het AI-bedrijf aan dat achter cloud zit. Want zij zeggen namelijk, ja, dat bedrijf dat gebruikt op grote schaal songteksten van ons, van artiesten die bij ons onder contract staan. En dat doen ze om hun eigen dienst cloud beter te maken en daarmee te ontwikkelen. Nou ja, zo hebben ze wat onderzoek gedaan. Ze zeggen bewijs te hebben voor een aantal liedjes die zijn gebruikt. All I Want for Christmas is You van Mariah Carey zou volgens hun echt gebruikt zijn. Ook Paper Rings van Taylor Swift. En The Eye of the Tiger van Survivor. Het lijkt me lastig om erachter te komen hoe een AI-dienst die tekst dan gebruikt zou moeten hebben om te zorgen dat ze hun eigen diensten beter maken. Maar goed, deze maatschappijen die denken daar in ieder geval genoeg bewijs voor te hebben en klagen dit bedrijf achter cloud aan. Maar dat het niet altijd helemaal heel origineel hoeft te zijn, dat blijkt wel uit het aantal covers dat door de jaren heen gemaakt is. En daarom dacht ik, misschien is het leuk als wij op zoek gaan naar de leukste covers. Liedjes die eigenlijk van iemand anders zijn, maar die door een andere artiest alsnog of misschien wel weer een hit zijn gemaakt. Nou ja, wij hebben daar allebei een beetje over na zitten denken. En jij kwam meteen met een suggestie waarvan je dacht, dat is een goeie.
3: Ja, ik twijfel in eerste instantie, want ik hou ook heel erg van Johnny Cash. Die heeft een nummer van de Nine Inch Nails gedaan, Hurt.
0: Ja, hij heeft er heel veel gedaan, hè, met Rick Rubin. Hij heeft die drie LP's gemaakt, waarmee hij eigenlijk gewoon terugkijkt op zijn leven met liedjes van een andere. Maar Hurt is inderdaad een hele bekende van hem.
3: Ja, en toen dacht ik nog even verder, ik wil eigenlijk iets vrolijkers. En toen kwam ik al gauw uit op Stevie Wonder met We Can Work It Out.
0: Ah, Weekend Wordt Het Koud.

0: Origineel natuurlijk van The Beatles. En ook Chaka Khan heeft haar eigen versie van deze plaat gemaakt. Maar Stevie Wonder, die kan er wat van, hoor. Goeie suggestie, Koen. Ja, ik dacht meteen aan een van mijn favoriete artiesten, George Michael. Hij heeft best wel wat covers op zijn naam staan. Maar een van de allermooiste vind ik toch wel zijn versie van het nummer Roxanne van The Police.
1: Roxanne. Oh ja, gevoelig.
0: Dat is heel mooi, heel. You don't have to
1: wear that dress tonight. Oh, heerlijk.
0: Gaat meteen ga je.
1: Ja. Je ziet het. Walk the
0: streets. Meteen in die jazz vibes. You don't
1: care if it's wrong. Ik zie nu pas die vrouw echt lopen daar.
0: Die Roxanne. Ja. Ja. Oudste beroep ter wereld, hè, Roxanne.
1: Ja, in het rode licht.
0: Precies. You don't have nou ja, dit zijn slechts voorzetjes, suggesties. Het is aan jou nu om een leuke cover uit te zoeken. Een liedje van een ander die door een andere artiest opnieuw of wel weer een hit is geworden. Geef dat door via 088-850-51-52. Appje kun je sturen, maar je kunt ook even bellen. En wie weet wordt jouw wel gedraaid.

0: Spellstars en The Sign of the Times. Intussen komen er heel veel suggesties binnen via 088-850-5152. Van covers, leuke liedjes waarvan jij zegt, ja, die zijn door een ander al een keer opgenomen, maar opnieuw een hit geworden. Geef dat door als jij er ook een idee over hebt via 088-850-5152. Koen, die kan het aan, die is druk aan bellen, dus jouw belletje kan er ook nog wel bij. Boyzone hoor je nu, Picture of You.
1: In this

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Hoi, ik ben Maria en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Marianne en ik kom uit het prachtige Haarlem.
11: Ik ben René, ik word er wel. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Bijna 6:30 in Blokker is het momenteel 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is op 100-jarige leeftijd overleden. Haar familie heeft dat bekendgemaakt. De uitvaart is inmiddels geweest in besloten kring. Ja, in 1951 werd ze de eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast het werk als omroepster presenteerde ze ook haar eigen programma's. De sterkste vrouw van Blokker in Noord-Holland is Danielle Bouwman. Ja, zij won dit weekend het kampioenschap vrachtwagen trekken. En dat is best bijzonder, want ja, we vroegen haar van... heb je veel geoefend? En daar kwam dit nuchtere antwoord op.
14: Niet. Ik heb niet geoefend.
12: Maar ben je gewoon totaal onvoorbereid deze verkiezing ingegaan?
14: Ja, klopt.
12: Wauw. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven, Danielle?
14: Ik werk bij de Zeeman in Huismolen.
13: Ah, de sterkste vrouw uit Blokker werkt bij de Zeeman.
12: Dus is niet alleen de sterkste vrouw van Blokker, maar ook van Zeeman.
13: Zo is dat, ja.
12: Bijzonder.
13: Nee, ze heeft spierballen. Heel ander nieuws. De TikToker die verdacht wordt van het neersteken van 3 mannen op Amsterdam CS afgelopen zaterdag. Ja, die wordt morgen voorgeleid bij de rechtercommissaris. Hij raakte zelf ook gewond bij die vechtpartij. Hij kreeg zaterdagavond ruzie met een groep van 7 mannen. Ze probeerden hem na te doen toen hij live ging. Ja, hij vroeg hen om ermee op te houden. Dat gebeurde niet en daarop ontstond dus ruzie. Tarwe, suiker en cacao zijn deze maand flink duurder geworden. De prijzen van belangrijke landbouwgrondstoffen zijn in ruim 14 jaar niet zo snel gestegen. Ja, dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de prijs van eten in de supermarkt. De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten zijn belangrijke oorzaken. Laatste berichtje, het Gooise Natuurreservaat vraagt hondenbezitters om extra op te letten en hun hond voorlopig aan de lijn te houden. Heeft allemaal te maken met het feit dat er een wolf in Laren is gezien.
12: Ja.
13: Ook is er in het Gooi een dood ree gevonden en daar is mogelijk een wolf bij betrokken. Of die wolf nog in het Gooi rondloopt, dat is niet duidelijk. Wolven kunnen namelijk op een dag tientallen kilometers afleggen. Nou, je hoeft dat gebied niet te vermijden, maar een wolf kan wel een hond als indringer beschouwen en proberen te verjagen. Daarom is het slim om die hond aan de lijn te houden.
12: Nou, je hebt nogal wat mooie stukken hei in Laren.
13: Ja.
12: Waar mensen natuurlijk wel graag even een hondje uitlaten. Ik kan me voorstellen dat je daar wel even van schrikt.
13: Ja, hij liep naar, deze wolf liep gewoon geloof ik in het centrum een beetje over de stoep.
12: Gewoon lekker een beetje, ja, beetje te chillen.
13: Ja. Ja, kennelijk, dat kan ook. Hè? Dus hij is niet alleen maar in het bosgebied.
12: Nee.
13: Nou, ja het is, je schrikt natuurlijk sowieso.
12: Tuurlijk, ja, maar gewaarschuwd mens en ook hond tellen.
13: Ja, alleen je moet dus heel cool blijven.
12: Okay.
13: Denk, ja, want je moet hem niet gaan aankijken.
12: Nee, precies.
13: Je moet ook niet op een rennen zetten.
12: Nee, gewoon...
13: Eigenlijk doen alsof hij er niet is. Maar goed, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Bar. En een fijne avond gewenst.
13: Jullie
12: en
13: ook.
12: Wat voor weer je meekrijgt, dat hoor je natuurlijk nu van Jan Visser.
15: Vanavond zijn er vooral in het noordelijk deel van de provincie nog steeds buien mogelijk. Soms flinke buien. Maar later vanavond neemt de buiigheid geleidelijk aan af. In de nacht nog een enkele bui. En voor de rest droog weer, een matige wind uit het westen tot zuidwesten aan de kust vrij krachtig. Morgen blijft het op een buitje in de ochtend na, een verspreid buitje, droog en er zijn perioden met zon. Vriendelijk weer dus, met een middagtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden en een matige wind uit het westen. Bij Texel af en toe een vrij krachtige wind.

0: Ja, Black Velvet hoorde je van Elena Miles bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Nou, het is er tijd voor. Naar aanleiding van die platenmaatschappijen die de AI-dienst Cloud hebben aangeklaagd. Vanwege het feit dat zij gebruik maken van teksten van hun artiesten. Zijn wij op zoek naar de leukste covers. En er zijn heel veel covers en suggesties binnengekomen via 088-850-5152. En we gaan er een paar met je doornemen. De meeste die zijn binnengekomen. Even kijken. Koen, wat heb jij allemaal zien binnenkomen?
2: Nou, het is echt heel mooi om te zien hoeveel mensen dingen noemen. Ik zag bijvoorbeeld Wilco, die kwam met With a Little Help of My Friends van Joe Cocker.
0: With a Little Help of My Friends, ja. Ja, van Joe Cocker. Leuk.

0: Een goede suggestie. Wat komt er verder nog zo al binnen?
1: Ik zie hier ook Hans, die zegt... Weet je wat nou echt een goede cover is? Could It Be Magic van Donna Summer.
0: Oh, van wie is het origineel dan?
1: Hij zegt Barry Manilow, die heeft het origineel geschreven.
0: Wat geinig. Ja. Als ik die eens

0: leuk deze donderzomer. Verder zie ik ook binnenkomen Jeff Buckley. Hè? Die heeft dat nummer van Leonard Cohen opgenomen. Halleluja. Hebben meer mensen gedaan, maar Jeff Buckley deed het wel heel mooi.
1: Halleluja.
0: Ja, prachtig. Verder, wat zag jij nog meer binnenkomen?
2: Ja, Peter die houdt van James Bond. En die zei, ja, wat de Wings ooit deed met Paul McCartney, dat klonk goed. Maar eigenlijk hebben de Guns N' Roses het nog beter gedaan met Live and Let Die.
0: Zo. Het regent hier. En het gitaar. Ja, ja.
2: Oh, heerlijk.
0: Mooi inderdaad. En Faith No More werd ook aangevraagd, hè? Toch?
2: Klopt. Ja, Jack die noemde I'm Easy van Faith No More.
0: En dat is het origineel van de Commodores met Lionel Richie.

0: met kop en schouders boven al die anderen uitkomt.
1: Ja, en dat is dit keer ingezonden door Richard, Bob, Karin en Jeroen. Zij noemden allemaal Higher Love van
0: Whitney Houston. Leuk!
2: Dag.

0: Even lekker back to the 80s. Met de Robert Cray Band. And right next door is Because of Me. En je hoort ook nog Kygo en Whitney Houston en Higher Love. Origineel van Steve Winwood. Maar Whitney Houston die maakte de coverversie. En we waren vandaag op zoek naar covers. Dus fantastisch. En een goede suggestie. En morgen rond deze tijd. Dan doen we weer een dagplaat.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, Koen, het zit er alweer bijna op, ja, deze uitzending. Het ging hartstikke snel. Time flies when you're having fun. 31 augustus, de maand augustus zit er dus ook op. Wat was dit voor een dag? Nou, het was in ieder geval de dag dat Pieter en Anne in de ontbijttafel erachter kwamen dat de kaasschaaf door iedereen graag gewonnen wordt. Ook als je er misschien wat anders gaat gebruiken dan de meeste winnaars.
2: En waar gebruik jij hem wel voor dan?
3: Voor de komkommer, om daar plakjes van te maken.
2: Dat mag ook. Ja, ja, dat mag ook, absoluut. Maar eet je dan geen kaas of zo? Is dat het probleem?
3: Ja, lust ik niet.
2: Oh. Toch fijn dat je een kaasschaaf gewonnen hebt.
0: Ja, het bleef nog lang gezellig in de ontbijttafel. Zo gek is dat niet, hoor, een kaasschaaf gebruiken voor je komkommer.
4: Ik gebruik hem ook voor mijn parmaham, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, goeie. Ja. Nou, kijk, zo zie je. Dat ding is multifunctioneel inzetbaar. En morgenochtend kun je hem weer winnen bij Pieter, bij Anna en bij Frank in de ontbijttafel. Het was verder de dag dat Maarten in June tot 2 vertelde over zijn mannenweekend met zijn vader, neefje en zwager. Ze gingen namelijk vissen, kamperen, kanoën en vlees eten. En June die zag een hele andere Maarten.
5: Heb ik het idee dat je wat meer hetero geworden bent nu.
4: Nog meer?
5: Ja.
4: Oh, ik ga je pakken, June.
0: Ja, en morgen tussen 12 en 2 is er een nieuwe aflevering van June Top 2. Bij ons hier hoorde je hoe fraude en ook online fraude nog steeds een groot probleem is. We spraken erover met Eunice van de Fraude Helpdesk. En zij heeft nog wel een goede tip waar je op kunt letten.
6: Wat je wel kunt doen, en ik denk dat dat steeds belangrijker wordt, is dat je niet zomaar overal op ingaat. Dat je echt jezelf aanleert om ondanks de druk die je voelt toch te zeggen, nee, maar ik ga nu niet handelen. Ik ga eerst even nadenken. Ik ga eerst even wat checks doen. Ik ga eerst even een vertrouwd iemand hierover spreken of bellen. Voordat ik ook maar iets invul of overmaak of waar ik dan ook maar moet klikken of wat dan ook.
0: Ja, gewaarschuwd mens telt voor 2. En dankzij Eunice van de Fraude Helpdesk weten we nu iets beter hoe we hiermee om moeten gaan. Morgen dan word je wakker als je de radio aanzet met dit geluid. Ja. Je moet er van houden.
4: Het is geen gitaar.
0: Het is regent hier en het gitaar. Nee, Sjoerd Hilarius die gaat langs bij Luc in Warmehuizen. Hij heeft namelijk een doel. Hij wil graag de doedelzak bij een breder publiek populair maken.
4: Nou, succes.
0: Het lijkt mij onbegonnen werk. Ja. Maar wel een heel leuk idee van deze Luc. En Sjoerd die gaat hem opzoeken. Dat wordt sowieso hilarische radio. Morgen vanaf 6 uur dus een nieuwe aflevering van de ontbijttafel. Nou ja, en voor ons zit het er bijna op. We gaan nog een paar liedjes draaien. En misschien alvast leuk om even na te denken waar we het morgen over gaan hebben. Want we gaan morgen ook weer een uitzending maken samen, heb ik gehoord.
4: Ja, we gaan er samen weer wat moois van maken. Misschien wel over de wolf die nog steeds rondloopt, of over een horror-tandarts. Je weet het niet, we gaan er induiken.
0: Nou, je weet het inderdaad nooit helemaal zeker. Even kijken. Ja, heb ik nog een liedje dat wil starten? Dat is fijn. Ah, heerlijk. All Saints. En dat is precies hoe het liedje heet. I Know Where It's At.

0: de rest van de avond weer in je hoofd zitten, deze All Saints, absolute oorworm. Oorworm.
1: Ja, hoor hem vaak in ieder geval.
0: I know where it's at, hoorde je hier bij NH. Ja, het zit erop voor vandaag. Heb jij eigenlijk nog mooie plannen voor vanavond?
1: Nou ja, ik had ook dit weekend nadat ik op het strand was geweest, heb ik ook nog een feestje gehad voor mijn dochter, die werd 4. En die heeft een piñata kort en klein geslagen. Mijn vriendin komt uit Mexico.
0: Okay.
1: Dus ik moet nog heel veel snoepgoed en kauwgom tussen de muur weghalen, omdat allemaal van die peuters dat overal hebben opgeplakt en zo. Dus dat moet ik doen.
0: Wat een gezellige boel moet dat zijn bij jou thuis.
1: Ja, dat is echt.
0: Hoeveel kinderen heb jij, Koen?
1: Ik heb er 3, maar tijdens dat feestje waren er 30.
0: Oh, wow.
1: En die stonden allemaal in de rij om die piñata een klap te geven. En op een gegeven moment was er 1 jongetje. En die legde de stok neer en die gaf die piñata een knuffel, omdat hij zo hield van Spider-Man. Dat was
0: wat schattig.
1: Ja, was
0: ja, dat moet een topweekend zijn geweest. Maar jij moet vanavond toch even aan de bak dus. Ja. Nou ja, ik hoop dat je even goed je rust kan vinden om hier morgen weer te zijn. Want morgen gaan we opnieuw dit programma maken. Ik ga ook nog even een beetje proberen uit te rusten. Zometeen vanaf 7 uur de NH Muziekmix non-stop tot aan de ontbijttafel morgenochtend vanaf 6 uur. Daarna dan is Bart er.
1: Ja.
0: June is er tussen 12 en 2. Dan is Frans is er tussen 2 en 4. En wij zijn er morgenmiddag om 4 uur weer met een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. En tot aan het nieuws van 7 uur nog deze van Billy Joel.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
4: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
7: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
6: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
8: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
6: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou.
3: Door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
6: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
5: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
7: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
5: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
2: Bart Slim.
3: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
2: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
3: Hoe drink je je koffie?
4: Zwart.
2: Wat moet er op de toeter?
3: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
2: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
3: Onder het genot van een lekker bakkie.
2: Hier.
3: Ja.
2: Bij NH.
3: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
1: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Wieringen.
2: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
3: Thuis in heel
4: Het is 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
6: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
5: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
7: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
8: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
7: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
5: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Clari uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Thuis in heel
5: Het is 10:00.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
7: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
6: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
8: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
6: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit...
2: Door jou. Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag.

0: muziek.
1: NH
2: Muziekmix.
3: Escucha el ritmo.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en we komen uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden.